0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, maandagochtend 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je deze maandagochtend van Philip van Es. Philip, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gistermiddag zou er meermaals zijn geschoten op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over meerdere schoten die gehoord zouden zijn. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen. Even na 3 uur heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van Nieuw-Vennep op de A4. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Waarom er geschoten is, is nog onduidelijk. En een merkzame bestelbusbestuurder heeft vannacht in Berkel en Roderijs een grotere brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde Laan van Koot. Zo meldt een NN2-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. De brandweer had de brand snel onder controle. De brandweer zoekt nog uit hoe de berg afval vlam heeft kunnen vatten. En de Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen de VS veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president van de Verenigde Staten is. De oefeningen beginnen vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan. En Feyenoord heeft gistermiddag in de eigen Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De Rotterdammers kwamen in speelronde 2 van de Eredivisie nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaven die in het laatste half uur weg. Eerder in dit weekend won Sparta op bezoek bij Telstar met 3-1 en verloor Excelsior Nipt met 2-1 van PSV. Feyenoord staat momenteel 7e in de Eredivisie. Excelsior verlaat de koppositie en vinden we terug op plek 9 op de ranglijst. Sparta staat 12e na 2 speelronden. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog weer bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden en morgen bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Philip. Krijg je mij de verkeersinformatie deze maandagochtend. En die is lekker kort en krachtig, want geen files. Dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Thomas en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: R.E.M. en Losing My Religion op Radio Rijnmond. En Losing My Religion is eigenlijk een heel bekend Engels gezegde om te zeggen dat je aan het einde van je Latijn zit. Maar wij nog lang niet, want de week is pas net begonnen. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Fijn dat je er weer bent.
1: Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: En we zijn altijd dichtbij, hè? We zijn namelijk weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam.
1: Ja, het is bewolkt en in de loop van de ochtend trekt de regen naar het oosten weg. Vanmiddag is er wat zon en is het droog. De temperatuur is 22 graden.
0: En geen files, dus lekker doorrijden.
1: Milou, vertel het eens. Wat zit er in die show?
0: Nou, heel veel leuks natuurlijk. Lekkere muziek. Het laatste nieuws vandaag van Philip van S. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar het regent eindelijk weer. Maar de egelopvang in Papendrecht is na weken van hitte en droogte nog steeds overvol. En daarom bellen we zo meteen met Ferry van Jaarsveld over hoe ze daar honderden verzwakte diertjes weer op de pootjes helpen.
1: Ja, en er is een kiepster uit Zeeland. Ze is 22 en zij post heel veel op TikTok en zo. En nu is ze gescout door Excelsior. Die gaan we ook even bellen zo.
0: Oh, wat vet. Dat is toch echt wel een beetje een meisjesdroom die uitkomt. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ook heerlijke muziek voor je onderweg van de Imagine Dragons. Queen komt eraan. Maar eerst Olivia Rodrigo met Stupid Song voor je op Radio Rijnmond.

0: 80, 90 en nu met Queen, Somebody to Love for You op Radio Rijnmond. En een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. 1 minuut of 16 minuten over 6 moet ik zeggen. En het is al gezellig hoor, op de Rijnmond app. Toch Thomas?
1: Ja, er zijn al heel veel mensen bij. Danny is erbij, Ted is erbij, Rensko is erbij, Jacob is erbij. Nou, dat is al flink voor deze vroege ochtend op een maandag.
0: Veel mensen zeggen ook in de Rijnmond app van dat beetje regen, dat is goed voor de natuur. Ja, zonneschijn. Ik weet niet of we dat nog vandaag gaan zien, maar dat moeten we misschien aan Ed Aldus vragen.
1: Ja, ik vind die geur altijd heel fijn. Als het dan geregend heeft, lijkt het alsof de aarde een soort aan het ademhalen is of zo.
0: Ik werd ook vanochtend wakker van dat regen wat dan op mijn zolderraam tikte. Dat vind ik ook altijd zo lekker geluid.
1: Ik kwam er pas achter toen ik buiten liep, maar het was wel weer fijn dat het even gericht heeft.
0: Jij bent dus inderdaad ook heel erg blij met de regen.
1: Ja, tuurlijk. Het is allemaal veel te droog, toch? Dus mag wel even een keertje.
0: Nou,
1: maar niet te veel, hoor. Niet te veel.
0: En zoveel diertjes hier ook last van hebben. Hè? Bijen, slechte honing. De wijn uit onze regio, die gaat het ook niet goed doen met zoveel droogte. Want dan, nou ja, en egelopvang ook. Dus eigenlijk is het alleen maar heel goed dat het regent.
1: Dat is ook zo, zeker. Dat is ook zo. Hoe was jouw weekend?
0: Leuk, leuk. Ik ben op een camping geweest. En daar waren ze bezig met een promofilm maken voor de camping. Dat doen ze dan blijkbaar 1 keer per jaar. En dan gaan ze vrolijke campinggasten op de video zetten. Dus ik dacht, oh wat leuk. Ik ga even kijken hoe ze dat opnemen. Maar voor ik het wist had ik zelf in die promovideo.
1: Ja, ja, had je een hoofdrol.
0: Nou, dat gelukkig nog net niet. Maar ik zat te kijken en ik was een beetje zo ergens achter gaan staan. En toen kwam die vrouw naar mij toe. Werk jij hier? Nee. Wil je wel eventjes daar aan die tafel gaan zitten? Want we zoeken mensen die even willen proosten voor dit beeld. En even de borrel willen eten en met elkaar willen lachen. En voor ik het wist was ik een uur verder. En zit ik misschien wel in een promofilm van de camping.
1: Nou ja,
0: en bij jou?
1: Ja, ik heb vooral rustig aan gedaan. Ik moest een beetje bijkomen van deze ochtendshow een hele week. Dus, hele week met jou werken, dus ik moest even bijkomen.
0: Snap ik.
1: En nu is er maandagochtend. Nee ja, ik vooral bijgeslapen en wat leuke dingen gedaan.
0: En ik denk dat je ook even bij moest komen van die wedstrijd van Feyenoord.
1: Ook dat natuurlijk, ook dat. Was ook niet best.
0: Nee.
1: Gaan we het zo ook nog even over hebben.
0: Maar eerst lekkere muziek onderweg. Imagine Dragons, On Top of the World. En daarna moeten we het echt even over Feyenoord hebben. Want die speelde gewoon gelijk in de Kuip gistermiddag.

0: Imagine Dragons en On Top of the World voor je op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: Ja, gisteren is natuurlijk gevoetbald in de Eredivisie. Feyenoord speelde gelijk tegen Go Ahead Eagles. En de verlenging is de nabeschouwing van Feyenoord direct na de wedstrijd van Radio Rijnmond. En daarin bespreken de presentator en radioverslaggevers Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg de wedstrijd. Met de scherpe analyses, eerste reacties en prachtige anekdotes. En dat deden ze gisteren ook na het teleurstellende gelijkspel tegen Go Ahead Eagles.
2: Dit had natuurlijk ook niet gemogen. Maar de les van de laatste seizoenen is ook wel dat je niet op speelronde 2 meteen helemaal vergeeft. Maar dat je nu direct die voorsprong op PSV die je na speelronde 1 had, dat die alweer dat die nu alweer vervlogen is. En dat er een patroon in zit dat er heel snel uit moet en dat er snel wat bij moet bij Feyenoord. Ja, dat is allemaal wel heel erg duidelijk.
3: Dat is een heel mooi bruggetje, want ik hoorde er straks Van Bronckhorst voorafgaand aan de wedstrijd bij ESPN zeggen dat Gavi Lopez, een Spaanse linksback van Sociedad, een mooie speler is die altijd onderweg is. Nou, dan kan hij of bij de RET aan de slag, of misschien wel op de linkerflank bij Feyenoord. Want hij hint er wel heel duidelijk op. Die is onderweg. En ik begrijp net dat er toch ook op de positie daarvoor linksbuiten wel wat gaat gebeuren, hè?
4: Ja, het is wel opmerkelijk dat hij zei het in een soort bijzinnetje aan het einde van de persconferentie. Zo van, volgens mij zei hij iets in de zin van, het ging over de linksbuiten. Dat Borges, waarom Van Persie niet eerder kwam. En of
2: dat een optie zou zijn als linksbuiten. Ja, daarover. Het was met Valentijn Driessen van de Telegraaf en Giovanni van Bronckhorst. En het ging wat langere tijd over de rol van Shaquille van Persie. Van hoe lang kan die spelen? Zou die niet een optie zijn als linksbuiten? Want Valentijn vond dat Borges er niets van kon. En uiteindelijk eindigde Van Bronckhorst vlak voordat hij opstond opeens met één zinnetje dat hij zei: maar misschien hebben we volgende week onze vaste man voor die positie wel al binnen.
4: Ja.
2: En dat is dus niet Diarra, dat is dus niet Borges, dat is dus niet Shaquille van Persie, maar een nieuwe speler, een nieuwe linksbuiten. Van Bronckhorst hoopt dat hij over een week van nu al zelfs startklaar is.
3: En hoor je dan ook iets over wie dat zou kunnen worden?
2: Hij heeft niet meteen de naam prijsgegeven. Dat is dan weer flauw dat Gio niet ook meteen even zegt wie.
1: Nou, wie dat is, dat lees je natuurlijk sowieso op Rijnmond.nl. En de podcast Feyenoord de Verlenging is te beluisteren via onze website. Of via de Radio Rijnmond app. En natuurlijk ook via favoriete streamingsdienst. Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou. Met nu Dan Hartman. Dit is Relight My Fire.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen met Dan Hartman en Relight My Fire. En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je deze ochtend van Philip van Es. Het is weer maandag.
1: Je zou zeggen dat dit een keer went, maar dit went niet. Ik zet mijn wenkpaneel even aan, top. Een middagschoot op de Eerste Middellandstraat en een razendsnelle fietser die de piloot was in Enschede. Dat en meer zometeen.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Het is 1 minuut voor 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en de Heinenoordtunnel staat 6 kilometer file. Bijna een uur vertraging. Dat komt door een voertuig die te hoog is. En dat was alweer de file-informatie. Eentje in ieder geval. Gaan we door naar het weer met Ed Aldus. Goedemorgen, Ed.
2: Ja, dag Thomas. Een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe ziet het weer de aankomende dagen eruit?
2: Wisselvallig. De laatste 2 weken van de zomervakantie gaan wisselvallig verlopen. Er komt later nog wel even een moment dat het beter wordt, zeg maar. Maar ja, het is niet meer te vergelijken met het weer wat we hebben gehad, zeg maar. Dus ja, die warmte keert zeker deze maand niet meer terug. En ja, het regent dus op dit moment. Ja, bijzonder, hè? Je zei het net zelf ook al een tijdje geleden. Ja, toch vallen de neerslaghoeveelheden tot nu toe erg mee. Ja, er is nu tot zo'n 4, 5 mm regen gevallen in het Rijnmondgebied. Ja, bedenk wel, mensen zullen het snel als puur zat zijn, die regen. Maar dat het weken of maandenlang moet regenen om de droogte op te lossen. Dus het gaat niet zomaar om een paar regenbuien. Het is echt veel meer dan dat. En ja, houd er ook rekening mee. Stel je nou voor dat het nou zonnig zou zijn vanmiddag. Dat is het niet. Maar en er valt dan 4 mm. Dan is die 4 mm alweer verdampt. Die er vanochtend is gevallen. Dus ja, er moet echt veel, veel meer regen komen. Nou zit er inderdaad regen in het vat. Vanochtend trekt de regen naar het oosten weg. Vanmiddag dan tamelijk veel bewolking, soms een beetje zon. De temperatuur die stelt zich bescheiden op. Het wordt maar zo'n 22 graden. En de wind neemt toe tot matig en komt erbij uit het noordwesten.
1: Dankjewel Ed. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Philip van Es. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. Gistermiddag zijn er schoten gelost op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 12:15 kreeg de politie de eerste meldingen van een mogelijke schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie uiteindelijk het vuurwapen, maar er was geen slachtoffer. Even na 3 uur heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van Nieuw-Vennep op de A4. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Waarom er geschoten is, is nog onduidelijk. En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grote brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde Laan van Koot. Zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. De brandweer had de brand vrij snel weer onder controle. En de politie in Enschede die heeft dit weekend een skinnybike van de weg geplukt. En inderdaad, dat is een fatbike, maar dan wat dunner. Niet omdat de bestuurder zich niet wist te gedragen. Nee, het apparaat ging maar liefst 120 km per uur. Agenten stuitten op een groepje jongeren die al snel op de vlucht sloegen, maar ook alweer snel gepakt worden. Dat is toch knap met een fiets van 120 km per uur kan. Bij de controle bleek de skinnybike flink gas te kunnen geven. De politie deelde zelf een filmpje waarin de teller naar 120 km per uur schiet. De fiets wordt in beslag genomen en vernietigd. Opvallend is overigens dat het een skinnybike is en in Enschede gebeurt. Want Enschede heeft namelijk te maken met een verbod op fatbikes in het centrum. En daarop is dus nu de skinnybike in het leven geroepen.
4: Maar ik heb zoveel vragen, want is een skinnybike niet gewoon een normale elektrische fiets?
3: Nee, want hij ziet er wel wat stoerder uit en hij heeft ook dat zadel. Dat zadel wat een fatbike ook heeft, dat lange zadel, dat heeft een skinnybike ook. Dus het is gewoon een fatbike met dunnere bandjes, zodat hij aan de regels voldoet. En zodat, dat hopen ze dan, dat je dan ook, want vanaf 2027 moet je een helm gaan dragen. Dat je allemaal zo precies weer tussen de mazen van de wet. Ik vind ook dat dat soort fabrikanten een keer een boete moeten krijgen, als je dat soort onzin verzint. Je blijft wel regels verzinnen. Maar dit is dus nu nieuw en helemaal een ding. En ze kunnen 120 km per uur, zijn ze niet op gebouwd.
4: Nee.
3: En je hebt geen helm op, dus nee. Ik zou ook vooral niet botsen.
1: Maar het is wel ongekend intelligent dan om in een stad waar een verbod is op fatbikes met
4: een skinnybike
1: alternatief die 120 km per uur gaat. Dat is wel redelijk intelligent.
3: Ik hoop dat er vooral veel van die hekjes staan.
1: Ja.
4: Dankjewel, Philip.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Met zometeen muziek van Ross Sanchez, Dolly Parton, maar eerst Maroon 5, This Is Love.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Misschien maak jij je ook alweer klaar voor die 9-to-5 job van vandaag. Een hele goede morgen met Dolly Parton en 9-to-5 op Radio Rijnmond.
1: We kregen een berichtje van Ron. Die stuurde ook goedemorgen vriendjes van de radio. Op naar een nieuwe werkweek. Ondanks het onnodig dure puntverlies. En daarmee doelt Ron op het puntverlies van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Feyenoord 2-0 voor. Daarna nog 2-2 gelijk gespeeld. Goedemorgen Ron. Goedemorgen Ron.
2: Goedemorgen.
1: Het was teleurstellend hè, van het weekend.
2: Ja, je begon echt fijn. Het begon weergeloos. En een vriend die op een ander vak zit, die appte me nog in de rust. Ron, wat is dit toch een mooi voetbal? Ik zeg, ja. Ik zeg, ze hebben weer één ding vergeten. En dat is, de score wat hoger laten uitkomen in de rust. En na de rust begonnen ze ook goed. En ik kreeg weer de gedachte van vorige week tegen Sparta. Het laatste half uur door de wissels. Het stortte helemaal in.
1: Ja, je vergeet de 3-0 te maken en dan krijg je hem nog wel eens op de deksel op je neus.
2: Ja, ongeschreven voetbalwet, hè?
1: Ja, dat is ook zo, ja. Je bent een beetje onze vroege Feyenoord-watcher zo op deze manier, Ron.
2: Ja, ik weet het.
1: Wat ben jij aan het doen?
0: Nou de kritiek, Ron, op Feyenoord na deze wedstrijd?
2: Sorry, de kritiek?
0: Ja.
2: Ja, ik vind het terecht. Toen ik het stadion uitliep en naar de tram ging, ik hoorde iedereen mopperen en iedereen was het over eens dat gewoon de wissels niet goed waren. Toen Van Houten die Belg eruit ging als verdedigende middenvelder en daarna ga je aanvallende middenvelders inzetten, ja. Toen was eigenlijk de balans weg en Zegiel heeft de eerste helft heel goed lopen voetballen. Tweede helft, eigenlijk haast niet gezien. Terwijl die aan het eind van de tweede helft weer in zijn oude doen was. Ik weet niet wat er gebeurd is in dat veld.
0: Ik ook niet. En we begonnen zo goed en met zoveel oefenwedstrijden winnen. Van Bronckhorst die we hebben aangetrokken. Wat moet er nou veranderen voordat we de volgende wedstrijd ook verliezen?
2: Ja, nou, ik hoop dat ze goede wissels en alsjeblieft een Bronckhorst niet meer opstellen.
1: Nou, één voordeel hebben we in ieder geval niet verloren, maar gelijk gespeeld natuurlijk. Dus het valt op zich allemaal nog wel mee, toch, Ron? Hey, wat ga je doen vandaag?
2: Nou, ik rij nu in de eerste regen van de week. Ik rijd nu op de Aveling en ik ben onderweg naar Delft. Daar ben ik planner en wij maken apparatuur voor de petrochemische industrie.
0: Precies.
1: En de hele dag naar Rijnmond luisteren met z'n allen, toch?
2: En de hele dag naar Rijnmond luisteren. Zometeen een kop koffie pakken en dan... ik luister altijd naar Rijnmond.
0: Nou Ron, en je weet wat er te gebeuren staat op dit moment. Ik ga de vroege vogel naar jou loslaten. Ik zou zeggen, doe dat raampje heel klein beetje open. Niet dat het naar binnen regent bij jou in de auto. En dan komt hij aangevlogen. Zo naar de auto van Ron. Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem. Ik sta gelukkig net stil. Hij kan op zijn gemakje bij de laatste stoplicht op de Aveling naar binnen toe. Uiteraard is hij weer rood-wit. Ik heb het raampje niet te ver open gedaan, anders worden mijn brillenglazen nat.
0: Hey Ron, dankjewel. Onze Feyenoord-watcher.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Het is Radio Rijnmond. Ja, er viel mij van het weekend iets op, Milou.
0: Ik hoor het al.
1: Ja, ik ben een beetje moeilijk om dit te vertellen. Maar er staat een verhaal op onze website.
0: Okay.
1: En toen dacht ik, dit vind ik gek. En dat was een verhaal met allemaal van die Efteling-figuren. En dat is gemaakt door Floris. En Floris die woont in Dordrecht. En die is thuis komen te zitten door de ziekte van Lyme. En toen begon hij met het maken van sprookjesfiguren. En dan denk je niet van die kleine dingetjes, weet je wel. Van die kleine poppetjes. Nee, echt van die gewoon 2 meter grote beelden van die Efteling.
0: Gewoon langnek en hollebolle Gijs. En ik zie ook, als je meekijkt op tv, Rijnmond, zie je ook hoe de Indische waterlelies, die elfjes, worden gemaakt.
1: Ja, zeker. En die heks uit de Indische waterlelies.
0: Oh.
1: Die heeft hij ook gemaakt. Maar die is gewoon groter dan hij zelf. Dat vind ik echt krankzinnig. Ik vind het ook een beetje creepy. Maar ik vind het wel weer mooi.
0: Ik vind het cool als je zo'n hobby hebt waar je helemaal op kan gaan. Maar ik weet niet of ik in het huis zou durven slapen.
1: Nou, dat dus.
0: Dan moet je s'avonds naar de wc en dan hoor je opeens papier hier. Dankjewel.
1: Maar die jongen woont, denk ik, althans, het lijkt erop alsof die jongen nog thuis woont.
0: Dus zijn ouders zijn ook zo.
1: Die zijn ook de pineut.
0: Zou jij, als je moest kiezen, je hebt geen keus. Je moet je huis inrichten in 1 thema. Welk thema zou je kiezen?
1: In 1 thema?
0: In 1 thema.
1: En wat voor thema?
0: Dat maakt niet uit. Dat zijn
1: jouw. Mag echt alles zijn.
0: Ja.
1: Want we zijn nu wel op een uiterste uitgekomen.
0: We hebben nu een Efteling thema.
1: Dat is wel heel heftig. Zo'n thema.
0: Ik ga denk ik voor een oerwoud thema.
1: Oerwoud thema. Dan ga ik voor een. Ik ga wel voor een voetbalthema.
0: Een voetbalthema.
1: Een voetbalthema.
0: Leg je zo'n grasmat neer in je woonkamer.
1: Zo'n doel. Ja hoor. Schiet ik altijd raak.
0: Eten op de middenstip.
1: Ja hoor. Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou. Een hele goede morgen. Ik ben wel benieuwd wat jullie als luisteraars vinden. Wat voor thema zou jij je huis willen maken als het echt...
0: Als het echt moet.
1: Extreem mag. Zoals dit. Die Efteling bijvoorbeeld. Als het echt extreem mag, hoe ziet jouw huis er dan uit? Laat het weten via onze Rijnmond app rechtsbovenin. App ons. En hebben we nu Yes

0: Yes, and owner of a lonely heart.
1: En verzwakt, uitgedroogd en zelfs bedreigd door maden. Ja, onze egels hebben het deze maand zwaarder dan ooit gehad. En hoe we ze met een simpele actie in de tuin kunnen helpen, hoor je zo meteen van Ferry van Egelopvang uit Papendrecht.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 1 minuut voor 7, je bent bij Radio Rijnmond. Je luistert naar Eruit met Thomas en Milou.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Toontje Lager, Mr. President en Roxette, die komt er ook nog aan voor je.
0: Het laatste nieuws krijg je van Philip van Es. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Gistermiddag zijn er schoten gelost op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 12:15 middags kreeg de politie de eerste meldingen over een mogelijke schietpartij. Op de stoep werden meerdere kogelhulzen gevonden. En onder een container vond de politie uiteindelijk het vuurwapen. Maar er was geen slachtoffer. Even na 3 uur heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van Nieuw-Vennep op de A4. Hij wordt verdacht van het schieten. Waarom er is geschoten is nog onduidelijk. En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grote brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde Laan van Koot. Zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond de berg afval in brand. De brandweer had de brand vrij snel onder controle. Hoe de brand heeft uit kunnen breken is ook nog onbekend. En de ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. De uitbraak heeft daar tot nu toe 2325 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. En dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot en met 2022 duurde. Vorige week maakte het WHO bekend dat ebola in februari al rondging in Congo, maanden voordat de uitbraak half mei officieel werd vastgesteld. De epidemie is de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in Guinea, Liberia en Sierra Leone tussen 2014 en 2016 was groter. Toen vielen er volgens het WHO 11.000 doden. En Feyenoord heeft gistermiddag in de eigen Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De Rotterdammers kwamen in speelronde 2 van de Eredivisie nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaven die in het laatste half uur weg. Eerder in het weekend won Sparta op bezoek bij Telstar met 3-1 en verloor Excelsior nipt met 2-1 van PSV. Feyenoord staat momenteel 7e in de Eredivisie. Excelsior verlaat de koppositie en vinden we terug op plek 9 op de ranglijst. Sparta staat 12e na 2 speelronden. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond blijft het droog. Later in de nacht is er kans op regen. Koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode met regen. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Philip. Krijg van mij nog de verkeersinformatie. Bestaande uit 1 hele lange file bij ons in de regio op dit moment. Namelijk op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. 5 kilometer, maar daar doe je wel meer dan een uur over. En dat komt door een auto met pech.
0: Zometeen muziek van Roxette.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Eruit. Met Thomas en Milou.
13: Radio met een grote R.

0: Roxette op Radio Rijnmond en The Look. Van harte welkom op deze heerlijke gloednieuwe dag.
1: Het is weer maandag.
0: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Het is vandaag bewolkt in de loop van de ochtend en dan hebben we ook een klein beetje regen, maar dat trekt richting het oosten weg. Vanmiddag is er soms wel wat zon te zien en het blijft wel droog vanmiddag. De middagtemperatuur is zo'n 22 graden.
1: En op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de A29 tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijeland. En heb je een uur vertraging door een auto met pech.
0: Oekraïne heeft honderden drones ingezet boven Rusland, waarbij minstens 6 mensen om het leven zijn gekomen. Het was een van de grootste luchtaanvallen die Oekraïne tijdens de oorlog met Rusland heeft uitgevoerd.
1: En de Nederlandse estafettevrouwen hebben gisteren voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd op de 4x400 meter. De mannen pakten op hetzelfde onderdeel brons. En Nederland eindigt het EK Atletiek in Birmingham met 14 medailles en dat is een nieuw record.
0: Mocht je het nog niet hebben meegekregen, maar Feyenoord heeft gisteren in de Kuip een comfortabele voorsprong verspeeld tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers gingen rusten met een 2-0 voorsprong, maar het werd uiteindelijk 2-2.
1: En verzwakt, uitgedroogd en zelfs bedreigd door maden. Ja, onze egels hebben het echt deze maand super zwaar gehad. En hoe ze met een simpele actie in je tuin helpt, daar hoor je zo meteen meer over van Ferry uit Papendrecht.
0: Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou. Het is 7:10. Een hele goede morgen. Zometeen Mr. President. Maar dit is eerst Damiano David. Dit is The First Time.

0: Mr. President en Coco Jumbo.
1: Na weken van extreme droogte valt er vandaag eindelijk weer wat regen. Maar de egelopvangcentra in onze regio merken dat het gevaar voor de egels nog niet meteen geweken is.
2: Dierennieuws.
3: Nieuws uit het dierenrijk.
1: Ferry van Jaarsveld van de egelopvang in Papendrecht. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, hoe komt het nou dat het al wekenlang zo slecht ging met de egels?
4: Ja, die droogte. Dus het is warm, droog, geen spatje regen. Nou ja, en als je als egel iets nodig hebt, is het insecten eten. Nou, dat vind je als het regent. En water, ja, dat vind je ook als het regent. Dus we hadden toch een beetje een probleem de afgelopen weken.
0: En hoe zag dat er dan uit? Waren ze letterlijk aan het doodgaan? Of heel erg verzwakt? Of hadden ze ergens extra last van?
4: Ja, sommigen gingen dood. Anderen heel veel hittestress zagen voorbij komen. Egels die echt als ze binnenkwamen, je hield ze beter, was het echt... Daar voelden ze gewoon heel warm aan. Hittestress.
0: Jeetje. Ja, in Middelburg spraken ze zelfs bij de egelopvang van code rood door die extreme drukte. Herkennen jullie dat beeld in Papendrecht?
4: Nou, ik ben blij dat het nu een beetje het weer om gaat slaan. Want als het langer had geduurd, hadden die moederegels voor zichzelf gekozen. Dan hadden ze die jongen opzij geduwd en dan hadden we een explosie aan jonge egels binnengekregen.
1: Ja, hoe ziet dat beeld er dan voor mij en de luisteraar dan uit? Als een egel geen drinken, geen eten kan vinden, waar vinden we ze dan wel?
4: Ja, dan wordt het lastig en dan wordt het dus op zoek gaan naar een plekje waar nog wat te eten en wat te vinden is. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. En dan komen ze toch in die tuinen terecht bij alle lieve mensen die wat eten en drinken hebben neergelegd voor ze. Daar moeten ze het allemaal van hebben.
1: Is het dan niet dat ze ook gewoon wat zichtbaarder worden, dat we ze vaker vinden op de stoep of dat soort plekken?
4: Ja, en overdag, hè. Egels zijn eigenlijk nachtdieren, maar komen dan toch overdag zijn ze actief. En wij zeggen altijd overdag egeltjes is niet goed, dus haal die op. Maar dit was meer het geval van hittestress en op zoek naar eten gaan. Ja, dat kon je alleen nog maar overdag doen.
1: Hoeveel egels hebben jullie nou daar bij de opvang?
4: We hebben er nu een stuk of 80, tussen de 80 en de 90 zitten.
0: Jeetje, wat veel. Waarom is die egelopvang zo belangrijk?
4: Nou, die egel is toch een beetje de ambassadeur van de groene achtertuin. Het is een belangrijk onderdeel van de natuur is die egel, de opruimer. Dus we moeten hem toch wel houden. En als we de egel niet hebben, dan wordt het een zootje. Er komen insecten overal en de kadavers eten ze ook. Dat blijft ook allemaal liggen. Dus het wordt eigenlijk een soort van de gier van de lage landen.
0: Nee, dat moeten we inderdaad niet hebben, al die insecten. Dan zitten we nooit meer fijn in onze achtertuin. En stel, er komt zo'n verzwakt egeltje bij jullie binnen. Wat doen jullie dan? Hoe verzorg je zo'n egel?
4: Nou, kijk, sowieso natuurlijk altijd eerst, wat is er aan de hand? Wat was het symptoom waarom die naar ons toegebracht is? En hoe gaan we dan verder helpen? En dat doen we door middel van mestonderzoek. Dus we kijken in de ontlasting naar parasieten. Dus we sluiten als een soort van Sherlock Holmes, sluiten we heel veel zaken uit. Zodat er uiteindelijk een paar dingen overblijven die het dan wel moeten zijn. En dat is eigenlijk een beetje onze tactiek.
0: En wat is het allereenvoudigste dat wij vandaag nog kunnen doen om die egel fijn in onze achtertuin te laten zijn?
4: Ja, sowieso ook nog even wat water, ook al regent het. Toch nog een schaaltje water neerzetten en een beetje eten neerzetten. Hè, in de vorm van kattenbrokken. En daar helpen we ze nog mee. Want het is nu even regen, maar die insecten zijn niet meteen terug. Dus moeten ze toch nog even een klein beetje ondersteunen met wat kattenbrokjes.
1: Ja, hoe moet ik dit eigenlijk voor me zien? Want we kennen natuurlijk allemaal een hondenasiel. Hè, maar hebben jullie een open ruimte waarin 80 egeltjes rondlopen? Of hoe moet men dat inbeelden?
4: Nee, we hebben een hele quarantaineruimte. Dus een egel komt binnen in een onderzoeksruimte, een quarantaineruimte. Daar wordt de egel onderzocht. En als een egel, als we weten wat er aan de hand is met die egel, dan pas wordt die verplaatst naar een andere ruimte. Dus we hebben een schimmelruimte, een ziekenboeg, een babyruimte. En zo verdelen we de verschillende ziektes en egels verdelen we onder verschillende afdelingen.
1: Van een egelziekenhuis eigenlijk.
4: Ja, een echt egelziekenhuis, ja.
1: Hey, als wij zo'n verzwakte egel overdag zien rondlopen, wat moeten mensen dan doen?
4: Nou, sowieso altijd een egelvang bellen in de buurt. Even vragen, joh, dit is er aan de hand en wat moet ik het beste doen? En die verwijzen je dan door of ze zeggen laat me lekker zitten, geef je wat eten en wat drinken. Of ze zullen zeggen bel een dierenambulance en zorg ervoor dat die zo snel mogelijk naar een opvang komt. Dus altijd even een egelopvang bij jou in de buurt bellen.
1: Dankjewel Ferry van Jaarsveld van de egelopvang in Papendrecht. En je weet het, hè, met deze tips kunnen we de egels toch een beetje redden, het leven toch een stukje makkelijker maken in deze droge periode. Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou, met nu Toontje Lager. Ik stond

0: Anastasia en Left Outside Alone. Dit is Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Philip van Es vandaag.
2: Met een buschauffeur die zijn hobby niet meer uit mag oefenen. Dat en meer zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op?

0: week geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Een hele goede morgen, 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond met op dit moment 2 files bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. En ook de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 13 kilometer en daar heb je 9 minuten vertraging. Kunnen we naar Ed Alders met het weerbericht. Ed, goedemorgen.
3: Ja, Milou, hele goede morgen.
2: Is het dan echt voorbij met dat zomerse weer?
3: Nou, die zomer die komt echt nog wel een keer terug, maar niet op de korte termijn in ieder geval. Je ziet heel vaak dat de maand september en ook trouwens in oktober nog geregeld zomerweer brengt. Dus we hoeven nog niet te wanhopen. Maar ja, de regen die komt natuurlijk nu ook als geroepen. Dus ja, daar moeten we ook blij mee zijn. En tot nu toe is het in onze regio tot zo'n 5, 6 millimeter gevallen. Ja, de meeste regen hebben we ondertussen zo'n beetje wel gehad. Het is bewolkt. Het regent op dit moment. Maar die regen trekt nu wel geleidelijk aan naar een meer oostelijke richting weg. En wat dan overblijft voor vanmiddag is veel bewolking. Ja, af en toe breekt die zon door. Maar het wordt zeker geen zonnige middag. De temperatuur komt uit op 22 graden. Dat is ook wel iets onder de maat trouwens. En de wind die neemt toe tot matig. En die komt dan uit een noordwestelijke richting. Ja, en ook morgen krijgen we te maken met een volgende storing. Vooral in de ochtendperiode met regen. De middag verloopt dan wel droger. Alhoewel er nog steeds een bui mogelijk is. Nou, misschien een streepje zon. Maar veel verwacht ik daar morgen niet van. En de wind morgen die kan aan zee vrij krachtig zijn uit het westen. Windkracht 5. En de temperatuur morgen van ongeveer 22 graden. Dus ja, ik denk even een weertype waarbij we het vertier soms even op een andere plek moeten zoeken dan alleen maar bij het zwembad of op het strand.
2: Nou precies, even weer die lange broek aan deze week. Ed, dankjewel.
3: Ja, oké. Okay.
4: En de hoofdpunten van het nieuws, die ga je natuurlijk krijgen van Philip van Es. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Gistermiddag zijn er schoten gelost op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 12:15 kreeg de politie de eerste melding over een mogelijke schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie uiteindelijk het vuurwapen, maar er was geen slachtoffer. Even na 3:00 heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van Nieuw-Vennep op de A4. Hij wordt verdacht van het schieten. Waarom er is geschoten is nog onduidelijk. En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Rode Rijs een grote brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging om te kijken waar de vlammen vandaan of waar de rook vandaan kwam, zag hij vlammen bij de boerderij aan de verlengde Laan van Koot, zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. De brandweer had de brand vrij snel onder controle. En de buschauffeur in Londen die mag zijn hobby niet meer uitoefenen. Dit deed hij achter het stuur. Ricky Reed is al jaren een legende op zijn route. Vanwege de bellenbus, zoals kinderen op de route hem noemen. Reed heeft namelijk zijn bellenblaaspistool altijd bij zich. En die gebruikt hij tijdens zijn ritjes. Vaak als hij stilstaat, hangt hij heel even zijn bellenblaaspistool uit het raam. En maakt hij bellen. Hartstikke leuk. Maar dat mag niet meer van zijn werkgever. Volgens een woordvoerder is het. En nu, ja, weet je, dat vind ik altijd zo mooi. Die komt de prachtige ziel van de corporate wereld weer naar voren. Volgens de woordvoerder is dat uit veiligheidsoverwegingen. Welke dat precies zijn, wil de woordvoerder niet uitleggen. Wel is aan Reed gevraagd of hij de prioriteit kan geven aan het vervoer van Londenaren naar hun bestemming. Ah, nou, passief-agressiever kan niet.
4: Als bellenblazen in Londen al gevaarlijk is, dan
2: gun die man ook zijn bellen.
5: Ja, nou, kijk, het enige wat ik me had kunnen bedenken is dat die man dat misschien in de bus zou doen. En dat daardoor zijn werkplek zeepig zou worden. En een zeepig rempedaal is natuurlijk niet heel handig.
2: Nee, dat is waar.
5: Dus dat zou dan het enige zijn. Maar als hij het uit het raam doet, terwijl die stilstaat bij een halte. Ja.
2: Waar hebben we het over?
4: Lekker bellen, toch? Glijdt hij met zijn voet van de pump.
5: Ja, joh, dit is een woordvoerder. Heeft ook weer de 15 Minutes of Fame.
4: Ja, joh, top. Leuk man.
6: Dit dankjewel, Philip. Radio Rijnmond.
4: Ik heb voor je Alcazar. Dit is Crying at the Discotheque.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque. Dit is Radio Rijnmond.
1: En Thomas en ik gaan de komende periode op vakantie, op tracktocht, en we nemen jou mee. En dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is, in welk land zijn we dan? Nou, dat kun je raden op basis van de liedjes, de tracks, daarom ook de tracktocht, die je zometeen op de autoradio voorbij hoort komen. Of we kijken zometeen naar buiten. Maar dat zometeen, want Thomas, er zijn mooie prijzen te winnen.
0: Ja, zeker. We gaan mooie prijzen weggeven hier bij Rijnmond. Je kan namelijk een zonnescherm winnen. Dat is natuurlijk altijd leuk. En je kan ook uiteraard, als je gewonnen hebt, doe je meteen mee met de maandprijs. Dan kom je een hele grote bak met allemaal winnaars van deze maand. En dan maak je kans op een privé 2D filmscreening voor maximaal 50 personen. Dus dat is wel leuk. Kan je al je vrienden uitnodigen. En Milou, als jij dan naar buiten kijkt, doe even dat raampje open.
1: Doe eens, ja.
0: Ja.
1: Oh, leuk.
0: Als je dan... Voel je de warmte al een beetje?
1: Oh, zo, de warmte. En ik zie heel veel mannen met snorren en van die hele grote ronde hoeten lopen. En
0: gekleurd.
1: En kindjes die slaan hier tegen. Ja, zijn het nou... Nee, het zijn geen echte dieren. Maar waar slaan ze nou tegen aan? Oh, er komen snoepjes uit. Lekker.
0: Oh ja, nou, ben wel benieuwd.

0: jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Ja, en de kleur van de vlag is groen en ook een beetje rood. Goed. Radio Rijnmond,

0: Supertramp en Dreamer. Het is 7:15. Dit is Radio Rijnmond.
1: En terwijl het noorden van het land vandaag weer naar school en aan het werk moet, genieten wij in onze regio nog van de zomervakantie. En daarom trekt onze verslaggever Esther Schalkwijk de regio in om te kijken hoe de Rijnmonders van deze zomervakantie genieten. En als het goed is, heeft ze weer een vroege vogel gevonden. Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jazeker. Ik zit lekker aan de koffie met Korstiaan. Hij staat hier te kamperen in Dordrecht. Maar het is wel een heel bijzondere camping waar ik ben. Het is namelijk een naaktcamping. Alleen als jullie even naar buiten kijken, het weer is natuurlijk super slecht.
1: Ja, het regent.
2: Ja, dus Korstiaan heeft gewoon kleding aan.
3: Ja, zeker. Dat is wel nodig nu.
2: Maar normaal gesproken is het hier, kom je hier niet binnen met kleding. Maar het scheelt weer voor mij, want het is wel lekker warm zo. Maar Korstiaan, ja, het is dus een naaktcamping waar we zijn. Al 50 jaar, want ik zie hier overal vlaggetjes hangen met 50 erop. Wat voor plek is dit?
3: Ja, het is een hele fijne plek voor ons natuurlijk. Als je naturist bent en je kan hier vrijelijk zo rondlopen. Ja, dat is helemaal prima.
2: We zijn op een supergroene plek ook. Overal oude bomen zie ik. Een feesttent. En we zitten in een schattige houten kantine.
3: Ja, dat is zeker, ja. Ja, maar ja, helaas. Dit jaar voor het laatst.
2: De laatste keer?
3: De laatste keer.
2: Hoe zit dat?
3: Nou, dit terrein is altijd al van gemeente Dordrecht geweest. En vanaf dat ze hier zitten. Dus de vereniging bestaat 50 jaar. Dit terrein hebben we 46 jaar. Is er altijd verteld, je moet een keer weg. Nou, die tijd is nu aangebroken.
2: Dat is eigenlijk ontzettend triest.
3: Ja, dat is heel triest, zeker. En als je hier de omgeving Dordrecht bekijkt, is er heel veel plaats, ruimte, recreatieruimte willen ze ook creëren. Alleen voor ons hebben ze tot op heden nog geen plaats.
2: Waarom is dat zo belangrijk, hè? Dat er een plek is waar je in je, ja, in je naki kunt recreëren?
3: Nou, gewoon omdat het heel, heel prettig is voor de mensen die dat willen. Dus ja, en dan is het ook wel belangrijk dat je daar een plaatsje voor hebt. Ja.
2: En kun je vertellen wat er zo fijn is om op deze manier te ontspannen?
3: Ja, het is gewoon heel fijn. Dus vandaar dat dat is gewoon heel prettig. Ja, met alles. Met zwemmen, met hier gewoon bij je caravannetje zitten. En, het is ook heel... je bent allemaal hetzelfde. Of je nou advocaat bent of rechter. Of gewoon maar iemand die aan de schop staat langs de weg. Het is allemaal hetzelfde. Je ziet geen verschil meer.
2: Iedereen is gelijk.
3: Iedereen is gelijk, ja. Zonder meer.
2: En het is een kleine vereniging, hè. Hoe is de sfeer dan onderling tussen de mensen?
3: Ja, die is gewoon goed. Het is altijd een goede sfeer, dus, heel familiair eigenlijk, gewoon, ja. Want ze zitten nu al van, ja, we gaan elkaar wel missen als hij straks weg moet. Ja, dat is ook gewoon zo natuurlijk.
2: Ze zijn hard op zoek naar een nieuwe plek waar jullie weer lekker kunnen, ja, jezelf kunnen zijn.
3: Ja, ja, daar zijn we constant naar op zoek, alle paar jaar. Alleen, het is nog niet gelukt. Dus als er nog iemand luistert met een stukje grond van 3 hectare, dan...
2: Een klein stukje grond.
1: Ja, meer hebben ze niet nodig.
2: Een klein stukje grond. Een beetje groen, denk ik, hè? Net zoals hier.
3: Ja, een beetje groen. Net als hier. Ja, net als hier krijg je nergens. Want er komen hier natuurlijk veel gasten en die zeggen... Oh, wat hebben jullie een mooi terrein. Dus daarin zijn we wel ergens een beetje koploper, ja. Ja.
2: Prachtige bomen. Een zwembad ook nog.
3: Ook een zwembad, ja. Wat echt goed gecontroleerd wordt, ook dat. Het water wordt dus dagelijks 2 keer gecontroleerd op wat er dan wat het moet zijn. En,
2: heerlijk. En ik zie hier ook een prijslijstje liggen, hè, voor de drankjes en zo. 60 cent voor een kopje koffie.
3: Ja, zo. Mooi toch?
1: Zo, geen geld, hè?
3: Waar vind je dat nog? Kom allemaal nog even.
2: Ja, wacht. Een hele lijst. Kom allemaal.
3: Ja,
2: zellig, ja.
0: Esther, waar gaat hij heen mocht er geen nieuwe plek gevonden worden? Heeft hij dan nog een alternatief om ergens heen te gaan?
2: Ja, wat ga je doen als jullie weg moeten in oktober? In een ander plekje, iets?
3: Nee, nog niet. Wij hebben dan toevallig een camper. Dus dat is heel simpel. Je rijdt de dingen af en je kan naar de volgende plaats rijden. En er zijn ook al wat leden die op andere campings een plaatsje gevonden hebben. En er zijn ook wat leden die het genoeg vinden. Die stoppen ermee, die houden ermee op, die verkopen de caravan en dan is het voor hun verder klaar.
2: Jij bent lekker met pensioenen, dus je kunt eigenlijk gaan en staan waar je wil.
3: Ja, ja. Wij zijn inderdaad met pensioen. Toevallig hebben wij persoonlijk nog een camping in Italië waar we crowdfunding doen en ook vrijwilligerswerk. Dus ja, dat is dan voor ons persoonlijk, zeg maar.
1: Esther, zou het iets voor jou zijn, naakt kamperen?
3: De ene gaat daar en de andere gaat zus. En, ja.
2: Of het iets voor mij zou zijn, naakt kamperen?
1: Tot slot,
2: nou,
1: ja.
2: Hier, nou niet met dit weer. Maar ik kan me zo voorstellen als het zonnetje schijnt. Nou, je kunt wel lekker bruin worden zonder bandjes, zonder iets.
1: Zonder tanline, ja, dat klopt dan wel.
2: Dat is wel toppie.
1: Esther, dankjewel voor je tijd en veel plezier daar op die naturistencamping in Dordrecht. En morgen is ze weer op een andere plek voor de vroegste vakantievogel. Nu Cameron Witkamp.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Radio Rijnmond.
1: Thomas en Milou hier. Nog steeds op tracktocht en vandaag zit Jenny bij ons in de auto. Jenny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je hoorde net verschillende tracks voorbij komen in onze autoradio. En aan jou de vraag, waar zijn we beland? Nou, vertel maar.
2: We zijn in Mexico.
1: In Mexico. Even kijken hoor. Zijn we in Mexico? Ja, uiteraard zijn we in Mexico. Het land van de piñata's en de grote hoeren, de poncho's. En ben jij er wel eens geweest?
2: Nee, ik ben er nog nooit geweest.
1: Oh,
2: nee.
1: Zou je er naartoe willen?
2: Nou, ja, weet ik niet. Misschien.
0: Niet heel overtuigend.
1: Nee, ik voel nog geen Mexico aankomen bij jou. Heb je wel andere vakantieplannen nog of ben je lekker op vakantie geweest?
2: Nee, we gaan nog. We gaan over 2 weken lekker naar Kos. Dus daar kijk ik wel naar uit.
0: Nou, dat is ook prima toch?
1: Zo heerlijk. En wie gaat er mee?
2: Manlief gaat mee, dochterlief gaat mee. Dus ja, helemaal leuk.
1: Nou, gezellig. In ieder geval kan dat zonnescherm dan ook goed mee naar Kos. Om die auto een beetje cool te houden. En je maakt dus kans op die maanprijs. En dat is een privé filmvertoning voor 50 van je beste vrienden en vriendinnen. Maar dat hoor je dan eind augustus.
2: Oh, nou helemaal leuk.
0: Heb je nog een beetje mooie plannen vandaag?
2: Ik ga op ziekenbezoek bij een vriendin van mij. Die ligt in het zorghotel in Avia dus. Daar ga ik even bij op bezoek.
1: Fijn dat je dat doet. Jenny, een hele fijne dag en veel plezier met zonnescherm.
2: Jullie ook, dankjewel.
0: Het is Radio Rijnmond. Zometeen het nieuws van 8 uur. Dit is eerst Taylor Swift.

0: Taylor Swift en Shake It Off, Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je het verhaal van de 22-jarige Fleur uit Zeeland die gescout werd door Excelsior. Maar dat scouten, dat ging er even net iets anders aan toe dan normaal. Zometeen hoor je hoe.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Het is 8:00, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
5: Zometeen muziek van Phil Collins, You Can't Hurry Love en Stella Lefty, Boston. Maar het laatste nieuws krijg je eerst van Philip van Es. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vandaag begint voor zo'n 3.000 à 4.000 jongvolwassenen het studentenleven. Zij doen namelijk vanaf vandaag mee aan de Eureka-week. Dat is de introductieweek van de Erasmus Universiteit. Gisteren konden deelnemers zich registreren. Vanaf vandaag start het feest gedruis. De Eureka-week start vandaag en duurt tot en met woensdag. Daarna duurt het nog even voordat de studieboeken opengaan. Het academisch studiejaar start op 31 augustus. En gistermiddag zijn er schoten gelost op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over een mogelijke schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen. Er was geen slachtoffer. Even na 3:00 heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van Nieuw-Vennep op de A4. Hij wordt ervan verdacht dat hij geschoten heeft. Waarom er is geschoten is nog onduidelijk. En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Rode Reis een grote brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471... toen hij op onderzoek ging en vlammen zag bij een boerderij op de verlengde laan aan de Koot. Zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. Vanuit die berg kon de brandweer uiteindelijk het vuur vrij snel onder controle krijgen. Brandweer zoekt nog uit hoe de berg vlam heeft kunnen vatten. En premier Rob Jetten hoopt voor volgende week vrijdag nog steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil doorvoeren. Daarvoor moet er nog wel flink onderhandeld worden met de partijen als Ja 21 en Pro. Premier Jetten staat open voor andere ideeën.
7: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
6: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met perioden van regen. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Philip. Krijg van mij de verkeersinformatie nog. Met 3 files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. 5 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar ook. Ook op de A16 file Breda richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk. 11 kilometer, 8 minuten. En tot slot op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen afrit Oud-Beijerland en Knoopend Vaanplein. 3 kilometer en daar doe je 7 minuten lang over.
5: Dankjewel, Milou. Zometeen muziek van

0: komt er zo aan voor je.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
3: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Thomas en Milou.
6: Radio met een grote R.

0: veel concerten gezien in mijn leven, Milou. Maar Phil Collins staat echt wel hoog op dat lijstje. En ja, dat kan natuurlijk helemaal niet meer.
1: Want ik wou zeggen, gaat niet lukken.
0: Nee, dus dat is een artiest die ik heel graag had willen zien in mijn leven. Maar dat gaat helaas niet meer door, omdat hij niet meer optreedt.
1: Ik vond dat het zo leuk ook. Dat je dan zag dat hij... Hij had zo van kantoor kunnen lopen. Maar dan ging hij gewoon achter dat drumstel zitten. Met zo'n microfoontje, daarmee zich aan je oor. Dus dat je hem niet in je handen hebt. En dan kwam er een geluid uit dat je denkt, wauw.
0: Ja, en ook gewoon rondlopen alsof het hem allemaal geen moeite kost. En dan denk je van, vriend, je moet nu doorlopen. Je moet naar dat drumstel, man. Ja. Je moet even tempo maken. Ja. En dan... Ja, dan is hij er gewoon toch op tijd.
1: Geweldig.
0: Fantastisch is dat. Welke artiest had jij graag willen zien, maar...
1: Ja, ik denk dan toch Michael Jackson.
0: Michael Jackson, ook zo cool. Nou, laat het weten via de Radio Rijnmond app aan de luisteraar. Ben wel benieuwd welke artiest had je graag willen zien, maar het kan niet meer, want hij is er of niet meer, of hij treedt niet meer op. Maar het is natuurlijk ook gewoon een gloednieuwe dag. Het is weer maandagochtend.
1: Het is weer een brand new day. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Met Thomas en Milou live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Het is bewolkt vandaag in de loop van de ochtend. En het regent ook een beetje. Die regen die trekt wel weg richting het oosten. En vanmiddag gaat de zon af en toe schijnen. Het blijft dan droog. De middagtemperatuur is zo'n 22 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A16... tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En daar doe je 11 minuten langer over.
0: Oekraïne heeft honderden drones ingezet boven Rusland, waarbij minstens 6 mensen om het leven kwamen. Het was een van de grootste luchtaanvallen die Oekraïne tijdens de oorlog met Rusland heeft uitgevoerd.
1: En de Nederlandse estafettevrouwen hebben gisteren voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd op de 4x400 meter. De mannen pakten op hetzelfde onderdeel brons. En Nederland eindigt de EK atletiek in Birmingham met 14 medailles. En dat is een nieuw record.
0: Feyenoord heeft gistermiddag in de Kuip een comfortabele voorsprong verspeeld tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers gingen de rust in met een 2-0 voorsprong, maar het werd uiteindelijk 2-2.
1: En zometeen hoor je het verhaal van de 22-jarige Fleur uit Zeeland, die gescout werd door Excelsior. Maar dat ging er net even anders aan toe dan je verwacht. Zometeen hoor je hoe.
0: Eerst hebben we Stella Lefty, dit is Boston. On a

0: Candy Station en Young Hearts Run Free.
1: Op Radio Rijnmond. Thomas en Milou hier. Ja, ik vroeg net, welke artiest zou je graag nog een keertje live hebben gezien, maar kan bijvoorbeeld niet meer omdat de artiest in kwestie er niet meer is of niet meer optreedt. En ik droeg Phil Collins aan. En Ruud kwam met Freddie Mercury had ik graag live willen zien, of Johnny Cash. Nou ja, snap ik op zich wel. Ook wel goede keuzes. Jou kan jouw keuze laten weten via de Radio Rijnmond app rechtsbovenin. App ons en dan kom je direct bij ons hier in de studio terecht.
0: En van scrollen op TikTok naar onder de lat op Woudestein. Het overkwam de 22-jarige Fleur Jansen van Roosendaal. Ze keepte gewoon bij de mannen van een amateurclub in Zeeland en zette haar beste reddingen en acties op social media. En wat blijkt, de keeperstrainer van de Excelsior Vrouwen zat blijkbaar ook op TikTok te kijken. En afgelopen week tekende ze een contract in Kralingen. En we hebben haar gewoon aan de telefoon, de kersverse aanwinst van Excelsior. Fleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ten eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd. Neem ons even mee. Op dat moment dat je dat telefoontje krijgt, had je hem verwacht? Wat ging er door je heen?
2: Nee, dat was... Ik kreeg eerst een berichtje op Instagram. En met de vraag of ik meer beelden had van hele wedstrijden. Want dan kan de keeperstrainer toch iets beter analyseren of het wel wat is. Dus nou, die heb ik doorgestuurd. En toen vroeg hij of ik de volgende dag kon bellen. Nou, gedaan. En de dag daarna, dan stond ik al op het veld.
1: Ja, dat is wel echt bizar. Vroeger stonden er gewoon scouts voor langs de lijn met een klapblokje. En nu heb je wat filmpjes op TikTok en Instagram gezet. En je wordt gewoon gescout in die zin.
2: Ja, het is een heel bijzondere ervaring. Ik denk ook niet dat die veel voorkomt. Dat het heel uniek is.
1: Had je ooit gedacht dat je door middel van social media naar de vrouwen-eredivisie zou gaan?
2: Nee, dat zeker niet. Het is nu ook, ik moet zeggen, de eerste divisie. Want ze zijn vorig jaar gedegradeerd. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Dus nee, ik denk niet dat er veel mensen zijn die in hetzelfde schuitje zitten.
0: Was het nou ook je jonge meisjesdroom? Dat je dacht, nou, ik wil professioneel voetbalster worden. Of professioneel keepster in jouw geval?
2: Nou, nee, als kind was ik geen keeper nog. Ik heb heel lang in de spits gelopen tot toen ik 18 was of zo. Dus ik heb niet echt het droom gehad om het betaalde voetbal te halen. Maar die kans die kan ik toch niet laten liggen.
0: Maar wanneer merkte je dan van, ik zou wel op hoog niveau kunnen gaan keepen. Ik heb het wel in me.
2: Nou, bij mij in de buurt waar ik woon, er zijn weinig clubs die hoog voetballen. Er is er één, maar die had al twee keepers. Dus ik dacht altijd van, ik kies wel wat anders. Ik ga bij de mannen voetballen, dan heb je toch ook nog een beetje niveau. En in ieder geval wat weerstand. Maar ja.
0: Ja, welke kwaliteiten moet je hebben als goede keeper?
2: Ik denk veel rust bewaren, kalm uitstralen. En goed kunnen coachen, meevoetballen. En ja, ballen stoppen is toch ook wel handig.
0: Zeker.
1: Jouw vader is helaas overleden. Maar hij wilde eigenlijk helemaal niet dat jij ging keepen, toch?
2: Ja, die had het zo geweldig gevonden. Dat is echt... Die had hier, denk ik, een huis gekocht en hier gaan wonen. Nee, dat is gekkigheid. Maar die was heel trots geweest.
1: Nou, hetgene waarom ik het vraag is omdat hij eigenlijk helemaal niet wilde dat jij ging keepen, toch?
2: Ja, klopt. Nee, hij was zelf keeper. Maar die zei, jij gaat niet onder die lat staan. Dan ben je te lui. Dan word je te lui. Je kan veel te goed voetballen. Dan ga je, je bent gewoon spits. Beetje lopen jij.
1: En wat verwacht jij van aankomend seizoen? Want afgelopen seizoen natuurlijk gedegradeerd, wat jij net vertelde. Wat verwacht je van dit seizoen?
2: Ja, ik weet niet zo goed het niveau van de tegenstanders. Dus dat, ja, daarover kan ik weinig zeggen. Maar ik weet wel dat wij echt proberen te voetballen. En ons doel is wel echt gewoon promoveren. En alleen de kampioen doet dat. Dus tja, dat is nog wel even een dingetje.
1: Hoe vaak moet je eigenlijk trainen?
2: Ik train 4 keer in de week en dan 1 keer een wedstrijd.
1: En daarnaast ook gewoon werken?
2: Daarnaast doe ik thuis de verzorging voor mijn zus. Die is gehandicapt, dus dat is mijn vaste baan eigenlijk.
0: En dat doe je dan, je woont gewoon nog in Zeeland, maar dat is ver in Zeeland. En Excelsior is natuurlijk bij ons in de regio in Rotterdam-Kralingen. Hoe doe je dat dan, combineren?
2: Ja, ik sta om 5:30 op. Dan zit ik om 5:45 in de auto en dan ga ik naar de trein in Goes. En dan reis ik verder met de trein en dan de tram. Dus dan ben ik toch wel een uurtje of twee uur en een kwartier bezig.
0: Jeetje Fleur, wat ben jij een powervrouw zeg. Is dit het allemaal waard?
2: Voorlopig, tot nu toe zeker. Ja, ik heb het eigenlijk naar mijn zin.
0: Wat nou, stel we spreken jou over een jaar. Waar ben jij dan?
2: Nou, ik hoop veel minuten gemaakt in de vrouwen eerste divisie. En ik hoop dat ik hier dat we met het team naar de Eredivisie gaan en dat ik daar naartoe mag.
0: Zullen we gewoon afspreken dat we jou eind augustus volgend jaar weer bellen en dan met het nieuws dat jullie dit jaar wel in de Eredivisie spelen?
2: Nou, dat is een deal.
0: Hey Fleur, dankjewel voor je tijd en groetjes. Succes bij Excelsior Vrouwen.
2: Dankjewel. Hallo.

0: Xavier, Ruud en Follow the Sun.
1: En het is 9:03 en dat betekent tijd voor de hoofdpunten van het nieuws zometeen. En die krijg je van Philip van Es.
2: En waar in Geldersdorp in Rep een roer was vanwege een huishoudelijk klusje. Dat en meer zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Een hele goedemorgen. Het is bijna 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met één file bij ons in de regio. Namelijk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Rotterdam Zuidplein. Daar staat file 7 kilometer. Doe je 6 minuten langer over. Dat komt door een auto met pech. En de rechterrijstrook is daar dicht.

0: hebben. Maar er valt weinig te juichen aan, want het mag natuurlijk nog weken of maanden blijven regenen. Er is totaal zo'n 5, 6, misschien lokaal net aan 7 millimeter gevallen. Deze ochtend en nacht trouwens. Nou, de rest van de dag verloopt dan droog. En dan krijgen we soms even de zon te zien vanuit het westen, maar niet veel. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer een graad of 22. En de wind die neemt toe tot matig en komt uit het noordwesten. Ja, en dan later in de nacht volgt opnieuw regen vanuit het westen. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen in de ochtend is het regenachtig. De middag verloopt het droger met nog wel kans op een bui. Het wordt dan een graad of 22. En de dagen na morgen, ja, dan zien we toch wel een wisselvallig weertype met af en toe zon. Er vallen met de regelmaat van de klok verspreid over de regio een aantal buien. Kan soms best onweer bij zitten. En in de middag een graad of 22. Dus ja, ik denk dat dit wel de minste week wordt van de hele zomervakantie.
1: Ja, en dan moeten we dan maar even mee leren leven en al die droogte.
0: Ja, ja. Ja, inderdaad, Thomas. Ja.
1: Moeten we gewoon lekker mee om kunnen gaan. Nou, dankjewel Ed. En ja, we spreken jou vandaag vast wel weer.
0: Zeker.
1: Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws op Radio Rijnmond. Het is net iets na 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van Philip van Es. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag begint voor zo'n 3 à 4.000 jongvolwassenen het studentenleven. Zij doen namelijk vanaf vandaag mee aan de Eureka-week. Dat is de introductieweek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Gisteren konden deelnemers zich registreren. Vanaf vandaag start het feestgedruis. De Eureka-week start vandaag en duurt tot en met woensdag. Daarna duurt het nog even voordat de studieboeken opengaan. Het academisch studiejaar start namelijk op 31 augustus. Tijd genoeg dus om je boeken te kaften. De verkeerspolitie kreeg een onverwachte melding afgelopen weekend. Omdat de N3 is afgesloten, besloten agenten hun alternatieve route over de Baanhoekbrug tussen Dordrecht en Sliedrecht te verkennen. Eenmaal daar in de buurt kregen ze een melding van iemand die zich verdacht gedroeg. De brug is afgesloten voor fietsers en voetgangers, waardoor er niemand hoort te zijn. Na een tijdje zien agenten de man niet voor of achter zich of achter een reling, maar bovenop het treingedeelte van de brug. Daar lieten de agenten het treinverkeer stil liggen. Nadat de man na 10 minuten naar beneden was gekomen, gaf hij als verklaring dat hij een rustig plekje zocht om muziek te luisteren. De politie heeft de man een boete gegeven en een preek. En in het Gelderse Weurt heeft de politie vannacht de hele wijk afgezet, omdat ze een inbreker op heterdaad wilden pakken. Maar liefst 7 politieagenten, 2 hondenbegeleiders waren uitgerukt en allemaal helemaal ready om de dief in de kraag te pakken. Volgens een melder zou er iemand verdachte bewegingen maken en leek het erop alsof diegene met een zaklamp in een woning stond te schijnen. Eenmaal ter plaatse kwam de aap uit de mouw. Bleek te gaan om een robotstofzuiger.
3: Nee.
2: Die maakte zelfstandig zijn schoonmaakronde 's nachts. En die gebruikte een lamp om zijn weg te vinden. De woning werd nog wel doorzocht, maar er waren geen aanwijzingen voor een inbraak.
3: Hoeveel waren het? 7, hè? 7 politieagenten?
2: Ja, die ben FVB. Ja, ik heb ook zo'n ding. En inderdaad, hij heeft een lamp en dan gaat hij schijnen, inderdaad. Dus ik snap het wel. In komkommertijd zou ik mijn gordijnen openlaten. Gebeurt er nog wat?
1: Dit was in het plaatsje Weurt.
2: Weurt, Gelderland. Weurt.
1: En krijg je dan dubbele woordwaarde voor het plaatsje robotstofzuiger? Voor het woordje?
2: Ja, voor het plaatsje robotstofzuiger krijg jij inderdaad dubbele, ja, nee, dubbele woordwaarde. Hey, ja. En een ticket naar het basisonderwijs.
1: Ja.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Goed. Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll. Dit is eruit. Milou en Thomas, een hele goede morgen.
1: En we hebben deze ochtend over welke artiest jij zou willen zien optreden. Wat eigenlijk niet meer kan, omdat hij dood is of bijvoorbeeld niet meer optreedt. Nou, jij kwam met Phil Collins, Thomas. Ja. Ik kwam met Michael Jackson. Ik zag Philip voorbij komen. Die zei, ja, ik had wel heel graag Elvis Presley willen zien. En ook Ruud liet al van zich horen via de Rijnmond app. En die had het over Freddie Mercury. Ja, die staat ook nog op mijn lijstje inderdaad.
0: Ja, en Petra Denis die zegt, hallo, ik zou nog wel eens een concert van Johnny Hallyday willen meemaken. Wij hebben hem nog zien optreden in 2009 en 2011. En dat was zeer indrukwekkend. Groetjes, Petra. Ik vind het wel grappig, want thuis gaat het bij ons soms op hele random momenten wel zo over die Johnny Hallyday.
1: Oh.
0: Want wij hebben ooit op een camping in Frankrijk gestaan. Daar kwam die man natuurlijk vandaan. En daar hebben we volgens mij praktisch naast die man op de camping gestaan. En we
1: echt
0: waren
1: waar?
0: Zeer van overtuigd dat het Johnny was.
1: Dus dat heb je gevraagd?
0: Nou, laatst kwam die toevallig weer ter sprake thuis. Gewoon op random momenten komt die man wel eens voor. Dat heeft volgens mij iedereen thuis. Dat het wel eens over een persoon uit de buurt of over de wijk gaat, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, bij ons gaat het dus wel eens over deze Johnny Hallyday. En ik kwam er dus laatst achter dat mijn moeder zei van, ja, maar we weten echt zeker dat het hem was. Want hij heeft ook nog op de camping opgetreden. Dus het was hem ook gewoon echt.
1: Dat is wel
0: maar
1: een goed verhaal.
0: Hij is in 2017 overleden, dus dit is wel echt een tijd geleden. En ik was ook nog wel een stuk jonger, dus ik denk echt dat ik 14 was of zo.
1: Maar ik denk dat Petra dan wel heel jaloers op je is dat jij hem in het echt hebt gezien op die camping.
0: Dat is waar, dat is waar. En Petra is ook heel erg jaloers op Petra, want mijn moeder heet ook Petra. Maar dit was niet mijn moeder trouwens.
1: Nee.
0: Het is Radio Rijnmond met nu Miles Smith en Wait For You. I

0: Maal Smit en Wait For You op Radio Rijnmond.
1: Feyenoord heeft gistermiddag in de Kuip een comfortabele voorsprong Feyenoord heeft gistermiddag in de Kuip een comfortabele voorsprong weggegeven tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers gingen de rust in met een 2-0 voorsprong. Maar het werd uiteindelijk 2-2. En natuurlijk waren onze Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg erbij. En dat klonk zo.
2: De paas dan van achteruit, die is goed. Naar Marmol, legt hem klaar. Nou. Zegiel, oh, die might miss. De herkansing en de goal! 1-0! Zegiel schiet eerst nog mis, maar krijgt de herkansing als hij opnieuw voor zijn voeten valt. En dan is het wel raak. Zivai, Zegiel steekt de arm omhoog. En laat alle lof van de Kuip over zich heen vallen.
3: Moes houdt de bal zelf bij zich. Gaat dan buitenom. Geeft hem voor met rechts. Daar is Ueda.
2: Yes. Yes. 2-0. Hij is het niet verleerd. Tuurlijk is hij het niet verleerd. De topscorer van vorig seizoen slaat toe met het koppie.
3: Gaat naar Lindhorst. Die laat de bal vallen. Grote kans en een doelpunt. Van Tengstedt. Søren Tengstedt met de aansluitingstreffer voor Go Ahead. De vrije trap voor Go Ahead. Daar zijn we gebleven. Die bal wordt ingebracht naar het 16 meter gebied. Laag, daar komt de voorzet, de kopbal. Het is meteen een doelpunt. De 2-2. Sigurdardsson die net is ingevallen. Dit is zijn eerste balcontact. En hij kopt hem. Ernst zit er nog met de hand aan, maar hij valt wel binnen. Het eerste balcontact van die IJslandse invaller is de 2-2. En Feyenoord geeft het in een slechte tweede helft helemaal weg. Van 2-0 voor is het 2-2. En Feyenoord heeft nog maar 10 minuten om toch de 3 punten te pakken vandaag.

0: Terrence Darby en Dance Little Sister voor je op Radio Rijnmond. En de heerlijke 5 aan 9 bij Ruud de Boer op gaat zo meteen beginnen. Met onder andere Bluff, Earth, Wind & Fire en Seal. En ik ben heel erg benieuwd wie deze playlist heeft aangevraagd. Nou, dat hoor je zo meteen bij Ruud de Boer tussen 9 en 12 op Radio Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: In Hoek van Holland is het 16 graden. Goedemorgen, hier ben bij Rijnmond. De boer op daar luistert hier naar. En over 50 seconden open ik de koffiecorner weer voor het gesprek van de dag. Nou, hoe was je weekend? Hoe zag die eruit? Laat het me even weten. Ik heb een heerlijke barbecue achter de rug. Net een speklapje te veel naar binnen gewerkt, maar goed. En verder kun je natuurlijk meepraten over het nieuws van deze nieuwe week. Ben je ook zo blij dat het even weer wat natter is en wat koeler ook? Wat houdt je bezig? Misschien wel dit. Een totaal rookverbod voor het strand. Moet dat maar eens ingevoerd gaan worden. Tijdens de Beach Cleanup Tour hebben vrijwilligers maar liefst 79.242 peuken uit het zand gehaald. Een totaal verbod voor het roken op het strand. Hoe kijk jij daarnaar? Maar je kan natuurlijk ook je eigen onderwerp aandragen. Praat mee. En ik praat zometeen met Annemiek. We gaan op bezoek bij Tante Toos. En dat is een bijzondere plek. En daar horen ook bijzondere platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws van Philip van Es. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Vandaag begint voor zo'n 3.000 à 4.000 jongvolwassenen het studentenleven. Zij doen namelijk vanaf vandaag mee aan de Eureka Week. Dat is de introductieweek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Gisteren konden deelnemers zich registreren. Vanaf vandaag startte het feestgedruis. De Eureka Week start vandaag en duurt tot en met woensdag. Daarna duurt het nog even voordat de studieboeken voor het eerst open kunnen. Het academisch studiejaar start op 31 augustus. En de politie heeft dit weekend een man van het spoorgedeelte op de baanhoek Brug gevist tussen Dordrecht en Sliedrecht. Na melding van een persoon die zich verdacht gedroeg, kwamen agenten ter plaatse. Op de baanhoek Brug hoort niemand te zijn, alleen treinen rijden nog over de brug. De brug is voor voetgangers en fietsers dicht. Toch kreeg de politie een melding van een verdacht persoon. Die bleek op de ijzeren constructie van de spoorbrug te zitten. Naar eigen zeggen zat de man daar om rustig naar muziek te kunnen luisteren. De man kreeg een bekeuring en een stevige preek over zijn keuze om ergens muziek te gaan luisteren. En in het noorden van Nederland zijn vandaag de scholen weer begonnen. Voor leerlingen in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland is de zomervakantie voorbij. Volgende week maken de scholieren in de regio Zuid weer hun komst op school. En vanaf 31 augustus gaan ook de kinderen in onze regio weer naar school. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen voor het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school gebruik maken van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Die doelen bepalen wat kinderen moeten leren en moeten de dalende taal- en rekenniveaus in Nederland verbeteren. En door de grote brand in de Ardennen is nu al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt, vertelt deze verslaggever.
12: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
14: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgisch Openbaar Ministerie doet er nog onderzoek naar. En dan het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond is het droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode met regen. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Filip. Ja, geen files en vertragingen gemeld door de ANWB. Ja, natuurlijk het reguliere werk. Hè. Dus de brug tussen de brug en Gorkum, hè, 27 Breda, Gorkum Breda, die is dicht voor zware vrachtwagens. En natuurlijk wordt er ook aan de Papendrechtse brug gewerkt, nog steeds op de N3. Maar verder geen files of vertragingen. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. Ik ga zo meteen praten met Annemiek. We gaan op bezoek bij Tante Toos. En dat is een bijzondere plek. En er horen bijzondere platen bij. En welke dat zijn, dat hoor je zo meteen in de 509.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
16: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
17: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
16: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
21: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
23: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
24: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden eSIM.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Download de app of ga naar goldenesim.com.
27: Reis weer met Golden eSIM.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: De boer op. Ruud de Boer.
28: Radio met een grote R.
30: Voor 509. Vijf platen,
0: A9.

0: dat hij er weer is. Seal, Kiss from a Rose. De tweede van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Annemiek Dekkers. En zij is van Zorgvilla Tante Toos de Paradijsvogel. Goedemorgen, Annemiek.
2: Goedemorgen.
0: Ja, locatie de Paradijsvogel. Hè? Want ik heb vanochtend geleerd dat er heel veel Tante Toos'en zijn in Nederland.
2: Er zijn een aantal en er komen er heel veel.
0: Ja, precies. En, en dit is de locatie Paradijsvogel aan de President Rooseveltweg.
2: Ja,
0: 16 appartementen. Een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie.
2: Ja.
0: Wat maakt het werk dan zo mooi voor jou?
2: Voor mij omdat het zo kleinschalig is dat het één grote familie aan het worden geworden is uiteindelijk. Ja. Dat je heel fijn met al die mensen elke dag weer een hele leuke dag mag maken.
0: Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet die woonvorm eruit?
2: We zitten in een gebouw met, en daar zitten twee Tante Toos in trouwens. Daar zit ook de harmonie in.
0: Ja.
2: We hebben de helft van het gebouw en daar wonen 16 bewoners in. Ja. En die bewoners die hebben allemaal dementie.
0: Mm-hmm.
2: En dat is, die zijn allemaal uniek in hunzelf als persoon, zeg maar. Dus dat is heel gevarieerd eigenlijk.
0: Ja, ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen soms een uitdaging.
2: Ja, zeker, natuurlijk. Het is natuurlijk soms ook wel een uitdaging. Maar over het algemeen is het gewoon ontzettend leuk en heel gezellig. En proberen we er gewoon met elkaar, met de medewerkers en de bewoners en vaak ook nog met de familie, daar gewoon elke dag een beetje een leuke dag van te maken.
0: Ja, want familie kunnen natuurlijk de bewoners opzoeken.
2: De bewoners die wonen hier, die hebben echt een eigen appartementje. En dat is ook echt een huurwoningje, zeg maar, een huurappartementje. Dus wij zeggen altijd van, de bewoners, het pand is van de bewoners en wij werken erin. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
0: Maar je maakt natuurlijk wel het nodige mee, toch?
2: We maken, tuurlijk. We hebben natuurlijk, we maken van alles mee. We gaan, de meest gekke dingen, we gaan ook met ze op vakantie. We doen ook leuke dingen.
0: Echt waar? Waar gaan jullie naartoe dan?
2: We zijn naar Portugal een keer geweest.
0: Okay.
2: We zijn naar, gewoon binnen Nederland. En gaan we gewoon een midweekje op vakantie. En dat doe ik dan met twee verschillende groepen steeds. Dus, en dat is ontzettend leuk. Ja. Ja, ook al zijn ze het soms daarna weer vergeten.
0: Je hoeft alleen... maak die grap gewoon. Je gaat gewoon iedere keer naar dezelfde locatie, begrijp ik.
2: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, de ene keer gaan wij... ik kijk altijd een beetje naar welke groep wat leuk vindt.
0: Precies.
2: Dan ga je naar Limburg, dan ga je naar Zeeland. En dan ga je naar...
0: Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Wat heel erg schijnt te werken is de nostalgie. Hè? Dus wat in het brein wel kan blijven kleven. Dus vind ik bij jullie in het pand ook oude tafelradio's en dingen uit het grijze verleden?
2: Nee, heel weinig eigenlijk. In het begin hadden we dat wel, maar daar werd eigenlijk helemaal niet zoveel veel aandacht aan besteed. Nee. Dus dat was eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk, wat we hier doen is eigenlijk gewoon net een beetje zoals het thuis gaat. En dat betekent, je wordt 's morgens wakker en dan ga je lekker ontbijten wanneer je dat natuurlijk wil. Je hoeft niet allemaal om 7 uur hier aan de ontbijttafel te zitten. En dan ga je 's morgens, je gaat mee naar de winkel. Ja. Of je kijkt, het is mooi weer. Dus vanmiddag gaan er een paar lekker naar de Speedo. Soort dingetjes. Je kijkt gewoon een beetje.
0: Maar het is dus niet wat je natuurlijk vaak als cliché hoort wegkwijnen. Want ze zijn heel vaak, de bewoners zijn heel vaak buiten te vinden. En je gaat lekker de muziek laten schallen zometeen in de Paradijsvogel. Want ik heb prachtige muziek. Ja, dankjewel voor het aanvragen. Lou Rawls, See You When I Get There. Dansen aan zee. Nou ja, je hebt het net al een beetje uitgelegd.
2: Ja.
0: Dat gebeurt dus ook.
2: Dat gebeurt hier
0: van bluff,
2: ook.
0: Ik draaide als eerste Jackie Wilson, High and High. Zit er nog een gedachte achter die plaat? Of is het gewoon een mooie plaat?
2: Nee, het is gewoon een mooie plaat.
0: Ja, zo simpel kan het ook zijn. Ja. Seal Kiss from the Rose heb ik net gedraaid. Ja. En wat nu klaar staat is In the Stone van Earth, Wind & Fire. Ook niet onaardig hoor. Lekker.
2: Zet
0: de speakers maar open.
2: Ja.
0: Het is kwart over 9, dus ze mogen nu wel eventjes uit de nest komen. Hè?
2: Ja, zeker. Nou, die zitten er al hoor. Ik ga
0: ze
2: gaan dansen.
0: Okay. Zet hem lekker hard, Annemiek.
2: Ja, gaan we doen.
0: En groet aan de bewoners en dankjewel voor het aanvragen.
2: Ja, hoor. Hoi, hoi. Fijne dag.

0: Rolls en See You When I Get There. De laatste van de 5 na 9. Aangevraagd door Annemiek Dekkers. En ja, zij is mooi werk aan het doen in Zorgvilla Tante Toos, de paradijsvogel in Rotterdam. Dus ik hoop dat die muziek heerlijk heeft geschald daar bij die bewoners door de gangen en zo. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè? Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Je luistert naar De Boer Op met zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

0: kleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
1: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
2: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
3: 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. De verkeerssituatie, behalve de bruggen, worden er geen files of vertragingen gemeld door bijzondere oorzaken. Al dus de ANWB. Dus snel naar de weersverwachting. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het is bewolkt. Maar goed, inmiddels is de bewolking in de regen goed deels weggetrokken. In ieder geval uit het Lloydkwartier. Het trekt allemaal weg naar het oosten van Zuid-Holland. Vanmiddag soms wat zon en droog bij een middagtemperatuur van 22 graden. Vanavond blijft het droog. Later in de nacht vanuit het westen een toenemende kans op regen. Het koelt af naar een graad of 15. De hoofdpunten van het nieuws. Philip van Es, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Spijkenisse is zondag een Pokémon-automaat gesloopt bij een winkel aan de Groene Woud. Medewerkers vonden de machine zondagochtend op zijn kant op de grond. Ook de kleinere ballenautomaat is gesnuiveld en dus lag de grond bezaaid met allemaal van die balletjes. Uit de grote automaat kunnen liefhebbers van de Japanse tekenfilmserie Collectors Items halen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt voor de vernielingen. En de verkeerspolitie die kreeg een onverwachte melding afgelopen weekend. Omdat de N3 is afgesloten, besloten agenten hun alternatieve route over de Baanhoekbrug te verkennen. Die loopt tussen Dordrecht en Sliedrecht. Eenmaal daar in de buurt kregen ze een melding van iemand die zich daar verdacht gedroeg. De brug is afgesloten voor fietsers en voetgangers. En daardoor hoort er niemand op die brug te zijn. Na een tijdje zien de agenten de man niet voor zich of achter een reling of zo, maar bovenop het treingedeelte van de brug. Daarop lieten de agenten het treinverkeer stilleggen. Nadat de man na 10 minuten naar beneden was gekomen, gaf hij als verklaring dat hij een rustig plekje zocht om muziek te luisteren. Agenten hebben de man uitgelegd dat dat niet de bedoeling is en hem een boete gegeven. En een Mercedes die bracht onlangs op een veiling €215.000 op. Op zich een vrij hoog bedrag voor een auto, maar deze Mercedes die had slechts 6100 kilometer op de teller na 38 jaar. En dat komt omdat de auto in Zuid-Italië bij een aardbeving onder de grond terecht is gekomen. Tijdens de aardbeving in 1980 kwamen er maar liefst 2700 mensen om. De eigenaar die wist dat de auto er nog lag omdat zijn garage compleet onder de grond verdwenen was. Na 38 jaar besloot de man de garage maar op te graven, of in ieder geval de resten ervan op te graven. En tot schrik van de eigenaar kwam de Mercedes nagenoeg ongeschonden onder de brokstukken vandaan. Ja, daarna zijn alleen de hoogst nodige restauraties gedaan. Dus een nieuwe distributieriem, zodat veilig kan draaien. Ja. Maar de sporen van 38 jaar onder de grond, die bleven dan nog wel een klein beetje zichtbaar. Ja. Dus ze hebben niet de lak opnieuw helemaal opnieuw gedaan, nee.
3: Maar hij had een unieke kleur, begreep ik. Hè? Want hij had een lakkleur die in dat jaar voor het laatst werd gebruikt.
4: Die is in 1979 voor het laatst gebruikt. Ja. Volgens mij was het iets van loodgroen
3: zoiets. Ja, ik heb die foto gezien, zo waanzinnig.
4: Ja, maar het is een prachtige auto om te zien. Maar gewoon 38 jaar onder de grond gelegen.
3: Ja?
4: Er is niks van te zien.
3: Heb altijd binnen gestaan. Zo kan je het ook verkopen natuurlijk.
4: En je kan ook zeggen, ondertussen is die van een oud mannetje.
3: Ja, dat is wel weer waar. Ja. Dankjewel, Philip.
5: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
3: Lekker hoor, zo'n auto. Ride like the wind.

dat liedje doet me ergens aan denken. Maar ik weet het nog niet helemaal. Teddy Swims hoorde je en Mr. Know-It-All. Mr. Kappie hierop. Nee, het is wel een leuk liedje, toch? Ik kreeg een luisterpleisterplaats filmpje van Bram. Die zit op dit moment in de bus in Wiesbaden, volgens mij. Ja. En ja, dat is prachtig. Als je uit het raampje kijkt, zie je prachtig rivier lopen en zo. Maar hij verbaasde zich wel over de snelheid. Want Bram schrijft erbij, de chauffeur lijkt wel de broer van Max Verstappen. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb ook wel eens in een bus gezeten in Thailand. Dat ik dacht, nou ja, als het mijn tijd is, dan is het mijn tijd. Ze zaten daar op de middenconsole op hun gemak een avondmaaltijd er binnen te werken. Terwijl ze met een pink het stuur vasthielden. Terwijl ik rechts van mij, nou was het links in dat geval, ja. Een enorme ravijn zag. Dat was niet prettig, maar goed. Ik heb het overleefd zoals je hoort. Don't worry, be happy. Dat is misschien wel het devies. Bobby McFerrin nu bij Radio Rijnmond in De Boer op.

Valencia, Dust Till Dawn bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Zometeen gaan we weer die bloedstollende quiz spelen. Hè? De nieuwsquiz van De Boer Op, waarmee leuke prijzen zijn te winnen. En we zitten aan het begin van de week. Maar Hans de Boy die verlangt alweer naar het weekend thuis ben.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: In Bleiswijk is het 17 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De boeren op, daar luister je naar met dit uur natuurlijk de nieuwsquiz. Ik ga je zo meteen helemaal uitleggen hoe dat zit. Nou, zo ingewikkeld is het allemaal niet. En blijf meepraten. Er komen wel wat reacties binnen bij mij in de koffiecorner over dat rookverbod op het strand. Ja, dat opperde ik eigenlijk. Dat is niet mijn mening, is gewoon een stelling. Hè. Er zou gewoon een algeheel rookverbod moeten komen voor stranden en ook misschien 200 meter daar vandaan. Tijdens de Beach Cleanup Tour namelijk hebben vrijwilligers 79.242 peuken uit het zand gehaald. Ja, nou ja, op een gegeven moment is het toch een keer klaar. Of denk je daar heel anders over? Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En ik ben benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit in onze mooie regio? Of vertoef je nog ergens? Toef je nog ergens? Wat is het? Nou ja, in Europa. Maak even een foto, upload hem. Eerst het laatste nieuws. Philip van Hes, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Spijkenisse is zondag een Pokémon-automaat gesloopt bij een winkel aan het Groene Woud. Medewerkers vonden de machine zondagochtend op zijn kant op de grond. Ook een kleinere ballenautomaat is gesneuveld. Uit de grote automaat kunnen liefhebbers van de Japanse tekenfilmserie collectors items halen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt voor de vernielingen. De politie is deze ochtend actief aan het handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug. Sinds half juli is de brug op de A27 afgesloten voor het vrachtverkeer, omdat de brugconstructie niet veilig is. Eerder werden er bij de brug bij Gorinchem en Sleeuwijk ook al camera's geplaatst die automatisch vrachtwagenchauffeurs beboet die toch over de Merwedebrug rijden. De boete bedraagt €500 per overtreding. De politie controleert vandaag ook fysiek met motoragenten aan beide zijdes van de brug. En de politie heeft dit weekend een man van het spoorgedeelte op de Baanhoekbrug tussen Dordrecht en Sliedrecht gevist na een melding van een persoon die zich verdacht gedroeg. Op de Baanhoekbrug hoort niemand te zijn, alleen treinen rijden nog over de brug. De brug is namelijk voor voetgangers en fietsers dicht. Toch kreeg de politie een melding van een verdacht persoon die bleek op de ijzeren constructie van de spoorbrug te zitten. Naar eigen zeggen zat de man daar om rustig naar muziek te kunnen luisteren. De man kreeg een bekeuring en een stevige preek over zijn gedrag. En de zomervakantie zit erop voor de regio Noord en dat betekent dat de scholen weer open gaan. De eerste leerlingen zijn al binnen op een basisschool in Hengelo. En de schooldirecteur is blij dat het nieuwe schooljaar gaat beginnen.
8: Ja, heerlijk. Ik bedoel, waar gaan wij voor? Ik ga al met 40 jaar heel veel plezier met school, maar het is het leukste als de kinderen in het gebouw zijn. Daar doen we het allemaal voor. Dus we konden niet wachten.
7: Het wordt een speciale eerste schooldag in Hengelo overigens, want daar komt de staatssecretaris van Onderwijs, Tiele, die komt daar langs. In onze regio zijn de scholen nog niet begonnen, dus voor wie schok, excuus. Over 2 weken, dan gaan de scholen weer van start. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend blijft het droog. Vanmiddag soms wat zon bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode met regen. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
6: De ANWB heeft niet zo gek veel aan files te melden, behalve dan de beperkingen bij de verschillende bruggen. Maar voor de rest geen files of vertragingen door andere oorzaken. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. Zometeen Deep Blue Something. Die staan nu nog beneden eventjes een beetje hun koffie te roeren. Maar die komen toch echt zometeen naar boven om die muziek van hen te horen te brengen. En ik hoor jou ook heel erg graag in de koffiecorner bijvoorbeeld. Praat mee over het nieuws. En zometeen gaan we ook natuurlijk de nieuwsquiz spelen.
9: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
12: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
19: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
19: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: De Boer op. Ruud

0: arme eendagsvlieg, dat wel. Maar ja, eendagsvliegen die leven wel vaak voort op de radio. Breakfast at Tiffany's hoor je bij radio. Van Deep Blue Something. Ja, in 1993 staken de broers Todd en Toby Pipes en Kirk en John Kirtland de hoofden bij elkaar om muziek te gaan maken. En ja, daar kwam in ieder geval deze plaat uit. Maar alles wat ze daarna probeerden, dat liep een beetje uit op een mislukking. Maar dat had ook te maken met ruzie met platenmaatschappijen. Ja, dat hoor je helaas heel veel, hè. De eerste van de tweede acte van De Boer op. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hoe was je weekend? Laat het me vooral even weten. En waar hang je uit in... onze mooie regio, of ben je blijven plakken in Europa ergens? Ik kreeg een prachtige foto van Bram van de Lorelei. Maar die staat zo laag dat zelfs de sirenen maar gewoon eventjes een snipperdag hebben opgenomen. Want ja, er vallen helemaal geen schepen meer te verleiden. Het is echt een historisch lage waterstand daar in de Lorelei. Het ziet er wel heel erg mooi uit. Maar ja, ja, het is natuurlijk niet echt fraai, hè? Die droogstand, die lage waterstanden. En daar gaat een beetje regen ook niet echt bij helpen. Ook de droge grond hier in Nederland zal niet echt gelijk weer helemaal verzadigd zijn. Dus er moeten wel een paar buien overheen. Nou goed, kom even langs in de koffiecorner voor je luisterpleisterplaats. En ja, je hoorde het net van Philip, hè? In de noordelijke regio van Nederland zijn de scholen weer begonnen. De collega's van Omroep Archipel, de lokale omroep voor Goeree-Overflakkee, die schrijven dat een basisschool gemiddeld 700 meter ver weg ligt van huis op het eiland. Ja, de scholen zijn weer begonnen. Hoe lang was jij vroeger onderweg naar school? We hebben het misschien niet alleen over de basisschool, maar ook de middelbare school. Was jij er echt zo eentje die over de dijk echt de 30 minuten moest trappen tegen de wind in? Of lag jouw school best wel aangenaam dicht in de buurt? Nou, neem me mee in jouw herinneringen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En die app kun je ook gebruiken om mee te doen met de nieuwsquiz.
1: Groepensneller.
0: Ja. Ik heb weer die beach set van Radio Rijnmond. Ja, dan denk je van, nou ja, maar nou niet echt lekker weer de komende week. Nee, maar in september wordt het weer mooi en zo. Je kunt het maar hebben. En bovendien, het is een collectors item, want het is een Rijnmond beach set. En als je die beach set in de wacht sleept, maak je kans op de maandprijs. En ja, dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dus echt een gave ervaring. We hebben die prijs al een keer eerder weggegeven en we kregen daar heel positieve reacties op. Dus ja, wel serieuze prijzen die je kunt verdienen bij de nieuwsquiz. Maar dan moet je natuurlijk wel eventjes opletten. Ik laat een fragment horen. Een nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat, dus er zijn wat woorden weggevallen.
2: Een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel een rode reis.
0: Oké, nou ja, goed. Opmerkzaam, dat betekent wel meestal iets goeds. Maar wat heeft die bestuurder van die bestelbus in Berkel dan voorkomen? A. Een zeer grote brand. B. Diefstal uit een brandweerkazerne. Of C. Heeft voorkomen dat een boom op de weg ongelukken zou veroorzaken. A, B of C. En als je het echt niet weet, doe dan net zoals ik, hè. Gewoon je Duitse multiple choice oefenwerk gewoon overal dezelfde letter invullen. Heb je in ieder geval 3, tenminste, statistisch gezien. Maar werkt het trouwens niet. Dus, maar je kan gokken, hè? 1/3 kans. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En nou ja, dan maak je dus kans op die beach set. En aan het einde van de maand misschien wel die maandprijs. Dat is ook te gek. Madonna nu, Material Girl.

27 is ze, Ella Langley. En de nieuwe country star aan het firmament. Chosen Texas. Ze komt uit Alabama. Waar anders vandaan natuurlijk. En ze is nu echt helemaal hot and happening. En terecht, wat een heerlijke plaat is dat. Bij Radio Rijnmond hoorde je hem. Trouwens, Astrid stond net bij mij in de koffiecorner. Die wilde wel even wat zeggen over een mogelijk rookverbod op het strand. Ja, weet je, in Spanje gaat er een grote zeef over het strand. En waar ik voor zorg, ik heb altijd een asbak bij me. Ja, dus, en Nel die zegt, hoe moeilijk is het? Voor rokers, ze verpest het voor zichzelf. Het is toch simpel? Toen ik nog rookte, deed ik de peuk in een leeg drankblikje en gooide dat netjes in de prullenbak. Simpel zat, maar doe dat dan. Nou, en misschien een rookverbod op het strand. Moeten we daar maar eens aan gaan beginnen. Na de vondst van maar liefst ruim 79.000 peuken tijdens de Beach Cleanup Tour. En hoe ver woonde jij van school? Hoe lang was jij onderweg? De basisschool is meestal wel wat dichterbij. Maar toen je naar de middelbare moest of de vervolgopleiding. Hoe lang was je toen onderweg? Was dat inderdaad gewoon met tegenwind en regen, slagregen in je gezicht, met een regenpakken aan, 's ochtends over de dijk fietsen naar school? Of viel dat wel mee? Nou, kom erop met je verhaal. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Hier, pak aan. Zo, mag die wel hebben hoor. Houdt die van. Prince and the Revolution nu. Bij Radio Rijnmond in de Boer op. Dit is Mwah Kiss. Don't

0: Lady Gaga en Born This Way bij Radio Rijnmond. Het is 10:30. Goedemorgen, je bent nog steeds bij de boer op. ANWB meldt geen extra files of vertragingen. En we hebben natuurlijk wel die standaardberichten over aanpassingen aan bruggen en afsluitingen. We gaan maar gelijk eens even door naar het weer. Het zonnetje is nu even weer weg in het Lloydkwartier. Ja, het is een heel andere week dan de afgelopen week. De regen trekt wel naar het oosten weg. Vanmiddag wat vaker de zon. Het blijft in ieder geval vanmiddag droog bij een middagtemperatuur van 22 graden. Vanavond blijft het droog, maar later in de nacht vanuit het westen een toenemende kans op regen. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen bewolkt een periode met regen. De middag droogt dan een klein beetje op. Het wordt hooguit 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Philip van Es. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Maarten van der Weijden is vandaag begonnen aan zijn laatste monsterklus. In zijn woonplaats Vught is hij in alle vroegte begonnen aan een enorme zwemtocht. Hij probeert de komende 6 dagen maar liefst 270 kilometer al zwemmend af te leggen. Van der Weijden hoopt daarmee geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Woensdag zwemt

0: zijn naar het ziekenhuis gebracht. De krant The Irish Independent meldt dat de tieners in een gestolen auto reden. Ze zouden tussen de 14 en 16 jaar zijn geweest en zouden die nacht betrokken zijn geweest bij een reeks inbraken. En de politie in het Vlaamse plaatsje Dendermonde wordt overspoeld met claims van over de hele wereld over een gevonden goudschat. Menigeen beweert de eigenaar van het goud te zijn dat vorige week werd gevonden. Zo beweert één persoon zelfs dat het goud in een vorig leven tot hem behoorde en wil hij documentatie aanleveren dat hij gereïncarneerd is en eigenaar was van het geld. De korpschef heeft navraag gedaan, maar reïncarnatie is geen geldig bewijs dat je eigenaar bent van het goud in België. In Nederland overigens ook niet. De politie in Dendermonde vraagt mensen nu om via advocaat of notaris contact op te nemen in plaats van direct.
1: Ja, ik vind het wel. Je kunt het proberen.
0: Je kunt het altijd proberen. Maar ik heb in een vorig leven ook miljarden gehad. Maar die krijg ik ook nog steeds niet terug.
1: Nee, daar ben je ook nog steeds mee bezig.
0: Ja, ben ik nog steeds mee bezig.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
3: Met nu Spargo.
2: Radio met een grote R.

0: Ja, je zou kunnen zeggen dat Pink moe gestreden is. Maar als je er prachtige zang hoort, dan is dat natuurlijk niet het geval. Hè? All Out of Fight. Mooie plaat bij Radio Rijnmond in De Boer op. Sylvia stond net bij mij in de koffiecorner. Die wilde wel even reageren op mijn oproep over hoe lang jij vroeger onderweg was naar school. Ja, want naar aanleiding van een bericht van de collega's van Omroep Archipel, de streekomroep van Goeree Overflakkee, die hebben de cijfers opgevraagd. En op het eiland ligt een basisschool gemiddeld 700 meter ver van huis. Maar ja, dat snap je dan nog wel. Maar ja, toen moest je naar de middelbare school. En hoe lang was je toen onderweg? Nou, Sylvia die zei, Ruud, ik moest wel even graven in mijn geheugen. Ik ben lang geleden vanuit Den Haag verhuisd naar Vierpolders. Mijn vader kreeg werk in de Europoort. Het was een shock van een stad naar een dorp. Moest naar een katholieke lagere school. En deze was in Brielen. 5 kilometer fietsen zonder fietspaden. Over de dijk waar ook vrachtwagens reden. Echt veilig was dit niet. Maar ja, dus vanaf mijn 8e al op de fiets naar Brielen. En als het heel hard regende of woei, dan mocht ik met de bus. Ik kwam 1 keer per uur, dus mijn moeder belde naar school dat ik wat later was. En ik ben niet zielig trouwens hoor, want ik heb er niks aan overgehouden. En ik fiets nog erg graag, zei Sylvia net tegen mij. Ja, leuk dit soort verhalen. Nou, als je ook zo'n verhaal hebt, laat hem even weten. Open de app rechtsboven, klik op App ons. En vergeet niet mee te doen met de nieuwsquiz. Ik heb nog steeds die beach set van Rijnmond in de aanbieding. Dat is een collectors item, die wil je sowieso wel hebben. En als je die in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is met al je vrienden een privébioscoop. Dat is echt gaaf. Ik kreeg daar namelijk mooie reacties op van de vorige winnaar van zo'n avond met alle vrienden in een privébioscoop. Dus de moeite. Even kijken. Ja, augustus. Eind augustus komt steeds dichterbij. Dus ik zou zeker even een poging wagen. Let op. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Maar er zijn wat woorden weggevallen door het koffieapparaat.
1: En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel een rode reis.
0: Wat heeft die bestuurder van die bestelbus in Berkel weten te voorkomen? A. Een zeer grote brand. B. Diefstal uit een brandweerkazerne. Of C. Dat er een boom op de weg ongelukken zou veroorzaken. A, B of C. En als je het echt niet weet, gewoon blokken. Ja, het is niet geschoten, is altijd mis. Open de app rechtsboven, klikken op App ons. En beproef je geluk, dan wel je wijsheid. Zometeen Huey Louie op het podium, maar eerst de Kings. En ja, misschien komt het er nog aan. Sunny afternoon.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.
1: Ga je mee de boer op?

Huey Lewis in the News. And the Power of Love bij Radio Rijnmond. Trudy stond net bij mij in de koffiecorner. En zei nou Ruud, over de ritten van en naar school. Ik fietste vroeger van Puttershoek naar Oud-Beijerland, 14 kilometer naar de Mulo. Op een gewone fiets, zonder versnellingen, door weer en wind en ook met sneeuw. We waren met een groep en dat was wel gezellig. Wat ik eraan overgehouden heb, is de liefde voor fietsen. Wat ik bijna elke dag doe, wel elektrisch. Want zo'n 35 kilometer fietsen om beweging te blijven, dat mag best een klein beetje ondersteund worden. Dit is Carly Rae Jepsen. And I really like you.

cijfers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op. Met Radio Rijnmond. Jouw regio. Jouw buurt. Jouw Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: In Hardingsveld, Giessendam is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Derde uurtje van de boer op en praat mee, hè, in de koffiecorner. Je kunt over van alles en nog wat praten. Je kunt je weekendbelevenissen met mij en de medeluisteraar delen. De scholen zijn weer begonnen in het noorden van Nederland. Maar ook de Eureka-week in Rotterdam is begonnen. Nou ja, voor een universiteit zoek je natuurlijk een kamer, een beetje in de buurt. Maar hoe ging dat bij jou vroeger met de middelbare school? Was je dan uren onderweg op de dijk fietsen tegen de regen en de wind in? Of was het heel erg dichtbij? Nou, je herinneringen hoor ik graag in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En zou er een algeheel rookverbod moeten komen op stranden? En zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz natuurlijk. Hè? Dus zometeen nog een kans om even mee te doen. Eerst het laatste nieuws krijg je van Philip van Es. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De politie is deze ochtend actief aan het handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug. Sinds half juli is de brug op de A27 afgesloten voor het vrachtverkeer, omdat de brugconstructie niet veilig is. Eerder werden er bij de brug bij Gorkum en Sleewijk ook al camera's geplaatst die automatisch vrachtwagenchauffeurs beboet die toch over de Merwedebrug rijden. De boete bedraagt €500 per overtreding. De politie controleert vandaag ook fysiek met motoragenten aan beide zijdes van de brug. De controle is volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat gericht op zowel binnenlandse als buitenlandse chauffeurs. Enkele buitenlandse chauffeurs kunnen door Europese regelgeving de automatische boetes van de flitscamera's niet ontvangen. Een supermarkt aan de Havenstraat in Ridderkerk is ontruimd vanwege een brand. Bij de naastgelegen slagerij werd een gat in het dak gemaakt om daar een doorvoer in te plaatsen. Daarbij is brand ontstaan, meldt een 112-correspondent. De supermarkt zou vol rook hebben gestaan. Ondertussen is de brand geblust. En Maarten van der Weijden is vandaag begonnen aan zijn laatste monsterkluts In zijn woonplaats Vught is de atleet in alle vroegte begonnen aan een enorme zwemtocht. Hij probeert de komende 6 dagen maar liefst 270 kilometer af te leggen. Van der Weijden hoopt daarmee geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Woensdag zwemt de oud-Olympiër door Gorkum. Donderdag keert hij bij Groot Ammers voor het vervolg van zijn reis. En de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft al meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit overheidscijfers. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Al ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger, zegt NOS-correspondent Alice van Gelder.
0: Ik geloof dat ongeveer 60% van de nieuwe besmettingen die ze oppikken, die hadden ze dus nog niet op de radar. En er zullen dus waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan dat ze nu denken. Het is ook een gebied wat moeilijk begaanbaar is, slechte wegen, maar ook waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus dat maakt het ook niet makkelijk om dat allemaal in kaart te brengen.
14: Het aantal doden ligt inmiddels hoger dan bij de vorige ebola-uitbraak van 2018 tot en met 2022. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend blijft het droog. Vanmiddag soms wat zon bij 22 graden. Vanavond droog. Later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. En morgen bewolkt met perioden met regen. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
13: De ANWB meldt geen files of vertragingen door een bijzondere oorzaak. Nou ja, eentje in ieder geval. Ja, dat bruggenspul. Hè. Ja, twee bruggen die een bijzondere status hebben op dit moment. Maar verder ook een melding van gefronste wenkbrauw vanaf de A29. Rotterdam richting Berg op Zoom. Daar is een te hoog voertuig. Die houdt de boel op. De weg is ook tijdelijk even dicht. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En zometeen, ik ga het nog een keer proberen. Tjumba bamba. Die titel die mag je zelf invullen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
16: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Hey,
17: Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
21: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
22: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
21: eSIM. TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
22: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

0: Chumbawamba. Ik ga toch proberen. Tap Thumping. Tap Thumping. Nou, moet wel redelijk vanaf. Het eerste van het derde uurtje. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Derde uur van de boer op. Ja, je kunt nog steeds de koffiecorner bezoeken. Hè. Dat is heel makkelijk trouwens, want je opent de app en dan rechtsboven klik je op app ons. En dan in één keer als bij toverslag sta je naast me in de koffiecorner. Ik zag onlangs, heb ik hem toch nog maar eens een keer uit de kast getrokken, de film Interstellar. Dus ja, dat was toch wel heel erg mooi. Over vreemde reizen gesproken. Nou ja, ik hoop niet dat het een vreemde reis voor je is, maar een aangename reis naar de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Je kunt meepraten over hoe jij vroeger naar school ging. Want de scholen zijn weer begonnen. De Eureka-week is natuurlijk ook weer begonnen in Rotterdam. Maar dat is een universiteit, dus meestal ga je dan op een kamer in de buurt. Maar hoe ging dat met de middelbare school? Was je echt uren onderweg met de fiets om door weer en wind om je school te bereiken? Of zat die vlakbij je om de hoek? Deel jouw verhaal. En tijdens de Beach Cleanup Tour hebben vrijwilligers 79.242 peuken uit het zand gehaald. Nou, ik gooi de stelling er maar in. Het moet maar eens klaar zijn. Een rookverbod op Nederlandse stranden. Ja, de rokers hebben het een beetje aan zichzelf te danken natuurlijk. En trouwens, hergebruik van kleding is hipper dan ooit. Draag jij wel eens tweedehands kleding? Of vind je dat moeilijk uitkiezen? Open de app, rechtsboven klik op app ons. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. En ik ook benieuwd naar jouw antwoord natuurlijk. Hè? Want we hebben die leuke beach set van Rijnmond weg te geven. En dat is helemaal Des Rijnmonds. Dat is een collector's item. Die wil je hebben. En als je die in de wacht sleept, dan word je automatisch voorgeselecteerd voor de maandprijs. En dat is echt een geweldige maandprijs. Want je kunt met al je vrienden genieten van een privé bioscoopvoorstelling. Nou, dat is echt heel gaaf. Nou, dit is de opgave in de nieuwsquiz. Op de valreep kun je meedoen, hè? Let op. Er zijn wat woorden weggevallen. En ja, ik ben benieuwd welke.
1: En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel een rode reis.
0: Wat heeft een bestuurder van een bestelbus in Berkel weten te voorkomen? A. Een zeer grote brand. B. Diefstal uit een brandweerkazerne. Of C. Dat een boom op de weg ongelukken zou veroorzaken. A, B of C. Open de app rechtsboven, klik op Appons. Ik hoop jou zo meteen te spreken. Als je het goede antwoord hebt doorgegeven, hou je telefoon in de gaten. Paco nu en amor, divis amor.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Bij Radio Rijnmond. Roepensneller. Wie gaat er vandoor met die geinige beatset? En misschien over een kleine 2 weken met de maandprijs. Een privé bioscoopvoorstelling met al je vrienden. Dat is ook leuk natuurlijk. De hele ochtend was dit de opgave, de nieuwsquiz Koppensneller.
1: En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel een rode reis.
0: Wat heeft die bestuurder van die bestelbus in Berkel weten te voorkomen? A. Een zeer grote brand. B. Diefstal uit een brandweerkazerne. Of C. Dat er een boom op de weg ongelukken zou veroorzaken. Nel, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, ik denk dat het A is.
0: Ja.
2: Dat hij heeft gewaarschuwd dat er een grote brand was.
0: Nou, laten we even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel een rode reis een grote brand voorkomen.
0: Ja. Ja, hij zag heel veel rookontwikkeling op een industrieterrein vlakbij de N-weg. En toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij. Dus toen kon hij op tijd gelukkig mensen waarschuwen. Nou, is toch wel weer een heldendaad, nietwaar?
2: Ben je er nog? Ja. Ja, ik ben er nog. Ja, dat is inderdaad. Hij zag voorbij een boerderij, dus dat was wel heel fijn.
0: Ja.
2: Dat hij ging waarschuwen.
0: Ja, toch? Want, ja. Nou ja, het levert jou in ieder geval die geinige beatset op. Nel, ben je ook zo blij dat de temperatuur een beetje naar beneden gaat?
2: Zo!
0: Zo! Zo, hé!
2: Ik vond het echt vreselijk.
0: Ik was er wel een beetje klaar mee, niet?
2: Ja, helemaal.
0: Ja, nou goed. Heb je ook nog een beatset? Nou, die kun je gewoon lekker in de vitrinekast zetten als collectors item. Dankjewel voor het meedoen, NL.
2: Ja, niks te danken.
0: Oké, okay. Fijne dag nog, hè?
2: Moet ik verder blijven hangen?
0: Nee hoor, je wordt zometeen gebeld door mijn collega. Dat komt helemaal goed.
2: Oh, oké.
0: Dag, NL.
2: Dankjewel, hoor.
0: Hoi.

0: Faith Evans en Mesmerized bij Radio Rijnmond. 11:30 is het. Goedemorgen, je bent nog steeds bij De Boer op. Buiten de aanpassingen en buiten de speciale restricties bij een aantal bruggen in de regio meldt de ANWB verder geen files of vertragingen door bijzondere oorzaak. Trouwens, ik zag net wel een persbericht voorbij komen van Rijkswaterstaat dat de nieuwe Merwedebrug, de bouw daarvan, gaat starten. In augustus, dus deze maand, starten ze met de nieuwe westelijke Merwedebrug in A27 tussen Gorinchem en Sleeuwijk. Nou, dus het gaat een grote operatie worden. Verder geen vertragingen. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. En voor het vakantieverkeer hoef je het misschien niet meer te doen. Want zo mooi is het niet deze week. Maar goed, misschien ben je nog eventjes aan het genieten van het laatste spettertje zon. Misschien vanmiddag. 22 graden is de maximum temperatuur. Vanavond is het droog. Later in de nacht vanuit het westen toenemende kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt, periode met regen. De middag verloopt wat droger. Het wordt hooguit 22 graden. En de komende dagen af en toe zon. Enkele buien. Kans op onweer, weinig verandering in temperatuur. De hoofdpunten van het nieuws, Philip van Nes, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een supermarkt aan de haven.

0: brand geblust en is de brandweer ook weer weg. De supermarkt moet luchten. En de politie is deze ochtend actief aan het handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug. Sinds half juli is de brug op de A27 afgesloten voor het vrachtverkeer, omdat de brugconstructie niet veilig is. Eerder werden er bij de brug bij Gorinchem en Sleeuwijk al camera's geplaatst die automatisch vrachtwagenchauffeurs op de bon zetten die toch over de Merwedebrug heen rijden. De boete bedraagt €500 per overtreding. Maar de politie controleert vandaag ook en de komende week fysiek met motoragenten aan beide zijdes van de brug. De controle is volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gericht op zowel binnenlandse als buitenlandse chauffeurs. Want een groep buitenlandse chauffeurs die kan de boete helemaal niet ontvangen vanwege Europese regelgeving. En dus staan ze wel mooi op de flitser.
1: Ja,
0: maar helaas.
1: Maar er komt geen rekening binnen.
0: En dit moet dus nu opgelost worden met motoragenten. In Vietnam is er een mannenoverschot. Momenteel worden er 110 jongens per 100 meisjes geboren. De regering denkt daarbij vooral aan een strenger toezicht op geslachtskeuzes bij foetussen. Want volgens de regering kiezen sommige ouders voor abortus als ze ontdekken dat ze een meisje krijgen. Net als hier is het in Vietnam verboden om die reden abortus te doen. Toch blijkt het te gebeuren in het Aziatische land. Ook wil de regering optreden tegen campagnes die het krijgen van een zoon bemoedigen en diensten waarmee het geslacht kan worden gekozen. In het land worden mannen gezien als degene die de familienaam voort moeten zetten en moeten zorgen voor de ouders als ze ouder zijn. De angst, en dan vooral financieel opzicht. De angst is dat er in 2059 een overschot is van 2,5 miljoen mannen in Vietnam. Het plan van de regering onderschrijft dat een vrouwentekort kan leiden tot problemen op de huwelijksmarkt, meer genderongelijkheid en meer vrouwen- en meisjeshandel. Nog even opgezocht in Nederland hoe wij ervoor staan, maar we hebben per 100 vrouwen 99 mannen.
1: Ja, dat zie je. Dus we hebben in dat soort landen is natuurlijk veel traditioneler inderdaad. Dan wordt er heel erg uitgekeken naar de komst van een zoon. Nou ja, misschien goed dat het land er iets aan doet. Dankjewel, Philip.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op.
1: En over nieuw leven gesproken, Life Death Ray.

waanzinnig. Dat groteske, dat bombastische, dat recht vanuit het hart. Nova Star en Today, Yesterday. Rien die zegt net tegen mij in de koffiecorner: Ruud, daar zit je net over vakantieverkeer, wat waarschijnlijk geen vakantieverkeer meer is, omdat het maar 22 graden is. Maar dat is toch een prima temperatuur om vakantie te houden? Ja, ik bedoelde het eigenlijk anders, Rien. Want er komt ook een drupje regen tegenwoordig bij kijken. En ik kan me voorstellen dat dat een beetje van invloed is op je vakantiestemming. Eens even kijken hoor. Astrid die stuurde mij een hippe foto van een mooie outfit. Over tweedehands kleding gesproken. Ja, ik heb wel wat tweedehands kleding. Pas nog een prachtige winter. Jas gescoord in de kringloop. En dit setje is ook tweedehands. Ik zit daar links. Niks mis mee. Dat is een leuk kort jurkje. Ja, inderdaad. Niks mis met tweedehands kleding. En Corine die zei net tegen mij: Ruud, ja, over schoolreizen. Dan hebben we het over geen woonwerkverkeer, maar woon-schoolverkeer. Ik woon in Oud-Beijerland. Ik ging vroeger naar de RSG. Ik woonde hemelsbreed zo'n 500 meter van de school. Dus ik ging ook wel op de fiets. Dat duurde dan al 5 hele minuten. Maar als het regende, zei mijn vader stevast: ik breng je wel even. Mijn vriendin uit Numansdorp kwam dan doornat in haar regenpak aan op school. En ik zag dat. En dan zag ze dat ik gebracht was. We zijn trouwens inmiddels 50 jaar besties. Dus het heeft geen invloed gehad op onze vriendschap. Nee. En Christian die zegt net: ik zat in Rotterdam-Hilligersberg op school. Ik ging vanuit Papendrecht, waar ik nog steeds woon, met de bus naar Kralingse Zoom. En daar ging ik met de metro naar Beurs en pakte daar de tram naar de eindhalte op de Kleiweg. Ik was zo'n 1,5 à 2 uur onderweg. Ja, dat is dus allemaal niet vanzelfsprekend, hè? Het woonschoolverkeer. Nou, jouw verhaal is ook van harte welkom. Je hoeft alleen maar langs te komen in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App ons.

Michel Fugain en Une Belle Histoire bij Radio Rijs. Maurice zei net tegen mij, Ruud, ik was een jaar of 8 toen ik al alleen mocht gaan naar de basisschool. Van Beverwaard naar Ridderkerk en later vanuit IJsselmonde. Nou, die was dan al vroeg verantwoordelijk bezig. Ruud, die zei net tegen mij, mijn lagere school en middelbare school waren redelijk dichtbij, dus niet zo ver fietsen. Ik heb zelfs nog een half jaar naar het HLO in Delft gefietst, omdat ik nog te jong was voor een OV-studentenkaart. En Nel zegt, ik heb 7 jaar in Haamstede gewoond. Maar toen mijn zoon naar de voortgezette school moest, ben ik verhuisd. Eerst moest hij naar Zierikzee, 15 kilometer. En ook nog eens een keer Goes, 40 kilometer. Dan zijn ze nog maar 12 en 14 jaar. Dus dat is even anders geworden. En Ton zei net tegen mij, goedemorgen Ruud. Ik hoefde naar zowel de lagere school aan de Sonmanstraat in Blijdorp als naar de LTS aan de Gordelweg in Rotterdam niet ver te lopen. De lagere school was 10 minuten lopen en de LTS was 5 minuten vanaf mijn huis. Dus dat was heerlijk. Ja, nou ja, mooie verhalen. Bij mij was het ook, viel het ook wel mee hoor trouwens. Dat was niet echt enorme afstanden. Maar goed, ja, de scholen in het noorden van het land zijn weer begonnen. Ja, de komende 2 weken hier nog wel vrij. Maar de Eureka-week is bijvoorbeeld ook begonnen. Hè. Dus dat bracht mij een beetje op de vraag. Ook naar aanleiding van het verhaal van Omroep Archipel. Dat de basisschool gemiddeld op het eiland Goeree-Overflakkee niet verder is dan 700 meter. Ja, hoe dat bij jou vroeger ging, die rit van huis naar school en omgekeerd. Dank voor alle reacties. Zometeen ga ik met Erik eens even bespreken wat er allemaal op de bammetjes zit in de lunchbreak. Want hij smeurt het altijd met heel fijne ingrediënten.

0: Eurythmics en Sweet Dreams hoorde je bij Radio Rijnmond in de Boerop. Wie er nou weer met glanzende borden en schalen binnenkomt zitten is Erik Lemmers, want die gaat zometeen een kerstverse lunchbreak voor je presenteren. Kijk eens eventjes. Je hebt in de horeca gewerkt, ik zie het.
1: Ja, ik heb precies alles op één hand.
0: Ja, fantastisch. Ja, nee, dat moet je mij niet laten doen. Zometeen lunchbreak. Wat zijn de ingrediënten voor de komende 2 uur?
1: Ik ga praten met iemand die een dierenziekenhuis heeft. En niet zelf, of niet als onderdeel van een keten, want dat is namelijk wat de ketens doen. Die zetten allemaal dierenziekenhuizen op en die verwijzen dan allemaal door naar de dierenziekenhuizen. Ja, ja, ja. En dan wordt de behandeling ineens een stuk duurder.
0: Ja, ja.
1: Heel veel dierenbezitters, of er zijn dierenbezitters die nu als een soort reactie erop kiezen voor zelfstandige dierenartsen.
0: Ja, het is heel actueel.
1: Ze denken dat die tarieven daardoor lager zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En de Tweede Kamer praat ook nog op dit moment over maximumtarief of de regering.
0: Precies.
1: Of dat gaat gebeuren, weten we niet. Maar wij praten dus met iemand van een dierenziekenhuis of hij dat herkent.
0: En de lunchplaat.
1: Dat gaat over de man die blijdschap en vreugde brengt in Londen. Tenminste de afgelopen 6 jaar. Door uit zijn bus, waar hij chauffeurt, een bellenblaaspistool te houden. Die, die genereert een continue stroom van bellen.
0: Oh leuk, en dan dat gaan gewoon mensen zo langs die bus.
1: Ja, en dan gaan mensen dan spontaan in dansen. En ze gaan huilen zelfs van blijdschap. Ja. Zo van, oh, je hebt mij een beetje geluk gebracht.
0: Maar ik voel hem al aankomen.
1: Hij mag niet meer.
0: Mag niet.
1: Nee, van de maatschappij moet hij stoppen. Omdat hij de prioriteit moet geven aan het vervoer van de passagiers.
0: Ja, misschien ergens te begrijpen.
1: Er zit iets in, maar hij deed het natuurlijk niet al rijdend, hij deed het als hij even stond voor het stoplicht. Echt, en even tussendoor.
0: Ah, ik moet denken aan Belletjes van de Liefde. Boere Boegaste Amor.
1: Boere Boegaste Amor.
0: Dat is een lief liedje. Blijf
1: jij je Spaans zo goed beheerst?
0: Ja, dat is het enige wat ik weet. Nee, maar dat zou een liedje kunnen zijn. Nee, goed, dat is een luisteraar natuurlijk. Dus welke mooie plaat hoort bij dit toch wel, vind ik toch wel schattige verhaal.
1: Ja.
0: Maar toch wel jammer dat hij dat niet meer mag.
1: Nou, vind ik ook.
0: Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen de bekendste hit van de Rembrandts. Ze hadden niet eens zo zin om die te maken. Het was voor een televisieserie en ze maakten dan ook alleen de korte tune. Maar toen miljoenen televisiekijkers begonnen te vragen om die song, ja, toen werd het een heel ander verhaal. Je hoort hun hit zometeen. Eerst het nieuws van 12 uur. Philip van Essen, goedemiddag Philip.
9: Goedemiddag. Een supermarkt aan de Havenstraat in Ridderkerk is ontruimd vanwege een brand. Bij de naastgelegen slagerij werd een gat in het dak gemaakt om daar een doorvoer in te plaatsen. Door de brander die daarbij gebruikt werd ontstond er veel rook die via het ventilatiekanaal in de supermarkt terecht is gekomen, meldt een woordvoerder van de brandweer. De supermarkt stond vol rook, ondertussen is de brand geblust. En reizigersvereniging Rover roept de NS op het probleem van tassen op lege stoelen aan te pakken met een campagne in plaats van met een verbod. Volgens Rover worden er legio van redenen aangegeven waarom een tas op een stoel soms onvermijdelijk of logisch is, zoals bij een vieze vloer in de trein. Rover is het eens dat in drukke treinen de stoelen vrij beschikbaar moeten zijn, maar vindt het betuttelend dat in een lege trein reizigers een boete riskeren voor het plaatsen van een tas op een stoel. Overigens is het plaatsen van een tas op een stoel al verboden op het moment dat iemand vraagt om de stoel te mogen gebruiken. De NS wil met de nieuwe regels reizigers een steuntje in de rug geven voor een zitplek. Rover noemt de aanscherping op de regels onpraktisch en onnodig streng. En ondanks de regen is de natuurbrand op de Hoge Venen in België nog altijd niet onder controle en breidt zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Duitsland en Nederland hebben al Chinooks gestuurd. Ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters die kant op. Het moeilijkste bluswerk is nu wel voorbij, zegt een helikoptercommandant.
10: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met de hand- en spandiensten met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
9: De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest. En bij een ongeluk met een spookrijder zijn in Ierland dit weekend 5 tienerjongens om het leven gekomen. Alle 5 zaten in de auto die aan de verkeerde kant van de snelweg reed. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De jongens botsten op een tegemoetkomende auto met daarin 3 vrouwen en een kind die op weg waren naar het vliegveld van Dublin. Zij raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De krant The Irish Independent meldt dat de tieners in een gestolen auto reden. Ze zouden tussen de 14 en 16 jaar zijn geweest en zouden die nacht betrokken zijn geweest bij een reeks inbraken. En dan nog het weer. Af en toe zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is het bewolkt met perioden met regen. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dankjewel, Philip. Op de wegen is het even rustig. Dan naar de lunchplaat van de dag. Ja, in Londen rijdt een hele blije buschauffeur rond. Hij had 6 jaar geleden het bellenblaaspistool ontdekt. En dat ding produceert een stroom van zeepbellen en die hield hij regelmatig uit zijn bestuurdersraampje om wat liefde te verspreiden. Mensen begonnen op straat spontaan te dansen in de bellenstroom. Anderen glimlachen spontaan of worden zelfs tot tranen toe geroerd. Maar het mag niet meer. Zijn werkgever heeft het hem verboden uit veiligheidsoverwegingen. Hij moet prioriteit geven aan zijn passagiers. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen de Rembrandts.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
12: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
13: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Hey, Raymond!
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Lunchbreak. Erik Lemmers.
22: Radio met een grote R.

0: de Rembrandts, onsterfelijk geworden door de comedy-serie Friends natuurlijk. Ja, en dit nummer was ooit niet meer dan de tune voor die serie. Maar toen begonnen fans dus van de serie te vragen om de single. Ja, en begonnen DJ's het ook nog te draaien. Ja, en die Rembrandts hadden eigenlijk maar alleen dat korte tuentje. Toen hebben ze er toch maar wat bij verzonnen. Een couplet, een refrein en er uiteindelijk een 3 minuten lang nummer van gemaakt. En dat werd de wereldhit die we net draaiden. I'll Be There For You. Je week is weer begonnen en ik ben blij dat ik er ben tijdens je eerste lunchbreak. Dierenbezitters die zoeken steeds vaker een zelfstandige dierenarts op voor hulp. De grote ketens die vragen namelijk in hun ogen steeds meer geld voor een behandeling. Zometeen spreek ik daarover iemand van een dierenziekenhuis dat tot nu toe nog zelfstandig is gebleven. En de lunchplaat op de vaste route van buschauffeur Ricky Reed. In Londen kennen de kinderen hem als de Bellenbus. Ricky die hield daar regelmatig een bellenblaaspistool uit het raam tijdens het rijden, omdat hij vindt dat de wereld wel wat lol kan gebruiken. Vonden die kinderen ook. En regelmatig werd hij ook aangesproken door volwassenen, die hem soms tot tranen toegeroerd vertelden hoe gelukkig ze werden van zijn actie. Maar zeepbellen verspreiden doet Ricky sinds kort niet meer, omdat zijn werkgever het hem verboden heeft. Het is beter voor de veiligheid als hij zich alleen met het besturen van die bus bezighoudt. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Wereldreiziger Douwe Bob die hoor je zo met zijn lijflied. Maar eerst Blondie met haar grote hit uit de 70s. Het origineel stamt uit 1963 en is van Randy and the Rainbows. Toen was het nog een meisje, maar Deborah Harry is toch meer van de mannen. Dus werd het Denis met zonder die E dan. Maar zoals zij het zingt, hoor je trouwens het verschil nauwelijks. Luister maar, hier is Denis.
1: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Douwe Bob, This World Is Our Home. Je luistert naar Lunchbreak. Die met zijn hond of kat naar de dierenhuis moet. De dierenarts die schrikt soms behoorlijk van de rekening. De prijzen zijn de laatste jaren namelijk flink gestegen. En de tarieven in de diergeneeskunde zijn ook niet gereguleerd. Wat betekent dat praktijken zelf hun tarieven mogen vaststellen. Dat steeds meer praktijken onderdeel zijn van grote ketens zorgt er in onze regio ook voor dat klanten juist bij zelfstandige dierenartsen aankloppen vanwege prijzen en de persoonlijke aanpak. En sommige baasjes die willen daar wel een stukje voor omrijden. Stijn Peters heb ik nu aan de lijn. Jij bent eigenaar van een zelfstandig dierenziekenhuis dat niet aan een keten verbonden is, iets buiten onze regio. Herken jij deze geluiden?
1: Ja, ik wou zeggen, dus een stukje omrijden om naar Eindhoven te komen, maar dat klopt. we herkennen de geluiden wel inderdaad. Ja, wij krijgen natuurlijk ook wel mensen die in onze praktijk komen en die inderdaad in de media de negatieve berichten hebben gehoord over de ketens. Zich daarom bij ons melden. Ja, zeker.
0: Ja, dus jij herkent dat er mensen er speciaal voor komen of bellen voor informatie, neem ik aan ook?
1: Klopt, ja.
0: Dan zeggen ze van, hoe hoog zijn de tarieven bij jou voor een operatie? Waar informeren ze naar?
1: Nou ja, de meeste mensen, wij hebben in ieder geval onze tarieven op de website al staan, dus dat scheelt al heel veel telefoontjes.
0: Ja.
1: Maar mensen bellen zeker wel om te vragen wat een bepaalde operatie, een bepaald iets kost. En of wij dat doen ook. Er wordt wel heel duidelijk wel gekeken naar de prijs. Maar ja, wij merken ook wel dat er niet alleen naar de prijs gekeken wordt, maar ook echt wel naar de kwaliteit, naar de beleving. Wat je allemaal doet met een dier. Dat staat er voor heel veel mensen nog steeds wel op nummer 1, om even te zijn.
0: Dat neem ik aan ook. Alleen ja, als je prijs hebt die de pan uitstijgen, dan moet je natuurlijk ook gaan kijken. Als je dan kan shoppen, dan doe je dat misschien. Hè? Waar komen die prijsstijgingen vandaan in jouw opzicht? Of volgens jou?
1: Ja, nou, als je naar de grote lijn gaat kijken, zijn de meeste dierenartsen niet heel veel gestegen. Ik denk dat de boodschappen uiteindelijk wel meer gestegen zijn de afgelopen jaren dan de dierenartsprijzen. Grootste prijsverschillen zie je wel bij de praktijken die overgenomen zijn. Omdat er dan opeens iemand gaat kijken of de prijzen nog current zijn. Of ze nog wel iets echt zijn.
0: Mm-hmm.
1: We hebben het zelf gemerkt toen we een aantal dierenartspraktijk hebben overgenomen. Dat sommige producten voor kostprijs of zelfs onder de kostprijs verkocht werden. Ja, en dan moeten die prijzen opeens omhoog. En dan gaan mensen wel klagen van, god, wat gebeurt er nu? Want nu gaat die prijs al heel erg snel omhoog. Maar ja, dat is eigenlijk iets wat de afgelopen jaren niet gecorrigeerd is. Moet je dan opeens gaan doen.
0: Dus ze hadden soms te lage tarief eigenlijk gewoon.
1: Dus soms zijn te lage tarieven.
0: Om een bedrijf te kunnen voeren.
1: Maar eigenlijk
0: is het dan
1: wel
0: zo dat grote ketens nog weer duurder zijn geworden dan die prijsstijgingen bij gewone dierenartsen?
1: Nou ja, ik zeg al, als een praktijk overgekocht wordt, dan wordt die sowieso vaak al sneller duurder. Omdat er dan weer even specifiek gekeken wordt naar die prijzen. En of de kostprijs wel in lijn is met de gewone prijs. Dus dan zullen die stijgingen opeens veel sneller zijn. En wat de ketens natuurlijk wel zijn, uiteindelijk zit daar een investeringsmaatschappij achter. Die moet ook uiteindelijk wat winst eruit halen. Daar wordt veel strakker gekeken naar die prijzen. Als je de meeste dieren als ze zelf zou vragen, die zouden gewoon voor niks gaan werken. Als ze een beetje kunnen leven, dan is dat prima. Maar dat kan natuurlijk, in geen enkele beroepsgroep kan dat. Maar we zijn meer emotiemensen, dus we hebben eigenlijk nooit naar de prijzen gekeken. En 10, 15 jaar geleden werd er al geklaagd over dat de dierenarts te duur was. En toen waren de ketens het nog niet eens. Dus het is wel iets van alle tijden om daarover te hebben. Omdat je natuurlijk voor je huisdier zelf je kosten betaalt op het moment dat je ziek wordt.
0: Omdat het dus eigenlijk zo is dat zo'n behandeling nou eenmaal echt gewoon duur is. En daar schrikken mensen van. En met de prijsstijgingen die er sowieso zijn voor alle grondstoffen gaat het ook al omhoog. Ja, ja. Is het dan ook nog zo dat er bijvoorbeeld bij een dierenziekenhuis veel ingewikkeldere behandelingen worden gepromoot als het ware? Zo van, we kunnen deze kankerbehandeling kunnen we gaan geven. Terwijl dat dan bijvoorbeeld een hele dure behandeling is.
1: Ja, precies. Nou ja, kijk, wat wij als dierenarts willen, we graag alle dieren helpen. Dus soms sta je echt met de rug tegen de muur en heb je een ziekte die we niet kunnen behandelen. Bijvoorbeeld FIP bij katten, is een ontstekingsziekte waarvan we wisten van, als de kat dat heeft, gaat hij dood. Daar is nu een behandeling voor. Nou, die behandeling kostte een paar duizend euro. Komt uit het buitenland, is daardoor hartstikke duur. Een fabrikant die erachter zit, die wil zijn geld verdienen. Dan weet je wel, dan kan een dier dus redden die vroeger ten dode opgeschreven was. Kan ik nu iets voor doen?
0: Alleen je moet er wel veel dieper voor in de buidel tasten. Dus.
1: Precies, dat kost wel 2000 euro of 3000 euro. Ja, en dat is dan even de vraag, heb je dat geld ten eerste en heb je het voor over ten tweede? Maar inderdaad, niet alles ligt binnen onze macht, zeg maar, omdat soms ook gewoon een externe partij daar gewoon een behoorlijk bedrag voor vraagt.
0: Juist. Ja. En zou jij het baasje aanbevelen om altijd gewoon een huisdierenverzekering af te sluiten?
1: Ik zou daar zeker heel goed naar kijken. Nou, ja, want het is in principe, kijk, de standaardkosten zoals een vaccinatie, een jaarlijkse gezondheidscontrole, dat zijn eigenlijk de standaard dingen waarvan je wel weet dat die eraan komen. Daar kun je een beetje rekening mee houden. Dus als je zegt, van, nou, ik leg gewoon 200, 300 euro per jaar aan de kant voor mijn huisdier. Ja, dat is een beetje standaard bedrag wat je toch wel nodig hebt. Maar als een dier ziek wordt, dan wil je natuurlijk wel iets extra's hebben. En dat is een beetje de vraag, wat gebeurt er dan? Heb je een kat die een keer een ontsteking heeft, een virusinfectie te pakken heeft? Nou, dat zullen die kosten daar niet zo gigantisch van zijn. Maar als je hond zijn kruisband breekt en een knieoperatie moet hebben, ja, dan heb je wel op een paar duizend euro. En als je die niet hebt liggen, dan zeg ik van ja, dan kun je beter kiezen voor een verzekering. Want dan weet je gewoon dat je dat achter de hand hebt voor dat soort plotselinge hoge bedragen.
0: Ja, dus denk daar van tevoren over na. Ook met in het achterhoofd dat die tarieven, of ze nou van een keten zijn of van gewoon dierenartsen, toch blijven stijgen.
1: Ja, klopt.
0: Dankjewel Stijn Peters voor je toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Zometeen de hoofdpunt uit het nieuws. Eerst de Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: Chili Peppers, Californication, hoorde je. Je luistert naar Lunchbreak. En het is bijna 12:30. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum. Daar zijn dieren op de weg beland. De rechterrijstrook is dicht. Welkom, Filip. 4 minuten vertraging loop je daarop. Ja, de deur werd een beetje hard dicht.
1: Sorry, ik wilde het zachtjes doen, maar dat mislukte.
0: Het mislukte. Soms schiet hij uit je hand. Ik ken dat. Ed Aldus, goedemiddag.
2: Ja, dag Erik Lemmers. Een hele goede middag.
0: Hallo. Het is een beetje wisselvallig, hè. Vanmorgen hebben we de eerste buien gehad. En mijn vraag is eigenlijk, gaan we dat de hele week houden?
2: Ja, wisselvallig weer. Nou ja, we hadden afgelopen zaterdag natuurlijk al de eerste regen- en onweersbuien in de regio.
0: Is ook zo.
2: Misschien heb je het niet helemaal meegekregen.
0: Jawel,
2: toen ook.
0: Dat was even een klein beetje.
2: Ja, maar afgelopen nacht en vroege ochtend is er inderdaad ook regen gevallen. De meeste regen viel in Oude Tongen, 8 mm. Maar al snel vanochtend werd het droger en af en toe breekt de zon door. En ja, nu is het eigenlijk best wel, volgens mij tenminste, maar ja, wie ben ik, lekker vakantie weer. Temperaturen op dit moment, ja, wel duidelijk lager dan dat we de afgelopen tijd gewend waren. Hè? Want het is afgerond naar boven zelfs, 20 graden op dit moment. Dus dat is toch best wel even een heel andere temperatuur. Nou, vanmiddag komen we uit op zo'n 22 graden, Erik. Af en toe zon. Het blijft daarbij ook droog in het Rijnmondgebied. En de wind die waait matig uit het noordwesten. Windkracht 3 meestal maar, dus dat valt allemaal reuze mee. Nou, vanavond af en toe zon, ook droog. Later in de nacht gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur die zakt dan naar ongeveer een graad of 15. En morgen in de ochtend periode met regen, Erik. In de middag dan is het toch wel beduidend droger. Misschien een streepje zon, maar er wordt niet echt veel zon berekend, hoor. De temperatuur die komt morgen uit weer op zo'n 22 graden. En langs de kust staat er morgen meer wind. Een vrij krachtige wind, een windkracht 5. En die komt dan uit het westen.
0: Helemaal goed. En heel kort nog voor de rest van de week.
2: Ja, wisselvallig, hè? Je gaf het al aan. En dat betekent af en toe zon. Elke dag in meer of mindere mate een paar buien. Soms bestaat er ook kans op een klap onweer. En in de temperatuur komt geen verandering.
0: Nou, klinkt heerlijk. Dankjewel, Ed.
2: Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel. Absoluut. Dankjewel. Filip van Es, die heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Filip.
3: Een bijzonder goedemiddag. De politie heeft om onrust te voorkomen uitgelegd uit welke hoek de tip komt, waardoor ze 2 weken terug zijn begonnen met zoeken in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een vuurwapen. Het gaat om een tip in de zaak Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten in Berkel en Roderijs. De politie gaat ervan uit dat niet hij, maar een buurtbewoner geliquideerd had moeten worden. De tip die leidt naar de meest recente zoektocht in de Ringvaart komt volgens de politie van een reeds overleden persoon die toestemming heeft gegeven om de informatie te gebruiken in het onderzoek. Normaal deelt de politie dit soort informatie niet, maar omdat er speculaties ontstonden die mogelijk konden leiden tot gevaarlijke situaties, is besloten de info toch te delen. En zondagavond is een Amerikaanse toerist omgekomen op de Siciliaanse vulkaan Etna nadat hij door de bliksem is getroffen. Tijdens een wandeling kwam de man in een storm terecht. Volgens Italiaanse media liep de toerist op een afgesloten stuk van de vulkaan toen het weer plotseling omsloeg. De man werd rechtstreeks door de bliksem getroffen. Meerdere reanimatiepogingen mochten niet baten. De man overleed in de ambulance.
0: Heftig, ja. En die vulkaan die is sowieso aan het uitbarsten op dit moment. Er is toch een

0: naar Koudekerke. Daar troffen agenten de fiets niet aan. Maar de vrouw belde direct met een nieuwe locatie. Die was in Vlissingen. De fiets bleek daar in een busje te staan. De 39-jarige bestuurder van het busje is aangehouden. En de fiets kon direct teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar.
1: Heerlijk.
0: Zo helpt het dus altijd, of altijd, zo helpt het wel eens om aangifte te doen van een gestolen fiets. Steeds minder mensen doen dat, maar het wil wel eens helpen.
1: Gelukkig waren ze getriggerd door het feit dat ze live informatie kregen over waar de fiets was.
0: Ja, het helpt. Ik hoor het wel steeds vaker. Dat mensen een tracker in hun fiets hebben zitten. En het is ook vaak heel simpel. Want je kan gewoon zo'n druppel kopen.
1: Dingetje kopen. Maar
0: dat doet het een jaar. En dan doe je dat gewoon zadel eruit. Ding erin. Zadel erin.
1: In dat frame.
0: In het frame. Ja, het enige is, je moet hem er wel eens in het jaar uitvissen, want het batterijtje moet vervangen worden.
1: Ja, dus dat is een touwtje aan vast.
0: Dat is een iets minder lekker klusje. Dus maar nu we deze verstopplek verteld, nu moeten we dus een andere weer
1: precies.
0: Gaan.
1: Maar het afhalen van een zadel duurt altijd even. En dieven kijken altijd naar de meest snelle oplossing om een fiets mee te nemen. Het gaat om de vertragingstijd.
0: Precies.
1: Dankjewel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: On My Soul hoor je zo meteen van Bruno Mars, maar eerst Bobby Brown.
2: Radio met een grote R.

0: Bobby Brown, Two Can Play That Game. Heerlijk nummer om weer even terug te horen hier in deze lunchbreak op jouw maandag.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Bij de buschauffeur die een bubbelpistool had gevonden 6 jaar geleden. Ik zag hem van het afgelopen week voor het eerst in Noord-Ierland. Daar werden ze bij de vleet verkocht op een...

cultuurfestival. Al die kinderen met zo'n stroom zeebellen. Het ziet er spectaculair uit, maar het bracht vooral veel vreugde op deze lijn, deze buslijn in Londen. Wat kunnen we erbij draaien nu het niet meer mag? Ilse Murel, The Free Design, Bubbles. Karin Zonneveld nelde hier veel kort Els Hogedam en Leo. Die willen Albert Campbell horen en Henry Burr met I'm Forever Blowing Bubbles. Veel kort, Pharrell Williams wordt ook blij van deze bellen, dus Pharrell Williams en Happy. Brenda van Duren, gewoon blijven bellen, dus The Lemonheads, I'll Do It Anyway. Peter van der Wulp, de omstanders zeiden dat ze heel erg vrolijk werden van deze actie. Oftewel, You Made Me So Very Happy, Blood, Sweat and Tears of Bubbles, System of a Down. We hebben de keuze. Peter van Die, Dean Martin en Tiny Bubbles. Biffy Clyro en Bubbles. Luc Bontond, All You Need Is Love van de Beatles. En Corrie Oostdijk, die verklaart de man voor gek. Busje komt zo. Of is het gewoon een busje? Het busje van deze man. Zo kan je hem ook opvatten. Van Hulleboer. Dankjewel. Als jij er nog eentje hebt, laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op app ons.

0: Bruno Mars hoorde je op Radio Rijnmond. Een zorgbegeleider die duizenden euro's pikt van kwetsbare patiënten in een zorginstelling. Daarover gaan we het nu hebben in Opmerkelijke Zaken. De rubriek waarin Ingrid Smits ons elke week even meeneemt naar de rechtbank. Goedemiddag, Ingrid.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Een rechtszaak over diefstal dus. Om hoeveel geld gaat het in deze kwestie?
1: Ja, het is niet echt een kwestie van kattenpissen. Het gaat om ruim 37.000 euro gestolen van twee patiënten in een grote Rotterdamse zorginstelling.
0: Zo, dat is flink wat. Ja, en wie zou dat hebben gedaan?
1: Ja, de verdachte die heet Kim. Ze is 41 jaar en zij was zorgbegeleidster in die instelling. Ze was in een panterbloesje en op gouden slippers naar de rechtbank gekomen. Echt zo'n dame die wel van een beetje glitter en glamour houdt. En daar zullen we later ook nog op terugkomen. Maar deze Kim die werkte al 14 jaar in die instelling. En daar zaten mensen met psychische problemen zoals schizofrenie. En Kim regelde dan hun boodschappen en hun administratie. En op een keertje dacht ze bij de kassa, kom, ik leg wat eigen boodschapjes bij de boodschappen van mijn cliënt. En die rekende dus gewoon af met dat geld van die cliënt. Ja. En nou, dat ging kinderlijk eenvoudig. En daarna was voor Kim eigenlijk het hek van de dam. Want zij ging ook dure schoenen van het merk Hermès kopen. En ze ging shoppen bij bol.com. Ze ging met haar kinderen naar Skateland. Ze ging naar een concert van Usher. Soms betaalde ze incassobureaus, want ze had nog schulden met geld van de cliënten. En ja, dat duurde bij elkaar zo'n 3 jaar.
0: Jeetje.
1: En die ene cliënt is voor bijna 25.000 euro benadeeld en de andere voor zo'n 12.000, ruim 12.000. En dan denk je, hoe is dit in godsnaam mogelijk, hè?
0: Nou, hè, ongelooflijk.
1: Ja. Eigenlijk in zo'n zorginstelling geldt het vier-ogen-principe. Dat betekent dat mensen zoals Kim nooit zelfstandig mogen pinnen of met de telefoon mogen betalen. Want Kim had uiteindelijk de pinpassen op haar telefoon gezet. Dat mag helemaal niet als er geen toezicht is. Maar dat werd blijkbaar niet gehandhaafd.
0: En heeft ze het ook zelf wel toegegeven dat ze dit gedaan heeft?
1: Ja, ze heeft direct bekend. Er is een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld. En die hebben uitgerekend hoe groot de schade ongeveer was. Mensen denken dat ze misschien nog wel meer geld achterover heeft gedrukt. Maar 37.000 konden ze bewijzen. Ja, en Kim gaf het direct toe.
0: En waren die twee gedupeerden er ook?
1: Ja. Nee, die waren er niet. De zus van een van de gedupeerden, die was er. Niet om geld te eisen, want de zorginstelling heeft inmiddels de schade vergoed. Die heeft die mensen schadeloos gesteld. Maar die zus die was er en die zei, ja, ik wil eigenlijk alleen maar dat deze mevrouw nooit meer in de zorgsector kan werken. En wat dat betreft kon de advocaat van de verdachte haar geruststellen. Want Kim staat inmiddels op de zwarte lijst voor de zorgsector. En ze is, toen de diefstal aan het licht kwam, ook onmiddellijk ontslagen.
0: Nou, dat is in ieder geval fijn voor de toekomstige klanten van die zorginstelling.
1: Zeker, want het is toch wel echt heel gruwelijk.
0: Het is super brutaal gewoon, ongelooflijk.
1: Ja.
0: En gewoon maar een beetje.
1: Ja, mensen voor wie jij moet zorgen, die ga je dan lopen bestelen.
0: Dat hele vertrouwen is natuurlijk ook weg gewoon wat dat betreft. Wat was de strafeis?
1: Ja, daar schrokken mensen in de zaal toch wel van. Want de officier van justitie ging er met gestrekt benen in. En die eiste 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Nou, die Kim die begon echt, die hield het al niet droog tijdens de rechtszaak, maar die begon nu echt enorm hard te huilen. Ze had van die lange zwarte wimpers en daar zat ze de hele tijd met papieren zakdoekjes tegenaan te drukken en maar snotteren en maar snotteren. Ja, cel.
0: Wat werd het?
1: Het werd uiteindelijk een taakstraf, maar wel de hoogst mogelijke taakstraf die je kunt krijgen. En dat is 240 uur. En dan 2 maanden voorwaardelijke zelfstraf erbij in. Dus als Kim die taakstraf niet goed uitvoert, dan moet ze alsnog 2 maanden gaan brommen. En de rechter die kwam tot dit vonnis omdat Kim haar baan kwijt is. En ze is ook moeder van 3 dochters.
0: Eigenlijk al genoeg gestraft dus, wat dat betreft.
1: Ze heeft ook psychische problemen. Ze durft niet meer naar buiten. Ze heeft pleinvrees ontwikkeld. Nou ja, Kim is eigenlijk door dit hele verhaal ook een soort wrak geworden. Dus, maar ja, ze moet 240 uur taakstraf gaan doen. Heeft en mensen onderschatten dat soms, hè, want dat is best wel pittig.
0: Ja, precies. Het is echt niet zomaar wat. Je wordt wel van je vrijheid beroofd in die periode. En,
1: zeker.
0: 240 uur is heel wat. Heeft ze ook nog wel excuses aangeboden?
1: Ja, vanaf het begin. Ze begon in de rechtszaak al meteen. Het spijt me zo. En ik kan dit niet meer terugdraaien. En ik schaam me en zo. En na afloop deed ze nog een poging om in contact te komen met de zus van die schizofrene mevrouw. En met haar man. En ja, toen stond ze een beetje stamelend op de gang. En van nou, het spijt me echt heel erg oprecht. Nou, die zus, die was daar helemaal niet meer gevoelig voor. Die stond als een soort standbeeld op de gang. Die hoorde het aan, maar deed verder geen enkele poging om excuses te accepteren of zo. Zij vond het gewoon echt helemaal verschrikkelijk. En ze reageerde met, ja, het is wat het is. En toen liep ze weg.
0: Heftig, wat dat betreft. Het is
1: alleen maar verliezers.
0: Ja, dat zou ik inderdaad willen zeggen. Dankjewel, Ingrid. We kunnen het ook nog nalezen op Rijnmond.nl. En volgende week horen we jou weer met een opmerkelijke zaak. Dankjewel.
1: Yes.
0: CNCO en Little Mix is dit. En Reggaeton Lento.

CNCO Little Mix, Reggaeton Lento. En zo gaan wij rustig gaan richting lunchplaat. Wat gaan we draaien voor de bubbelaar, de Londense bubbelende buschauffeur die vele mensen blij maakte? Mike Oldfield met Tubular Bells misschien. Ria Osthoorn die vroege maand. Of Sebastian van Mil met de danceband en Let It All Blow. Allemaal hartstikke leuk. Maar deze die is door Luc Bontond aangevraagd. En die vinden we ook heel leuk. De Beatles, All You Need Is Bubbles of Love.

0: Lynyrd Skynyrd, iedereen bedankt voor het insturen van jouw suggestie voor de lunchplaat die we net gedraaid hebben. Morgen hebben we weer een nieuwe kans daarvoor natuurlijk. Maar zometeen kun jij een zonnescherm voor je auto binnenhengelen als je meedoet met onze Rijnmond platenlepel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hé, ik kwam net de buren tegen.
10: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
9: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
10: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
9: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
10: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
9: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
11: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen die grote hit van Jackie Wilson uit 1957... waar hij in 1986 een enorme populariteitsboost kreeg van de BBC... die er een animatievideo bij maakte. Je weet wel, met van die kleipoppetjes. Nou, dat sloeg in als een bom en maakte de single Opslag een nummer 1 hit. Je hoort hem zo, eerst het nieuws van 1 uur. Philip van Es, goedemiddag Philip.
18: Goedemiddag. De rechtbank heeft een 66-jarige palingstroper veroordeeld tot een geldboete van €1.090. De man uit Eindhoven werd 2 jaar geleden bij Strijen Sas betrapt toen hij aan het vissen was in het Hollands Diep. Hij had een ton naast zich staan, waarin 12 palingvissen zaten. Maar dat is een beschermde diersoort. Sportvissers mogen geen palingen meenemen en moeten de gevangen dieren direct terugzetten. De Eindhovenaar zei ook dat hij dat van plan was, maar de rechter geloofde zijn verhaal niet. En de politie heeft, om onrust te voorkomen, uitgelegd uit welke hoek de tip komt, waardoor ze 2 weken terug zijn begonnen met het zoeken in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een vuurwapen. Het gaat om een tip in de zaak Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag in 2014 doodgeschoten in Berkel en Roderijs. De politie gaat ervan uit dat niet hij, maar een buurtbewoner geliquideerd had moeten worden. De tip die leidt naar de meest recente zoektocht in de Ringvaart komt volgens de politie van een reeds overleden persoon die toestemming heeft gegeven om de informatie te gebruiken in het onderzoek. Normaal deelt de politie dit soort informatie niet, maar omdat er speculaties ontstonden die mogelijk konden leiden tot gevaarlijke situaties, is besloten de info toch te delen. En de supermarkt aan de Havenstraat in Ridderkerk is ontruimd vanwege een brand. Bij de naastgelegen slagerij werd een gat in het dak gemaakt om daar een doorvoer in te plaatsen. Bij de werkzaamheden werd een brander gebruikt en er ontstond veel rook. Die is via een ventilatiekanaal in de supermarkt terechtgekomen, meldt een woordvoerder van de brandweer. De supermarkt stond daardoor vol met rook. Ondertussen is de brand wel geblust. En reizigersvereniging Rover roept de NS op het probleem van tassen op lege stoelen aan te pakken met een campagne in plaats van met een voorgenomen verbod. Volgens Rover worden er legio van redenen aangegeven waarom een tas op een stoel soms onvermijdelijk of logisch is, zoals bij een vieze vloer. Rover is het eens dat in drukke treinen de stoelen vrij beschikbaar moeten zijn, maar vindt het betuttelend dat in een lege trein reizigers een boete riskeren voor het plaatsen van een tas op een stoel. Overigens is het plaatsen van een tas op een stoel al verboden op het moment dat iemand vraagt om op de stoel te mogen zitten. De NS wil met de nieuwe regels reizigers een steuntje in de rug geven voor een zitplek. Rover noemt de aanscherping op de regels onpraktisch en onnodig streng. En dan het weer, af en toe droog. Af en toe zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode met regen. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Filip. Ja, even een melding waar geen file meer voor is, maar zo zou kunnen ontstaan alsnog weer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht. Daar zijn dieren op de weg. De rechte rijstrook is dicht.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ik heb een zonnescherm voor je in de aanbieding. Die kun je op de auto doen. Nu misschien even net niet nodig. Maar je weet dat we in Nederland de komende jaren zeker weer moeten gaan gebruiken om de auto een beetje cool te houden. Dus om die zon, de ergste zon, uit je auto te houden. Een lunch voor twee kun je ook nog winnen. En er staat ook de maandprijs voor je klaar. En dat is een bioscoopvertoning met 50 mensen tegelijk. Mag je allemaal zelf kiezen, die mensen. Welke hit heb ik hier? 8 tussen tevoren voor je.

0: Is dat de dijk met Als ze er niet is? Of is dat van Dik Hout? Stil in mei. Of toch Bluff? Wat zou je doen? Lepel 1 de dijk, lepel 2 van Dik Hout, lepel 3 Bluff. App het even door via de Rijnmond App als je wilt. Druk op App ons. Zometeen Jackie Wilson.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
4: Dan ga ik naar een plek met wifi.
3: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Rouwkaart, kerst,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
6: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
15: Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: blijven toch altijd kunnen, hè? Repeat Jackie Wilson, 1957 alweer. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op deze maandagmiddag. En blij dat je met mij even doorbrengt, die Lunchbreak. Waar gaan we het zo over hebben? Ik ga straks praten met de Rotterdamse Uitdaging. Dat is een netwerkorganisatie die bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en ook jou als luisteraar aan elkaar koppelt. Want ze hebben vaak oproepjes die ze kunnen gebruiken. Maatschappelijke organisaties waarbij bedrijven wat kunnen doen, maar mensen zelf ook kunnen helpen. Zo zoekt bijvoorbeeld iemand gala-kleding. Nou, als jij nog wat hebt hangen, laat het weten. En blijf vooral even luisteren, want zometeen hoor je wat er nodig is. En natuurlijk heb jij de kans om een mooie prijs te winnen. En dat is dit keer een zonnescherm voor je auto. De lunch voor twee personen, de weekprijs, die ligt weer voor je klaar. En er is ook de mogelijkheid om een privévertoning te winnen voor 50 mensen in de bioscoop.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En ik heb hem klaar liggen voor je, hoor. Ik ga hem achterstevoren draaien. Welke is het?

Wat zou het nou zijn? Ik heb hier drie lepels voor je liggen. En daarop heb ik allemaal artiesten gedaan. Lepeltje 1 is De Dijk, als ze er niet is. Lepel 2, Van Dik Hout met Stil in mij. En op lepel 3 ligt Bluff. Wat zou je doen? Wat zou jij doen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. De band Cat's Eye die heeft net een nieuwe EP uitgebracht. Vlak voor het weekend, getiteld Wild. En de single die daar al van is uitgebracht, die hoor je zo. Maar eerst Cressip en Out of My Bed. Yeah.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: Nou, dat klinkt leuk toch? Cat's Eye and Animal.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Carla, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Carla Linnenbank.
2: Jawel.
0: Ja. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom normaal uit Rotterdam, maar ik woon tegenwoordig in Ridderkerk.
0: Oh, dus normaal wel, maar nu even niet.
2: Nou, ik zit wel in Rotterdam nu, want we hebben een volkstuintje in Rotterdam. Dus daar zitten we al een aantal weken, maanden.
0: Lekker, ja, dus jij, je mag er officieel niet wonen, maar dat doe je toch stiekem wel, niet?
2: Nee, je mag hier officieel wonen van april tot eind oktober.
0: Oh, heerlijk, zeg jij. Dus,
2: lekker, hè?
0: Hoe groot is je huisje? Wat heb je dan allemaal in
2: de huisje? Nou, het huisje is, dat mag niet zo groot zijn hoor, dat is 4x5.
0: Okay.
2: Maar de tuin, het is de oppervlakte is geloof ik. Wat is de oppervlakte? 240 vierkante meter.
0: Dat is 10 huizen bij elkaar, geloof ik.
2: Ja, dat wel, maar ja.
0: wat lekker. Ja, en je hebt natuurlijk super mooi weer gehad. Dus,
2: we hebben prachtig weer gehad, nog. En we zijn gepensioneerd, dus. We doen niks, alleen maar zitten en planten. Nou ja, bloemen planten.
0: Ik wou zeggen, je doet toch wel wat, of niet?
2: Ja, wat? Een beetje.
0: Een beetje dode blaadjes wegruimen.
2: Een beetje dat soort dingetjes, ja.
0: Heerlijk. Nou, klinkt supergoed. Je kan wel een lunch voor twee gebruiken natuurlijk. Dat zou je wel willen hebben.
2: Zeker. Dat zou wel heel erg leuk zijn.
0: Ja, nou, dan moet je eerst deze zien te winnen. En wie weet ga ik je dan het eind van de week nog bellen. Dus wat had ik nou eigenlijk liggen dan op die draaitafel?
2: Bluff.
0: Met?
2: Van Bluff het liedje, maar de titel weet ik niet, sorry.
0: Ja, nou, daar houdt het op. Nee hoor, gefeliciteerd.
2: Je zit te plagen, hè?
0: Ja, ik zit je gewoon een beetje te pesten.
2: Ja, dat hoort.
0: Tegenwoordig mag je kiezen natuurlijk 1, 2 en 3. Dat hoeven we de rest niet meer te onthouden. Maar het is toch altijd wel leuk om het even erbij te zeggen.
2: Ja.
0: Wat zou je doen? Dat was
2: wat ik zou doen?
0: Nee, wat zou je doen?
2: Oh, zo heet het liedje. Ik dacht dat je bedoelde wat ik zou doen.
0: Precies. Nee. Ik zou label 3 kiezen, zeg je dan. Ja. Hey, gefeliciteerd, Carla. Hartstikke leuk. Je krijgt een zonnescherm. Die kan op de auto alvast. En dan maar hopen dat we je van de week volgende week nog bellen. Ik geloof over
2: twee weken. Is goed. Ik luister elke dag. Alleen ik ben niet zo snel meer om te reageren. Maar nu zaten we net te eten. Dus ik denk, gelijk.
0: Precies. Hou in dit geval de telefoon gewoon bij je. Op aanstaande vrijdagmiddag. En dan de laatste vrijdag van de maand voor die bioscoopvertoningen. Die wil je ook hebben natuurlijk.
2: Die zijn helemaal leuk zijn.
0: Ja, dat zou ook echt leuk zijn.
2: Ja, alles is leuk. Eigenlijk is alles leuk.
0: Dat is ook zo. Je hebt er alvast 1. Gefeliciteerd en een fijne middag, Carla.
2: Hey, dankjewel, jullie ook.
0: Hoi.
2: Dag.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Het winnende nummer, voor Carla in ieder geval. Bluff, en wat zou je doen? Morgen jouw kans natuurlijk weer om ook weer wat te winnen. Hè? Want we gaan gewoon lekker door. En vanmiddag bij Afslag Rijnmond is er weer een zonnescherm te krijgen. Dit is Pieter Allen tot de hoofdpunten.

0: Rio de Janeiro. I go to Rio. Ja, dat is de droom van iedereen. Tenminste, als je van avontuur houdt. Pieter Allen was dat. Het is 2:30. Je luistert naar Lunchbreak. Er zijn eigenlijk ook gewoon heel veel mensen die lekker gewoon in Nederland willen blijven. Want vooral rond deze tijd is de temperatuur ook zo lekker goed. Hè? 22 graden, af en toe zon en droog. Vanavond droog en later in de nacht vanuit het westen toenemende kans op regen. Het koelt af naar 15 graden dan. Dus geen plaknacht meer. Bewolkt en in de ochtend morgen eerst periode met regen. De middag verloopt droger en het wordt hooguit 22 graden. Dan kijk ik nog even of er op de wegen wat aan de hand is. Ja, er is een lange file op de A27. Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Nieuwedijk. 26 minuten. Een kapotte vrachtauto, oftewel een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook. En de weg is daar dicht. Aris van Meter is hier voor het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. De schatkist is in de eerste 2 weken na het ophangen van camera's op de Merwedebrug bij Gorinchem 1.118.000 euro rijker. Wow. Er zijn ruim 2200 boetes uitgedeeld. A 500 euro per stuk. Exclusief administratiekosten, zo maakt het justitieel incassobureau bekend. En er komt nog meer bij, want deze week lopen ook buitenlandse vrachtwagenchauffeurs de kans om tegen de lamp te lopen op de Merwedebrug. Want de hele week controleren politie en Rijkswaterstaat op de brug. En wie wordt betrapt, wordt meteen van de brug afgeleid en beboet. Het West-Nijl-virus komt normaal voor in delen van Afrika, het Midden-Oosten, West-Azië, Noord-Amerika, het Zuidoosten en midden van Europa en het Middellandse Zeegebied. Eigenlijk overal dus, behalve bij ons. Maar nu is er bij een bloeddonor in Utrecht een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. En diegene is onlangs niet in het buitenland geweest. Het RIVM gaat er daarom vanuit dat de infectie in Nederland is opgelopen. De meeste mensen met het virus worden niet erg ziek. 1 op de 5 krijgt griepachtige klachten. Maar toch, een heel klein deel van de mensen kan er ook aan overlijden. Een van de 2 blushelikopters van vliegbasis Geelse Rijen die meehelpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen, die staat met pech aan de grond. De problemen met de heli ontstonden gisteravond en daarom helpt inmiddels nog maar 1 Nederlandse Chinook-helikopter bij het blussen. In de Belgische Ardennen is al zo'n 3000 hectare aan veengebied verwoest. Komt neer op 6000 voetbalvelden. De brand is nog niet onder controle, maar breidt inmiddels niet meer uit richting Duitsland.
0: Blijft heftig. Gelukkig krijgen ze wel hulp vanuit heel veel landen.
1: Er zijn gelukkig meer landen met blushelikopters die ze hebben uitgeleend. Maar goed, de 2 die wij hadden, daarvan doet er nog maar 1 het.
0: Duidelijk. Dankjewel, Aris.
1: Alsjeblieft. Dit is er.

Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Maandagmiddag midden in de zomer, jij luistert naar Lunchbreak, goed dat je er bent. Als je toevallig nog wat gala kleding over hebt en je dacht erover om dat via Vinted te verkopen, wacht nog even, want via de Rotterdamse uitdaging kun je er echt nog het verschil mee maken en iemand heel blij mee maken. Zometeen hoor je waarom. Straks de hit Say It, Say It, maar van wie was dat nou ook alweer? De bandnaam is een stuk moeilijker te onthouden dan die hit, maar misschien weet jij het nog. Maar Stella Lefty, die onthoud je voorlopig vast dan zeker, want ze heeft een grote hit met dit nummer. On a train.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Radio met de grote R.

0: die ken je nog wel, hè? Say It, Say It. En wat was nou de naam van die band? E.G. Daily. Ja, dat is weer niet zo'n hele makkelijke naam. Je hoort hem hier op Radio Rijnmond.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: Kun jij iets betekenen voor Rotterdam of werk je bij een maatschappelijke organisatie die juist iets nodig heeft? Dan is de Rotterdamse uitdaging een plek waar je goed terecht kan. Ze brengen vraag en aanbod bij elkaar en koppelen maatschappelijke organisaties aan het bedrijfsleven. Franklin Dijs is van Rotterdamse uitdaging. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Franklin, we beginnen met een vraag naar galakleding. Vertel.
2: Nou, er is een stichting, Ster op Zuid, die actief is in de Afrikaanderwijk en die organiseren culturele initiatieven, eigenlijk om meer sociale binding te creëren. En die organiseren op woensdag 2 september een leuke galamiddag. En dat is voor bewoners met een psychiatrische achtergrond. En die zijn eigenlijk op zoek naar kleding voor de bewoners. Dus ze zijn voor ongeveer 46 mannen en 36 vrouwen. Zij is op zoek naar kostuums, lange galajurken, nou, noem maar op, en in diverse maten.
0: Wauw, ja, dat is niet iets wat je zomaar hebt.
2: Misschien is er een
0: bedrijf die dingen verhuurt of zoiets dergelijks. Die zegt, ik heb nog een serie die uit de running is. Maar ja, aan de andere kant, misschien heb je ook gewoon nog een setje hangen waarvan je denkt, ja, doe ik eigenlijk toch niks meer mee, want ik heb al een andere of zo. Dan kun je ze wel inleveren natuurlijk.
2: Juist.
0: Precies. Nou, zoek uit op rotterdamseuitdaging.nl hoe dat kan of app ons. Dan een terugkerend oproepje, want Diaspora Wellhouse is nog steeds op zoek naar zitplekken.
2: Ja, klopt helemaal. Ze hebben een nieuwe ontmoetingsplek. En eigenlijk heel simpel, ze zijn op zoek naar van die tweedehands klapstoelen die mensen vaak wel ergens nog in hun schuur hebben liggen, of misschien een ondernemer. En in totaal ongeveer 50 klapstoelen waarmee ze events kunnen organiseren.
0: 50 klapstoelen, ook 3 of 2 of 1 zijn altijd welkom. Dus laat het weten.
2: Ja, en in totaal 50.
0: In totaal 50, dus de kans dat je die van jou nodig is, die is vrij groot. Als laatste dan transportmogelijkheden voor een moeder met 2 zoons die in een blijf van mijn lijfhuis zit.
2: Ja, klopt. Die moeder die is dus sinds kort met haar kinderen, kan ze niet meer in haar huis verblijven. En zij is eigenlijk op zoek naar 2 fietsen. Want door de verhuizing is de school wat lastiger bereikbaar. Dus ze zijn op zoek naar 1 damesfiets met een zitje achterop. Want het jongste kind is een kleuter. En ze zijn op zoek naar een fiets voor een jongen van 11 jaar. Dus een wat kleinere jongensfiets.
0: Nou, dat moet mogelijk zijn. We hebben zoveel fietsen in Nederland. En in elke schuur staat er wel eentje te verstoffen, volgens mij. Dus mocht je er één hebben, volgens de specificaties die je ook kunt nakijken op rotterdamseuitdaging.nl, laat het weten. Stuur bijvoorbeeld een appje via de Rijnmond app. Druk op app ons. Franklin, dankjewel en succes.
2: Ja, hartelijk dank. Heb een fijne dag.
0: Dankjewel.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Tayo Cruz en Travie McCoy. Op weg naar het nieuws van 2 uur. Zometeen de middag door met Ronald van Oudhuis, de Bob Sinclair, Justin de Wild, Te Pauw, Safri Duo en Michael McDonald. Die staan voor je klaar en beginnen zo met Herman Brood en his Wild Romance. Maar eerst tot aan het nieuws. Tracy Ullman, ik wens jou een hele fijne middag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Het is 2:00. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meveren. Vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorkum blijven rijden, lopen deze week de kans dat ze van de weg worden gehaald en een prent krijgen. Eerst waren er alleen camera's die hardleerse chauffeurs moesten betrappen, maar vrachtwagens met een buitenlands kenteken ontsprongen nog de dans. Tot deze week. Tot en met vrijdag kunnen ze een stopteken krijgen en dan worden ze door de politie naar een afrit of carpoolplek geleid. Dankzij de camera's zijn in de eerste 2 weken na het ophangen ervan ruim 2200 boetes uitgeschreven. De politie heeft beelden verspreid van iemand die een treinconducteur heeft geschopt bij station Sliedrecht. Het lijkt erop dat de verdachte minderjarig is. De mishandeling gebeurde begin november vorig jaar in de trein naar Dordrecht. De conducteur controleerde 2 passagiers die allebei geen vervoersbewijs bleken te hebben. Ze pakten de controleur vast en schopten hem tegen zijn schenen. De politie denkt 1 van de daders te hebben, maar de andere nog niet. En van hem zijn dus beelden gedeeld. Die zijn nu nog onherkenbaar gemaakt, maar meldt de schopper zich niet binnen 1 week, dan komen herkenbare beelden naar buiten. Een palingstroper moet €1.090 betalen. De man uit Eindhoven krijgt de boete omdat hij 2 jaar geleden werd betrapt bij Strijen Sas. Hij had 12 palingen uit het Hollands Diep gevist. Die zaten in een ton die de man bij zich had. Palingen zijn een beschermde diersoort. Sportvissers moeten palingen die ze vangen meteen weer terugzetten. De 66-jarige man zei dat hij dat ook van plan was, maar de rechter gelooft hem niet. Een van de 2 blushelikopters van vliegbasis Geelse Rijen die meehelpen bij het blussen van de enorme natuurbrand in de Belgische Ardennen staat met pech aan de grond. De problemen met de heli ontstonden zondagavond. Daarom helpt inmiddels nog maar 1 Nederlandse Chinook bij het blussen. In de Belgische Ardennen is al ongeveer 3000 hectare aan veengebied verwoest. Dat komt neer op zo'n 6000 voetbalvelden. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt zich ook niet meer verder uit richting Duitsland. Het weer wisselend bewolkt vandaag, droog 22 graden. In de loop van de nacht is er kans op regen. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtendperiode met regen. En dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, daar 27. Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. 4 kilometer, een kleine 10 minuten vertraging daar. Daar 27, Gorkum-Breda tussen industriegebied Avelingen en Hank. 2 kilometer vanwege dat de brug daar voor zware vrachtwagens is afgesloten. En dat er wordt gecontroleerd door de politie.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
17: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
14: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote M.

Nou, de toon is gezet. De eerste klap is een daalder waard. Goedemiddag en welkom bij Rijnmond de Middag Door. Bob Sinclair, 20 jaar geleden. Groot hit, World Hold On. Van deze DJ en producer uit Frankrijk. Maar de kop werd er afgeslagen, afgebeten door Herman Brood en his Wild Romance. Met die grauwe ouwe uit 1979. I love you like I love myself. Herman Brood, ja, onlangs herdachten we dat hij 25 jaar geleden overleed. En toen hij dit opnam in de studio was hij 32 jaar pas. Hè? Hij overleed op 54-jarige leeftijd. En vorig jaar de gitarist, de geweldige gitarist, die ongelooflijk aardige man met een Belgisch paspoort, Danny Lademacher. Die werd 75 en overleed helaas vorig jaar. Veel te vroeg wat mij betreft, want die, ja, die speelde nog heel veel met andere bandjes en zo door heel Nederland. En ja, geweldige gozer. Ik heb hem ooit in de studio gehad en wat een lieve man. En wat een virtuose gitarist. Die natuurlijk ook wereldberoemd werd vanwege zijn intro, hè, dat van Saturday Night. Nogmaals, een bijzonder goedemiddag. Twee uur lang de lekkerste muziek voor jou, trommelvliezen. Vorige week misschien je netvliezen een beetje beschadigd met het turen naar de zonsverduistering. Nou, ik ga in ieder geval geen trommelvliezen beschadigen. Ik heb lekkere muziek voor de liefhebbers. Martin Garrix, zometeen Depeche Mode zit in de tas. De Commodores, T-Pow. En ook nog een lekkere houden van The Offspring uit Amerika. Een beetje rocky, een beetje punky. En voor de rest, af en toe een verhaaltje tussendoor. Maar de muziek is wat de klok slaat. Tot 4 uur. En gelukkig is die hele extreme hitte van vorige week een beetje verdreven. En gaan we wellicht ook wel wat water tegemoet zien. Dat is allemaal zeer welkom. Want de droogte die is echt bizar momenteel. En als het heel heet is, dan vallen de vogels van het dak natuurlijk. Ja, en dan fluiten ze niet meer. En dan ga je ook niet naar buiten. Althans, Justin de Wild, die zegt dat hij, als de vogels niet meer fluiten, dan gaat hij niet naar buiten. Oh, daar is hij al!

Michael McDonald met Sweet Freedom. Die bracht dit nummer al in 1986 uit. Zat toen ook in de film Running Scared. En een paar jaar later, dat was in 2002... ging die in de studio met een Deens slagwerkduo. Allebei een opleiding afgemaakt op het conservatorium in Kopenhagen. Ja, en die trommelde lekker erop los en die maakte deze discoversie. En toen werd het opnieuw een hit. 2002, Safri Duo uit Denemarken. En Michael McDonald, die we ook kennen van de Doobie Brothers natuurlijk uit de jaren 70. Daarvoor T-Pow, 1987 Heart and Soul. En Justin de Wild, die ging naar buiten omdat de vogels niet meer fluiten of andersom. Cheerio, hoor je ook op Radio Rijnmond. En vinden mensen hartstikke leuk. Nou, dan draaien we dat toch. Er is vanavond weer een leuke film in de open lucht te zien op de Wilhelmina Pier, de kop van Zuid. Daar is de Pleinbioscoop vorige week dinsdag begonnen. Met een geweldige film waarmee het hele festijn werd afgetrapt. Over die Gilles de La Tourette, lijkt het wel. Dat was een geweldige film. En ook vanavond is een bijzondere film. Want dan is er een Engelse film die dit jaar in première ging. En de titel daarvan is Pillion. En de recensies zijn heel lovend. De NRC Handelsblad die schreef een van de grappigste films van het jaar. En tegelijkertijd ook een verrassend ontroerend verhaal. De Volkskrant die gaf 4 sterren met als tekst fijnzinnig, cartoonesk, humorvol en onverwacht lief. Ja, het gaat over twee mannen met een bijzondere relatie. Pillion is de titel daarvan. En ook vanavond om 9:30 kun je daar lekker aanschuiven. Een stoeltje huren voor, wat is het, €1,15. Krijg je een koptelefoontje te leen. En dan kun je heerlijk in de buitenlucht genieten van de voorbijvarende schepen. En natuurlijk de film, hè. Dit is Commodores 1978 met 1, 2, 3 keer een lady. 3 times a lady. En daarna gaan we even rocken met die Offspring uit 1999 met The Pretty Fly.

We gaan zo luisteren naar Depeche Mode. En ik zou bijna willen zeggen, zonder Depeche Mode geen Martin Garrix. Want heel veel van die DJ's zijn beïnvloed door muziek uit de jaren 80, 90. Hè. Dit was samen met U2 het project Fireflies. En daarvoor hoorde je Colby Kayat met Falling For You. Het is maandag 17 augustus. Natuurlijk, misschien ben je lekker een beetje vrij van kinderen, omdat je ze in hooi hebt gebracht. Hè. Ja, daar is het jeugdland weer aan de gang voor de basisschoolkinderen. Sinds 1958 wordt het al gehouden. Hè? Kunnen die ouders tijdens de zomervakantie even lekker ook de eigen dingetjes nog doen? Nou, daar kan ik me in ieder geval iets bij voorstellen. Mijn kinderen houden zich inmiddels zelf wel lekker bezig. 17 augustus, de maandag. Wat herdenken we? Nou, er is een aantal mensen jarig. Robert De Niro wordt bijvoorbeeld 83. Sean Penn is ook jarig en die wordt vandaag 66. De Amerikaanse acteurs, ik weet niet of ze dat heel erg gezamenlijk gaan vieren, maar in ieder geval zijn ze jarig. De Amerikaanse zangeres die vroeger in de Go-Go's zat. En ik heb haar ooit geïnterviewd omdat ze hier op de Mullerpier optrad. In de jaren 80 op Maaspop. Belinda Carlisle is 68 jaar geworden vandaag. Is er verder nog iets bijzonders? Natuurlijk, 17 augustus is met name voor mensen uit Indonesië heel belangrijk. Want in 1945 op deze dag werd de onafhankelijkheid uitgeroepen. Afgelopen weekend hebben we natuurlijk de herdenking gehad, de 15 augustus. Herdenking afgelopen zaterdag hebben we veel aandacht aan besteed. En we hebben twee heerlijke dagen Pasar Malam, de floating Pasar, achter de rug. Waarbij we natuurlijk stilstonden bij het verleden, het heden en de toekomst van de mensen met Aziatische roots hier in Nederland. Tijd voor muziek. Ik zei het al even. Depeche Mode. Baanbrekende band met elektronica die heel veel DJ's heeft beïnvloed. En dit is lekker. Terug in de tijd. Enjoy the silence.

Lou Rawls en Diane Reeves waren dat. En daarvoor hoorde je Imagine Dragons met Thunder uit 2017. En ja, natuurlijk, een gouden ouwe uit 1990 van Depeche Mode is ook nog je trommelvliezen voorbij gevlogen. En hopelijk had je een beetje kippenvel op dat trommelvlies. Hey, hoor nou eens, prachtig. Coldplay komt eraan met Clocks uit 2003. Niet voordat ik meld dat we straks in het volgende uurtje in ieder geval nog heel veel lekkers gaan draaien. Ik heb Anouk meegenomen met een lekkere ouwe uit 1999. Harry Styles, Casey and the Sunshine Band over oude muziek. The Monkees, 1967. Och, heerlijk zeg. Ik kan niet wachten. Laten we. En The Clash heb ik ook in de tas zitten met Should I Stay or Should I Go? Nou, jongens, dat piano stukje dat duurt nou wel lang genoeg. Ik zou zeggen, take it away. Dit is Coldplay. Play hier op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het is bijna 3:00. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De politie heeft beelden verspreid van iemand die een treinconducteur heeft mishandeld bij station Sliedrecht. De mishandeling gebeurde begin november vorig jaar in de trein naar Dordrecht. De conducteur controleerde twee passagiers die allebei geen vervoersbewijs bleken te hebben. Ze pakte de controleur vast en schopte hem tegen zijn schenen. De politie denkt één van de daders te hebben, maar de andere nog niet. En van hem zijn dus beelden gedeeld. Die zijn nu nog onherkenbaar gemaakt. Meldt de schopper zich niet binnen een week, dan komen herkenbare beelden naar buiten. Vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorinchem blijven rijden, lopen deze week de kans dat ze van de weg worden geplukt en een prent krijgen. Eerst waren er alleen camera's die hardleerse chauffeurs moesten betrappen, maar vrachtwagens met een buitenlands kenteken ontsprongen nog de dans. Tot deze week. Tot en met vrijdag kunnen ze een stopteken krijgen en dan worden ze door de politie naar een afrit of carpoolplek geleid. Dankzij de camera's zijn in de eerste 2 weken na het ophangen ervan ruim 2200 boetes uitgeschreven. De politie heeft na een explosie vannacht in Zaandam 2 kinderen opgepakt. Bij die ontploffing werd een gevel uit een appartement geblazen en ontstond brand. In het huis was niemand aanwezig. Hoe oud de verdachten precies zijn, vertelt de politie niet, alleen dat ze minderjarig zijn. Ze zaten op het moment van hun arrestatie in een auto in de buurt van de flat. Als gevolg van de explosie moesten alle bewoners van het flatgebouw in Zaandam hun huizen uit. In Amsterdam verrijst een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Die werd deze week 1 jaar geleden omgebracht toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door 2 leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maan onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Inmiddels is ook het landelijke netwerk Wij Eisen de Nacht Op een nieuwe campagne begonnen. Het project 7 dat op posters en reclameborden is te zien. Wij Eisen de Nacht Op begon als een reactie op de dood van Lisa. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog, 22 graden. In de loop van de nacht is er een kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend kan er nog regen vallen. Dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, daar 27. Utrecht-Gorinchem tussen Everdingen en Lexmond. 4 kilometer, 10 minuten. Er is een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Daar 27 Gorinchem-Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. 6 kilometer, 20 minuten. Wegens bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
13: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
18: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Dit is Radio Rijnmond.
19: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

bijzondere stem, een bijzondere kop met haar, die rode krulletjes. En sowieso een bijzonder uiterlijk vond ik zelf in die tijd. Simply Red, Mick Hucknall met A New Flame. En Mick heeft inmiddels wat grijze krulletjes en treedt nog steeds wel op. En heeft nog steeds die zeer markante stem die in Simply Red hit na hit reigde in de jaren 80. Lekker om die plaat weer eens te horen. A New Flame. Ik begon een tweede uurtje. Goedemiddag trouwens, want dan heb ik het ook met een ouwe van Anouk. Jawel, Anouk Thewe, inmiddels 51 jaar. En sinds haar debuut met Nobody's Wife in 97... draait die dus al bijna 30 jaar mee, hè, in de Nederlandse pop- en rock scene. Are You Kidding Me? Kwam uit 1999. En markeerde een beetje de tweede fase van grote hits die ze maakte. Ja, ik heb ze laatst live gezien en ja... Davina Michel is natuurlijk een geweldige zangeres en een hele mooie stem. Maar als het echt gaat om een rockbeest met een gouden strot, dan is Anouk nog steeds wel koploper, vind ik hoor. Wat hij allemaal liet zien op Bospop een paar weken geleden toen ik ze live zag, was werkelijk om in te lijsten. Heerlijk. En ook dat ontwapenende dat ze nog steeds heeft op het podium. Want ze stond zich daar een beetje te schamen voor de outfit die ze in de tas had gedaan. En ja, toen kwam ze eraan en toen moest ze in een soort afgeknipte pyjama broek en een oversized shirt. En dat vond ze eigenlijk toen ze voor de spiegel stond geen porum. Maar ze gingen wel mee het podium op en ze gaf werkelijk een uitstekend concert. Straks heel veel lekkers. The Clash, The Monkees, Mariah Carey, Dan Hartman, allemaal nog in petto. Nu tijd voor Somber met 12 to 12. Een ouwtje van hem zou je kunnen zeggen. Want hij heeft inmiddels alweer een nieuwe hits gescoord. En daarna een echte ouwe van Casey en de Sunshine Band. Ja, uit Florida kwamen die, hè. Was een oude platenverkoper die uiteindelijk zelf plaatjes ging maken. En ik heb heel wat singeltjes in de kast staan van die echte 70s disco klassiekers. Zometeen Come to My Island, maar eerst 12 to 12 van Somber.

Die bekleven op het trommelvlies La Isla Bonita. En daarvoor een andere eiland, oftewel Casey and the Sunshine Band met Come to My Island. Daarmee hebben de eilandjes in dit uurtje volgens mij wel gehad. Madonna onlangs nog in Amsterdam natuurlijk, bij de Pride. Vanavond trouwens, die film op de Pleinbioscoop is ook een beetje in het kader van de Pride. Hè? Want het gaat om twee mannen die een hele spannende seksuele relatie volgens mij opbouwen. Afijn, als je daar van alles van wil weten, dan moet je vanavond naar de Pleinbioscoop gaan op de Wilhelmina Pier in Rotterdam-Zuid. Ik beperk me tot 4 uur met lekkere muziek om jou de middag, de maandagmiddag, een beetje door te brengen in deze vakantietijd nog steeds. En dat betekent dat we straks na 4 uur gewoon het stokje over gaan geven aan Rijntjan en Veza tot 7 uur met afslag Rijnmond. Nu de hoogste tijd voor Harry Styles met een ouwtje van ook alweer bijna 7 jaar geleden. Adore You en daarna, ja, lekker. De Clash 1982. Topjaren waren dat. Should I stay or should I go? Maar nu eerst Harry.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Maria Carey krijgt het applaus dat ze verdient. I'll Be There. En daarvoor een gouden ouwe van The Monkees uit 1967. I'm a Believer. En dat is geschreven, dat weet je misschien niet, maar Neil Diamond heeft dat gecomponeerd. Neil Diamond leeft nog steeds. Leidt aan de ziekte van Parkinson. Is inmiddels 85 jaar. Er is een paar maanden geleden nog een nieuw album van hem verschenen. En dat zijn geen nieuwe opnames, maar ja, de producenten hebben geput uit een sessie van een jaar of 20 geleden. Toen heeft hij een nieuw album opgenomen. Heel verstilde, prachtige liedjes staan daarop. Maar er bleven nog een aantal liedjes op de plank liggen. En die hebben ze opnieuw uitgebracht. Of eigenlijk voor het eerst uitgebracht. En die kun je terugluisteren op het album Wild at Heart. Ik heb dat vorige week een keer beluisterd. En dat is, ja, dat gaat onder je huid zitten. Prachtige liedjes van een man met een geweldige stem. Neil Diamond. We kennen hem allemaal van, een beetje de Polonaise song Sweet Caroline natuurlijk tegenwoordig. Maar die heeft echt pareltjes geschreven hoor. Ook voor andere artiesten en ook voor zijn eigen oeuvre natuurlijk. Hij zat trouwens in de klas vroeger. En die zijn dus ook net zo oud. Barbara

ik heb weinig nieuwe platen van Maroon 5 kunnen ontdekken. Maar ze zijn nog steeds druk bezig. Hè? Ze zitten af en toe ook in de studio. Dus er zit wel weer wat aan te komen van deze geweldige band. Rond Adam Levine. En momenteel zijn ze druk aan het toeren. Overal ter wereld. Hè? Want van Colombia tot Zuid-Korea, Japan, Indonesië, Singapore. Allemaal landen waar Maroon 5 optreedt. En populair zijn. Ze hebben trouwens laatst, hoorde ik, een single uitgebracht, Heroin. Nou, die heb ik even gemist. Misschien ga ik hem een keertje voor je draaien. En voor de rest zal ik morgen weer wat lekkers meenemen. 2 uur lang muzikale doping tussen 2 en 4. Ik wens jullie zometeen heel veel plezier bij Feza en Rijn-Jan. Doe een keer een poging om een mooie prijs te winnen. Je hebt straks de stripjockey natuurlijk. Nieuwe muziek en afslag 1, 2 en de lekker lange laatste. Op deze maandag 17 augustus wens ik jullie een prettige voortzetting. En tot morgen. Bye bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
16: Kapotte bovenleidingen zorgen voor treinuitval tussen Rotterdam en Utrecht en tussen Den Haag en Dordrecht. En ook tussen Rotterdam en Breda is de bovenleiding beschadigd. Dat zorgt daarvoor problemen op de hoge snelheidslijn. De NS is druk met de reparatie van de kabels op de 3 trajecten. Naar verwachting rijden op alle trajecten rond 5:00 weer treinen. Omdat er op het spoor in het zuiden en in het midden van het land ook werkzaamheden zijn, is het lastig voor reizigers om te rijden. Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn laatste grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De voormalig Olympisch kampioen doet in totaal geen 11, maar 22 steden aan, langs een route van 270 kilometer. Hij doet daarbij ook onze streek aan. Komende woensdag zwemt hij langs Gorkum via Arkel, Noordeloos en Meerkerk naar Utrecht. Daar hoopt van der Weijden zaterdag aan te komen. Hij overhandigt dan een cheque aan het Prinses Maxima Centrum. In Amsterdam verrijst een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Die werd deze week een jaar geleden omgebracht toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door twee leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maansikkel onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Inmiddels is ook het landelijke netwerk Wij Eisen de Nacht op een nieuwe campagne begonnen. Het Project 7-programma, dat op posters en reclameborden is te zien. Wij Eisen de Nacht op begon als een reactie op de dood van Lisa. En een fortuinlijke Dordtenaar is een miljoen euro rijker. Hij is erin geslaagd om bij de lottotrekking als enige 5 getallen en het reservegetal goed te raden. Hij wint daarmee de volledige jackpot. Normaal wint iemand die dat allemaal goed heeft bij de lotto 100.000 euro. Maar er was ook een gele bal getrokken en dus viel de jackpot. Wat betekent dat de prijs van 100.000 euro vervalt. En de jackpot wordt verdeeld over de spelers met de meest goed voorspelde getallen. Dat was alleen de speler uit Dordrecht, schrijft RTV Dordrecht. De gokker blijft anoniem. Het weer wisselend bewolkt, droog, 22 graden. In de loop van de nacht kans op regen. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in de ochtend periode met regen. En het wordt morgen net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: Dan de files op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 2 kilometer, 10 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En ook de A27 Breda A27 Breda richting Gorkum, een melding. Voor zware vrachtwagens is de weg tussen Werkendam en industriegebied Avelingen dicht.
15: Ja, de weg is daar dicht. Het is al een poosje dicht, hè?
17: Ja.
15: Een beetje dicht. Het gaat om de Merwedebrug die te zwak is. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben.
17: Ja, want het gaat niet altijd goed. Er zijn toch nog vrachtwagens die daar overheen rijden.
15: Van die deugnieten, die proberen het toch. Maar daar gaat deze week zeker wat aan gebeuren. Hoor je zo meteen meer over in Afslag Rijnmond. En de eerste plaat is een Nederlandstalige. Begint met een lekkere gitaar. Zullen we even deze gitaar.
17: Ja!
15: Oh, daarmee gaan we beginnen.
18: Afslag Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
20: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
21: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
20: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
21: Ja, goede vraag.
20: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
22: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
20: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Leren mediteren? Zen.nl

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
8: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Ja, we zijn begonnen hoor. We zijn begonnen. Afslag Rijnmond, Radio Rijnmond. Dat was Jeroen van den Boom aan het begin van de show. Goedemiddag. Het is 4:11. Het is maandagmiddag en daar zijn we weer met Afslag Rijnmond. En de meeste mensen zullen wel weten hoe het gaat in deze show. We zijn er van 4 tot 7. We eindigen met een lekker lange laatste. Er zit van alles verder in, tussendoor. Maar ja, het belangrijkste is toch wel heel veel goede muziek. En het nieuws van deze dag. En het vrolijke geluid van Feza Albayrak. Ook wel bekend als het engeltje op mijn schouder.
1: Goedemiddag.
0: Feza, hoe is het?
1: Ja, goed toch. We mogen weer.
0: Lekker weekend gehad.
1: Ja, heerlijk. Gewoon lekker even uitgerust. Lekker rustig aan gedaan. Want, Rijntjan, ik weet niet of je hebt meegeteld. Maar we hebben nog 2 weken voor de Rijnmond Run.
0: Oh ja, de Rijnmond
1: Run. Ja. Dan moeten we nog even meegeven, want als je je nog wilt opgeven, dan kan dat. Maar je moet echt wel snel zijn, want ik heb begrepen dat het al bijna vol zit.
0: Ja.
1: De Rijnmond Run is dus wat we zondag 30 augustus gaan doen. En dan gaan we een rondje wandelen of hardlopen om
0: 11 uur.
1: Om 11 uur.
0: Om de Kralingse Plas.
1: Ja, ik probeer heel even ook de banner te klikken, zodat ik de juiste informatie heb.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus die heb ik. Ja, die heb ik nu. We gaan dus over de... tenminste, om de Kralingse Plas gaan we lopen, hardlopen of wandelen.
0: Ja.
1: Ik ga wandelen. Jij gaat hardlopen.
0: Zeker.
1: En nou ja, dan proberen we natuurlijk zoveel mogelijk... ik probeer zoveel mogelijk wandelaars te krijgen. En jij zoveel mogelijk hardlopers.
0: Ja, en mooi is, het gaat echt heel gelijk op. Superleuk.
1: Ja, het is, wil je weten hoeveel het is? Zal ik het zeggen?
0: Er zijn iets meer dan 200 hardlopers.
1: 217 hardlopers.
0: En iets minder dan...
1: En 185 wandelaars.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus ik hoop nog dat ik er meer wandelaars bij krijg, zodat wij winnen.
0: De verwachting is wel dat het deze week vol gaat lopen. Dus als je nog wilt meedoen, het zij wandelend, het zij hardlopen, klik dan vooral even op die banner en schrijf je in. We vinden het zo gezellig.
1: Ja, het is gratis.
0: Ja.
1: En we gaan het gewoon vooral... het wordt gewoon vooral gezellig.
0: Ja, en we hopen heel erg dat het gaat regenen.
1: Nee, niet regen.
0: Ik heb vanmorgen hard gelopen in de regen.
1: Nee,
0: ik vond het zo lekker na al die droogte, al die hitte. Gewoon lekker in de regen. Dus ja, ik kan niks beloven, maar wie weet gaat het toch gieten zondag.
1: Nee, we hopen dat het droog blijft. In ieder geval droog blijft. Tijdens onze...
0: sowieso gezellig.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb, zijn nieuwe single. En daarvoor hoorde je Sade uit de jaren 80. Hang on to your love. Het is 5:10. Je luistert naar Radio Rijnmond. En we gaan ons bezighouden met het wegverkeer. Want deze week houdt Rijkswaterstaat samen met de politie een grootschalige actie om zware vrachtwagens te stoppen die op de Merwedebrug rijden. Je weet wel, die grote brug in de A27. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen daar niet meer overheen, want de brug is verzwakt. Lang niet alle vrachtwagenchauffeurs houden zich aan dat verbod. Er zijn al duizenden boetes uitgedeeld inmiddels. Maar kennelijk is het niet voldoende. En daarom even bellen met Frank van der Zwan van Rijkswaterstaat. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want jullie hebben deze week een speciale actieweek. Wat houdt die actieweek in?
1: Ja, dat klopt. Wij voeren samen met de politie vanaf vandaag maandag tot met aanstaande vrijdag een handhavingsactie uit bij de Merwedebrug. Die erop gericht is om overtreders van het vrachtwagenverbod te beboeten.
0: Ja, en hoeveel hebben jullie er vandaag al tegengehouden?
1: We hebben er vandaag 34 een boete gegeven.
2: Jongens. Is dat niet veel?
1: Dat klinkt niet veel, maar het proces is best wel arbeidsintensief. Hè? Je moet bedenken, vrachtwagen rijdt over de brug heen. Dat wordt geconstateerd. Dan moeten ze vervolgens de motoragent volgen die ze van de snelweg afleidt naar een plek waar we maar ze even rustig kunnen staan. Oh ja. Nou, dan heb je ook vaak te maken, in de meeste gevallen met een buitenlandse chauffeur. Dus er zit een taalbarrière op. Mm-hmm. Moet er soms een tolk bij gehaald worden via de telefoon die het vertaalt. De chauffeur moet even overleggen met zijn werkgever bijvoorbeeld. Dus al met alcohol zo'n één actie. Is zomaar een half uur.
0: Ja. En vaak buitenlandse chauffeurs dus?
1: Ja, klopt. Overwegend buitenlandse chauffeurs die bestaan hebben gehouden vandaag.
0: En wat is het verhaal dan? We wisten het niet?
1: Wat we soms terug horen inderdaad is dat ze het niet wisten. Nou, we hebben sinds vorige week extra bebording staan. Bij grensovergang bijvoorbeeld in 10 verschillende talen. En die moeten ze wel echt... Nou, bijna blind zijn als je die wel mis hebt, bij wijze van spreken. Ja. Maar goed, en sommigen geven ook aan dat ze simpelweg hun navigatie volgen.
0: Oh ja. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal geen excuus. Dus dan krijgen ze een boete. En moeten ze dan rechtsomkeerd maken, de brug weer af? Hoe werkt dat?
1: Nou, ze zijn dan natuurlijk al de brug overgereden. Hè, want dan pas pleeg je een strafbaar feit. Dus dat strafbaar feit hebben ze gepleegd. Dus daarvoor worden ze dan beboet.
0: Ja, nee, je kan ze moeilijk weer terug de brug oversturen.
1: Nee, klopt. Dat is niet de bedoeling inderdaad. Ze moeten hun weg volgen en niet meer over de brug rijden.
0: En hier gaan jullie dus de hele week nog mee door?
1: Ja, dat klopt. Tot en met vrijdag.
0: Zo nodig is het.
1: Samenwerken met de politie. Ja, kijk, het doel is natuurlijk niet om vrachtwagenchauffeurs te pesten of boetes uit te delen. Het doel is echt om het aantal vrachtwagens dat nog steeds over de brug rijdt terug te brengen naar nul. Zodat die zo lang mogelijk beschikbaar is voor het overige verkeer.
0: Ja. Nul gaan jullie niet halen, Frank.
1: Dat is een ambitieus doel, inderdaad. Ja. Maar daar streven we natuurlijk wel. Ja. Het is natuurlijk niet de enige maatregel die we hebben. We zijn ook in gesprek uiteraard met brancheorganisaties. En extra bebording, verkeersregelaars. Nou, noem het maar op, wordt dan maar ingezet om dat aantal toch te benaderen.
2: En hoeveel is de boete?
1: De boete bedraagt €500.
0: Ja, ook niet niks.
2: Nee.
0: Nou goed, op allerlei manieren wordt er dus aan gewerkt om het aantal vrachtwagens zoveel mogelijk terug te dringen. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor de veiligheid. Nogmaals, een oproep dus aan alle vrachtwagenchauffeurs niet over de Merwedebrug. Frank van der Zwan, dank voor de uitleg.
1: Graag gedaan hoor.
0: Goedemiddag.

0: My. Randy en Monica.
1: Ja, twee hele grote namen.
0: Twee hele grote namen.
1: Oh, maar dit is ook een hele grote naam.
0: Ja.
2: De stripjockey.
1: Nou, bij Rijnmond
0: dan. Ja, de stripjockey zei net tegen mij, ja, maar ik ben toch na de nieuwe muziek. Je doet toch altijd eerst nieuwe muziek? Ik zei, nee, stripjockey, we hebben een beetje het draaiboek omgegooid.
1: Ja, nieuwe muziek hij moet een straks. Beetje wennen, ja.
0: Ja.
1: Maar we blijven op dezelfde tijden voor de stripjockey.
0: De stripjockey die zit altijd zo vlak voor 16:30 en even na 16:30. Wat de stripjockey doet is bekende hits, helemaal strip. Alle muziek haalt hij er vanaf en hij zit de hele dag aan te slopen op dat kamertje hierboven. Grote afvalbak vol met muziek, daar houdt hij alleen de zang nog over van die bekende hit. En dan pakt hij dat tangetje, dat schaartje, ik weet nooit precies wat het is voor een ding. En dan knipt hij een heel klein stukje en dan mogen wij raden wat het is. Nou, raden maar!
3: You know what I mean.
0: Dit is een heel klein stukje zang, maar wel uit een bekende hit. Maar ja, je moet het maar net weten.
3: You know what I mean.
1: Ze klinken wel bekend.
0: Als
1: maar
0: je denkt
1: welk liedje?
0: Het te weten, dan kun je bellen met 010-436-4436. Wie zingt dit en hoe heet het liedje?
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Rouwkaart, kerst,
9: uitvaartpraat.
8: Bloemstuk, koets met paarden,
9: uitvaartpraat.
8: Koffie, cake, bitterballen,
9: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
10: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
9: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
0: 1 minuut over 16:30. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. En dit zijn de files.
1: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. 7 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 8 kilometer. De weg is daar dicht. Dat komt door een ongeluk. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. 10 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan den IJssel. 4 kilometer, een vertraging van 5 minuten.
0: Het is droog in de regio, weinig zon, maar wel droog. Pas aan het eind van de nacht vanuit het westen weer wat regen. Het koelt af vannacht naar 15 graden. Morgen een bewolkte dag, in de ochtend eerst ook nog regen. Daarna nauwelijks zon. Kans op een bui en het wordt hooguit 21, misschien 22 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris?
11: Ja, je hoort het al in de verkeersinformatie. De A15 richting Rotterdam is dicht ter hoogte van Papendrecht. Er is daar een auto en een busje zijn daar op elkaar gereden. En de auto is over de kop geslagen. Het personeel van de ambulance kijkt de gewonden na. Of ze naar het ziekenhuis moeten is nu nog niet bekend. Rijkswaterstaat rekent erop dat de A15 richting Rotterdam bij Papendrecht nog tot begin van de avond dicht is. Verkeer richting Rotterdam wordt zolang omgeleid via de A12 en de A20. De Belgische koning Filip heeft een bezoek gebracht aan de veenbrand in de Ardennen. Hij ging langs bij een coördinatiecentrum om zijn steun te betuigen en de schade met eigen ogen te zien. Hij bedankte ook voor alle hulp, ook vanuit Nederland. Ik hoop dat we binnenkort deze bladzijde kunnen omslaan, zegt de koning. De schade kunnen opmeten en conclusies kunnen trekken. Ik ben erg geraakt door wat er gebeurt. Dit is de grootste brand die ons land ooit heeft gekend. En Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn laatste grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De voormalig Olympisch kampioen doet in totaal geen 11, maar 22 steden aan. Langs een route van zo'n 270 kilometer. En hij komt ook door onze regio. Komende woensdag zwemt hij via Gorinchem naar Arkel, Noordeloos en dan uiteindelijk de regio weer uit naar Meerkerk. En uiteindelijk eindbestemming Utrecht. Daar hoopt Van der Weijden zaterdag aan te komen. En daar overhandigt hij ook een cheque aan het Prinses Maxima Centrum.
0: Dankjewel, Aris.
2: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: Hier is de Rhythm of the Night. Hier is The Boy.
2: Met een grote R.

0: Ik heb je al vaker verteld, ik hou van liedjes die eindigen op la la la.
1: Ja.
0: Dit is het dus opeens hoor.
1: Ik merk het. Nou, ik snap dit wel. Dit klinkt ook wel erg goed.
0: The Barge. En de Rhythm of the Night. En nu weer serieus zaken doen.
2: De Stripjockey.
0: Tom die heeft weer een bekende hit. Helemaal gestript. En we komen al heel veel oplossingen tegen in onze Rijnmond-app. En ook via de telefoon natuurlijk. Iedereen heeft wel goed wie het zingt. Dat is het probleem niet.
1: Nee.
0: Maar welk liedje is het? Dit is vandaag de bekende hit. Die is gestript door onze Stripjockey. You know what I mean. Dus vraag 1 is, wie zingt dit liedje? En vraag 2, hoe heet het liedje? En als jij denkt, ik weet ze allebei, dan stuur je een appje met de Rijnmond-app. Of je belt 010-436-4436. Ja,

0: Bruno Mars. Een van de vele successen van Bruno Mars. In dit geval samen met Rosé. Het is 5:10. Afslag Rijnmond. We spelen de stripjockey. Bekende hit, helemaal gestript. En we hebben toch verrassend veel goede antwoorden binnengekregen.
1: Moet ik ook
0: complimenten aan alle luisteraars. En zeker ook aan Leonard Voordijk.
1: Ja.
0: Uit Omhoort.
1: Yes.
0: Ja, goedemiddag. Leonard, ben je daar?
1: Leonard? Leonard, ben je er nog? Hoor je ons? Ja, hij staat er wel.
0: Ja. Leonard, ben je er nog?

0: keer proberen te bellen.
1: Nou, probeer het nog één keer. Ik snap het niet. Volgens mij heeft hij zelf zijn geluid uitgezet of zo. Want we hadden net nog een hele goede verbinding. Even weer contact zoeken met Ommoord om de winnaar in de uitzending te halen. Want het is altijd weer belangrijk om even de winnaar te spreken. Van in dit geval de stripjockey. De prijs is natuurlijk deze week nog één keer een weekje zonnescherm. En neemt hij op? Zet maar door dan, zet maar door.
2: Hallo?
1: Ja, Leonard, daar ben je weer.
2: Ja.
1: Ja, wat was er nou?
2: Ik was zomaar weg.
1: Ja, zomaar weg. Zomaar. Heb je ergens op gedrukt?
2: Ik weet het niet, nee.
1: Nou, dat geeft ook helemaal niet. Ik ben blij dat je aan de lijn hebt, want jij was eerlijk waar de winnaar vandaag. Want de notaris komt altijd aan te pas om uit die vele goede inzendingen een winnaar te trekken. Heb je een leuke dag gehad vandaag, Leonard?
2: Ik heb een prima dag gehad. Ja, het is, vandaag heb ik gewerkt, dus...
1: Ja, wat voor werk dan?
2: Ik werk bij een bakkerij. Ik doe gewoon administratief werk.
1: Oké.
0: Okay. Oh, en eet je daar dan ook van alles nog wat, al het lekkers, zeg maar?
2: Ja, dan heb je natuurlijk allemaal lekkere dingetjes als bodems, eierenkoeken. Ja, dat is smullen geblazen, ja.
1: Elke dag feest op de administratie, als ik dat zo hoor.
0: Superleuk. En wat is je favoriet?
2: Mijn favoriet? Even kijken. Ik vind aardbeienschelpen vind ik wel heel lekker.
0: Oh, daar noem je wat, ja. Leonard. Oh.
1: Hou op, ander onderwerp. Ja. Dat water loopt in de mond. Dat moeten we niet hebben. Moeten we niet hebben. Zeg, welk liedje is er gestript door onze stripjockey?
2: Wat zeg je?
1: Welk liedje is er gestript door onze stripjockey? Daar had je toch voor gebeld of geappt?
2: Ja, heb ik voor gebeld. Dat was Head Over Heels van ABBA.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Oh nee.
1: Dat is niet goed. Nou, Leonard, ik vond het heel leuk om met je gesproken te hebben, maar het is niet goed. Feza, bel even iemand anders die het wel goed doet.
0: Ja, we gaan nog even verder zoeken.
1: Leonard, dankjewel. Hè.
0: Doei, Leonard. En
1: blijf meedoen. Blijf meedoen.
2: Zal ik doen?
1: Oké, okay, hoi, hoi.
2: Oké, okay. Doei.
0: Oké, okay. Zal ik het nog één keer proberen?
1: Ja,
0: dan?
1: We gaan volgende winnaar.
0: Ja, oké, volgende winnaar. Wacht. Oh, mijn computer loopt even
1: Het moet
0: vast.
1: Echt goed zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik weet, er zijn heel veel radioprogramma's die gaan dan de luisteraar een beetje helpen. Maar dat doen we gewoon niet.
0: Nee, Rijntjan is heel streng.
1: Ik ben echt...
0: Ik wil nog wel...
1: Zo leuk.
0: Want hij vertelde zo leuk over de aardbeienschelpen.
1: Draai het nummer nou maar. Ja. Niet uit gaan zoeken, draai je nou dat nummer.
0: Ja, oké. Okay, maar ik moet heel even iets checken ook. Ja, oké. Okay, ik ga bellen.
1: We gaan bellen. Kom op. Oh, dit duurt allemaal veel te lang. Mijn hele draaiboek loopt allemaal in de soep. 06. Van wie is dit het nummer?
0: Je gaat niet het nummer noemen, toch?
1: Nee, natuurlijk.
0: Van Judith.
1: Van Judith. Oké. Okay. Hopen dat Judith opneemt. Anders dan ga ik huilen.
3: Met Judith?
1: Hey, Judith.
0: Ja.
1: Het is Judith. Maar welke Judith?
3: Oh. Judith. Hallo?
1: Maar welke Judith? Hoe heet je verder?
3: Ja, Judith Marinissen.
1: Hallo Judith Marinissen, waar bel je vandaan?
3: Ik bel vanuit Papendrecht.
1: Vanuit Papendrecht. Nou, we hebben een hele poos geen winnaar uit Papendrecht gehad. Dus het komt heel goed uit om jou eens even spreken. Ik kom snel te zaken, Judith. Welk liedje
3: dat is goed, ik snap het.
1: Is er gestript?
3: Ja, ik dacht Full & Full van ABBA.
1: Ja, hey.
3: Ik moest ook erg lachen daarnet. Ik denk, heb ik het al verkeerd?
1: Ja, nee. Jij had het goed. En,
3: Jippie.
1: Goed. Dat betekent dat jij in ieder geval het zonnescherm krijgt. En je maakt ook nog kans op die grote bioscoopvoorstelling. Dat is de maanprijs. Maar dat hoor je later deze maand. Dus,
3: nou,
1: maar
3: helemaal leuk.
1: Sowieso leuk om even contact te hebben met Papendrecht.
3: Ja.
1: En dan eindelijk kan ik hem draaien.
3: Dankjewel.
1: Dag Judith.
3: Doei.
1: Want dit was de enige goede oplossing. Dit is ABBA inderdaad, maar niet Head Over Heels. Dit is Voel.

0: Heel veel mensen hadden het goed, dus dat ging even fout.
1: Ja, dat kan gebeuren. Uiteindelijk is er dan toch weer een winnaar van dat prachtige zonnescherm tevoorschijn gekomen. En het is inmiddels 10 minuten voor 5, hoog tijd voor...
0: Nieuwe muziek.
1: Want dat doen we natuurlijk ook nog in dit programma. Ja. Op een iets ander tijdstip, maar we hebben gewoon weer een fijne nieuwe plaat meegenomen. En vandaag is dat een nieuwe single van James Blunt. Die is inmiddels 52, dat is een beetje een laatbloeier. Want voordat hij zijn muziekcarrière had, was hij militair. Hij was zelfs kapitein in het Britse leger. Diende onder meer als NAVO-militair in Kosovo. Maar goed, daarna koos hij definitief voor de muziek. En in 2005 ging het heel hard met zijn muzikale carrière. Dankzij de hit You're Beautiful. En vervolgens volgden er andere grote hits zoals Goodbye My Lover, Stay the Night, Wise Man. De laatste jaren heeft hij wat minder hits, maar hij maakt nog steeds platen. Hij treedt nog steeds op. En nu is het de single Tastes Like Summer. Dus zijn eerste solo-single in 3 jaar. Hij schreef dat nummer samen met het producers duo Red Triangle, die eerder ook werkte met bijvoorbeeld Sabrina Carpenter en Bastille en David Guetta. Het nummer is opgenomen met Blunt's eigen liveband. En hoewel het klinkt alsof het op een strand met 30 graden is bedacht, was de werkelijkheid precies andersom. Want James Blunt vertelde dat hij het schreef in een ijskoude studio in Londen, terwijl hij zat te dromen van zon en een mooi bruin kleurtje. De videoclip is opgenomen op Ibiza. Een heerlijk zomers vakantiesfeertje zie je in die clip. Maar er is wel een vleugje horror aan toegevoegd. De tekst zegt namelijk dat iemands huid naar zomer smaakt. Tastes like summer. En James Blunt zegt over de clip, weet je wat? Hij smaakt echt zo. Nou, daarmee weet je ongeveer welke kant het opgaat in die video met die romantische zomerliefde. Meer zeg ik er niet over, laten we het maar gezellig houden. Hier is James Blunt, de nieuwe single heet Taste Like Summer.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: heerlijke zomer. Single van James Blunt. Tastes Like Summer heet zijn nieuwe single. En het klinkt heel zomers, maar kijk maar naar de clip en je zult zien dat het toch een beetje gevaarlijk is. Voortaan elke dag rond deze tijd in Afslag Rijnmond. Nieuwe muziek, dus morgen weer een splinternieuwe plaat die net is uitgekomen. Na vijf hebben we trouwens ook nog een nieuw dingetje. Want we zijn van plan om voortaan elke dag tussen vijf en zes ergens... na de hoofdpunten van het nieuws ook nog een blokje met voetbalnieuws te brengen. Want er is elke dag ook weer zoveel voetbalnieuws. Dus ook dat is nieuw vanaf nu in dit programma. Dit is Afslag Rijnmond, zometeen het nieuws van vijf uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Aris van Meteren.
13: De A15 richting Rotterdam is voorlopig nog dicht ter hoogte van Papendrecht. Er zijn daar een auto en een busje op elkaar gereden. En de auto is over de kop geslagen en op zijn dak beland. Ook het busje heeft veel schade. Beide bestuurders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat rekent erop dat de A15 richting Rotterdam bij Papendrecht nog wel even dicht is, want het asfalt moet worden gerepareerd en de weg gereinigd. Verkeer richting Rotterdam wordt zolang omgeleid. Kapotte bovenleidingen zorgen voor treinuitval tussen Rotterdam en Utrecht en tussen Den Haag en Dordrecht. En ook tussen Rotterdam en Breda is de bovenleiding beschadigd. Dat zorgt daarvoor problemen op de hoge snelheidslijn. De NS is nog altijd druk met de reparatie van de kabels. De verwachting was dat rond 5 uur alle trajecten weer vrij konden worden gegeven, maar de NS heeft dat inmiddels verlengd naar 4:15. Omdat er op het spoor in het zuiden en in het midden van het land ook werkzaamheden zijn, is het lastig voor reizigers om te rijden. De politie heeft na een explosie vannacht in Zaandam twee kinderen opgepakt. Bij de ontploffing werd een gevel uit een appartement geblazen en er ontstond brand. In het huis was op dat moment niemand aanwezig. Hoe oud de verdachten precies zijn, vertelt de politie niet. Ze zaten op het moment van hun arrestatie in een auto in de buurt van de flat. Als gevolg van de explosie moesten alle bewoners van het flatgebouw in Zaandam hun huizen uit. En een palingstroper moet 1090 euro betalen. De man uit Eindhoven krijgt de boete omdat hij 2 jaar geleden werd betrapt bij Strijen Sas. Hij had 12 palingen uit het Hollands Diep gevist. Die zaten in een ton die de man bij zich had. Palingen zijn een beschermde diersoort en sportvissers moeten palingen die ze vangen meteen weer terugzetten. De 66-jarige man zei dat hij dat ook van plan was, maar de rechter gelooft hem niet. Het weer, het is nu nog bewolkt, droog, 22 graden. In de loop van de nacht is er ook kans op regen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend zijn er nog perioden met regen. Morgen wordt het net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: En dan nog een aantal files. Adis had het al over de A15. Gorkum richting Rotterdam staat er tussen Gorkum en Papendrecht vast. File van 4 kilometer, een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De weg is daar dicht. Verder nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. 11 kilometer, 10 minuten. En ook nog de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoflied en Leidschendam. Een file van 7 kilometer, een vertraging van een kwartier. Door een auto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht.
0: En dan de volgende plaat in Afslag Rijnmond, dat wordt deze. Ah, het zijn de jaren 90.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
16: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
17: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
23: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
25: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Ace of Base en The Sign. Goedemiddag, 9 minuten over 5. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Superleuk dat je naar ons luistert. En wij gaan proberen je nog zoveel mogelijk te verwennen met de beste muziek die we maar kunnen vinden. Aan het eind van de show een lekker lange laatste. En daar kun je zelf natuurlijk over meestemmen. Dat komt later aan de orde, je weet hoe het werkt. Dit uur hebben we nog veel dingen te bespreken. We hebben als nieuwtje dat we vandaag voor het eerst een vast blokje met het laatste voetbalnieuws doen.
1: Ja.
0: Dat leek ons belangrijk, omdat veel luisteraars het toch wel prettig vinden om even bijgepraat te worden als je een dag hard gewerkt hebt. Dus dat gaan we doen. En we hebben natuurlijk nog wat andere dingen te bespreken, Feza. Zoals?
1: Ja, zoals Eureka Week. Als je begint met studeren, is dit toch wel een hele bijzondere en hele belangrijke week. En dat is nu in Rotterdam, maar ja, misschien ook wel in meerdere steden. Maar vooral in Rotterdam is dat gaande.
0: Ja, in Rotterdam heet het de Eureka Week. In andere steden heet het gewoon
1: de introductieweek.
0: Voor studenten die dan gaan beginnen aan een nieuwe opleiding. En een beetje kennis willen maken met niet alleen de opleiding, maar ook de stad.
1: Ja, maar ik weet nog van mijn introductieweek.
0: Ja, en dat was lang geleden.
1: Heel lang geleden, dat was in Utrecht. Ja. Dan heb je inderdaad wel wat van de stad meegekregen. Maar je bent vooral bezig met, inderdaad, wie zijn deze mensen? Ja. Het heeft natuurlijk nog helemaal niks met je opleiding te maken, omdat iedereen een andere opleiding doet. En ik moet zeggen, ik heb er maar één Facebook-vriendin aan overgehouden.
0: Oh ja?
1: Ja, dus ik wil niemand ontmoedigen. Het lijkt me vast leuk en doe er vooral heel veel aan mee.
0: Ja.
1: Het lijkt me vooral gezellig. Maar ja, ik heb er niet heel veel aan gehad. Jij wel? Weet jij er nog veel over?
0: Ik was inderdaad ook heel erg bezig met wie krijg ik te maken de komende tijden. Zijn het leuke mensen die mede studiegenoten van, in mijn geval was het dan de school van journalistiek.
1: Ja.
0: Dus wat zijn het dan voor types? En zijn het allemaal van die een beetje alternatieve types? En, nou ja, ik vond het wel spannend eigenlijk, maar ook wel heel leuk. En ik heb niet aan de introductieweek veel contact overgehouden, maar wel later aan de opleiding heb ik mijn huidige vrouw ook.
2: Dit is Afslag Rijnmond.
0: Zeer waardevol.
1: We houden van Ellen.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl...

0: Was dat op Radio Rijnmond en Multicolor. Daarvoor hoor je The Fray en How to Save a Life. En dat brengt de tijd op 11 minuten voor 5:30. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Ja, de zomervakantie die loopt een beetje op zijn einde inmiddels. En dat is voor nieuwe studenten altijd een spannende tijd. Als je begint met een nieuwe studie, nieuwe opleiding, nieuwe vrienden. Een stap richting de toekomst, hè, om het maar een beetje zwaar aan te zetten. Voor veel studenten zelfs ook een nieuwe woonplaats. Heel veel spanning. En dan helpt heel erg dat je dan een introductieweek hebt. In Rotterdam is dat de Eureka-week voor de studenten aan de Erasmus Universiteit. En gisteren zijn ze begonnen met de registratie van al die studenten. Vandaag de eerste echte dag van de Eureka-week. En ik heb aan de lijn Dena Nouyox van de organisatie. Dena, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoe is het met jullie? Hoe is de belangstelling? Hoe gaat het?
1: Ja, gaat eigenlijk hartstikke goed. Volgens mij hebben alle deelnemers het super erg naar hun zin. Dus dat is super leuk om te zien hoe onze ideeën nu echt tot leven worden gewekt.
0: Ja. Hoeveel studenten hebben we met die Eureka Week door de stad lopen?
1: We hebben er nu ruim 3200.
0: Oh, ongelooflijk. Wow. Ja, dus de komende dagen dan zie je ze echt al overal lopen in de stad, denk ik.
1: Ja, je gaat ze echt overal zien.
0: Ja. En wat hield deze eerste dag in?
1: De eerste dag, ja, gewoon drukte eigenlijk. Want dan ben je eigenlijk zo'n hele lege zaal aan het opbouwen. En opeens staat dat vol met 3000 man. Dus dat is wel fantastisch om te zien. Ja. En dan iedereen lekker registreren en aanmelden. En echt die eerste indrukken. En dan vanavond eigenlijk ons eerste avondprogramma.
0: Ja, in Ahoy ook?
1: Nee, vanavond zitten we in Maasilo.
0: Oh, in de Maasilo. Oh ja, tuurlijk. Yes. Dus dat wordt een echte feestavond.
1: Ja, dat wordt fantastisch, hoop ik.
0: Ja. En wat doen jullie deze Eureka Week allemaal om de nieuwe studenten de stad te laten zien en te laten wennen aan hun nieuwe leven?
1: Nou, we proberen een goede rondleiding te geven door de stad en ook door eigenlijk de universiteit. Op de campus hebben we vandaag gehad. En dan ook wat iconische locaties zoals Ahoy en dan nu dus Maasilo. Mm-hmm. En dan morgen heel veel sport. En voor de masterstudenten ook nog een leuke middag. Carrière gericht meer. Oh ja. En dan op de woensdag dan hebben we ons festival. En de ochtend nog een tour langs verenigingen, musea en ook highlights in de stad.
0: Ja, dat wil ik niet zeggen. Want laat je ze nou alleen de uitgaansgelegenheden zien of nog wat meer van de stad?
1: Ja. Nee, zeker niet. Nee, we proberen echt een heel breed scala aan activiteiten aan te bieden. Zodat het voor iedere student eigenlijk wat leuks te doen is.
0: Ja. En krijgen jullie ook veel vragen onderweg over van alles en nog wat?
1: We hebben een heel fijn systeem onder ons, waardoor de deelnemers heel veel vragen kunnen stellen aan hun gidsen. En daarboven weer gidscoördinatoren en daarboven weer de managementassistenten. En dan daarboven dan komen ze bij ons.
0: Oh ja. Dat is een enorme organisatie.
1: Dat is fantastisch dat zoveel mensen met ons meewerken, dus dat is heel fijn.
2: En zijn er nou veel studenten die niet uit de stad komen?
1: Ja, zeker. Er komen ook heel veel internationale studenten altijd naar Eureka Week. Ja. En ook gewoon door heel Nederland eigenlijk. We doen bij de openingen ook altijd zo'n kaartje. En dan kan je zien waar iedereen vandaan komt. En dan zie je echt een hele wereldkaart.
0: Ja, superleuk. Wat herinner jij je nog van je eigen introductieweek, Dena?
1: Van mijn eigen introductieweek? Dat vond ik heel gaaf. Maar vooral denk ik de mensen die ik daar heb ontmoet. En misschien ook wel echt wel die openingsceremonie. Dat je die mensen op het podium zag staan. En toen dacht ik ook wel echt van wauw, dat is gaaf.
0: Ja. En was jij meteen verkocht als het gaat om Rotterdam?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, want je zit er nog steeds.
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat worden nog een paar hele mooie dagen. Wat wordt het hoogtepunt, denk je?
1: Ik denk misschien toch wel het einde. Dan staat alles erop. Dan hebben we een mooie festivalafsluiting met artiesten en wat vuurwerk erbij. En dat voelt toch wel als een cirkel die rond is.
2: Ja, mooi.
0: En artiesten, noem eens wat.
1: Jack Sherrack komt, dat is onze hoofdartiest. En dan hebben we nog Roeland Belen en echt heel veel leuke artiesten eromheen. Een ABBA coverband bijvoorbeeld, dus voor ieder wat wil.
0: En de Hermes House Band neem ik aan.
1: Hermes House Band is vandaag geweest ook.
0: Die zijn vandaag al.
1: Die hoort erbij, klassieker.
0: Dankjewel Dena en nog veel plezier hè.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Fijne avond.

0: la la la la la.
1: Ga je weer.
0: Crocodile Rock van Elton John. Begin jaren 70, toen hij net kwam kijken eigenlijk in de muziekwereld. En meteen was al duidelijk, dit is een talent. Dit is een jongen die goede songs kan schrijven. En dat heeft hij vervolgens tientallen jaren gedaan. Elton John uit 1972, Crocodile Rock. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond, Alexis John.

0: Een hit van 15 jaar geleden, Happiness. Zometeen de hoofdpunt van het nieuws en het Aldus met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
0: Het is 6:02. Dit is Radio Rijnmond. En het is verrassend druk op de weg.
6: Ja, inderdaad. Het is de hele zomervakantie niet zo druk geweest, denk ik. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk Plaspoelpolder 5 kilometer, 5 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Papendrecht 8 kilometer, bijna een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en de Thomassentunnel 5 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Zwijndrecht 8 kilometer, 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven 3 kilometer, een vertraging van 5 minuten.
0: Dan gaan we kijken naar het weer met Weerman et al. Dus Ed, goedemiddag.
7: Ja, dag.
0: Ja, hallo.
7: Goedemiddag.
6: Het is gewoon moe.
0: Zucht.
7: Rijntje, jong.
0: Ja, jongen.
7: Een zware dag gehad. Inderdaad gelijk. Ik zat inderdaad gelijk het een en ander te doen. En als ik dan te veel inderdaad moet klikken en doen, zeg maar, weet je wel, dan weet ik het soms gewoon niet meer. Dan krijg ik error.
6: Nee, snap
7: dus,
6: ik.
7: Ja, en dat gebeurde er. Maar ja, ik ben er. En er is ook regen gevallen, zoals je gemerkt hebt, hè, afgelopen nacht en vroege ochtend.
0: Ik vond het wel lekker.
7: De meeste regen die is gevallen in Oude Tongen. 8 millimeter. Maar ja, er is nog wel een paar honderd millimeter nodig. En dan moet dat dan ook nog, zeg maar, op een rustige manier naar beneden komen. Niet dat al die regen in één keer natuurlijk wegspoelt. Want dan heb je er nog niks aan. Het moet natuurlijk wel rustig kunnen worden opgenomen, natuurlijk, door de grond. Mm-hmm. En nou ja, er staat in ieder geval deze week met enige regelmaat wel regen op het programma. Vanavond niet. Dan is het droog met af en toe zon. Laat in de nacht, ik denk pas tegen de ochtend, dan gaat het van het westen uit regenen. De temperatuur die zakt naar een graad of 15. En morgen is het bewolkt. In de ochtend eerst regen, Rijntjan. Maar later op de ochtend en in de middag wordt het een heel stuk droger. Maar er kan nog wel zeker een bui voorkomen. En ja, ik heb weinig verwachtingen van de zon morgen. Die zal nauwelijks te zien zijn. Ja, en dat bij een maximumtemperatuur van 21 of 22 graden. En langs de kust staat een vrij krachtige westenwind, windkracht 5.
0: En verderop in de week blijft het een beetje regenen?
7: Ja, zo af en toe. Hè. Dus we hebben te maken met zeg maar nu en dan een zonnetje vanaf woensdag tot en met zaterdag. En dan zo af en toe vallen verspreid over de regio een paar buien. Kan best wel een stevige bui voorkomen met kans op onweer. En de temperatuur, ja, daar komt geen verandering in. In de middag zo'n 21, 22 graden. En om toch nog even positief te eindigen.
0: Ja.
7: Nou ja, positief is ook die regen trouwens voor de natuur, voordat de muurtjes komen. Maar zondag, voor de mensen die dan nog van de zon willen genieten, is een droge dag met zonnige periode en dezelfde temperatuur.
0: Kijk eens even. Voor iedereen wat, dankjewel Ed Aldus. Ja. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Aris.
8: Op de eerste dag dat de politie het vrachtwagenverbod handhaaft op de Merwedebrug bij Gorkum zijn 34 chauffeurs op de bon gegaan. Een maand geleden ging de brug dicht voor zwaar verkeer. Rijkswaterstaat had ontdekt dat het staal van de brug er slechter aan toe is dan gedacht. Maar veel chauffeurs negeerden het verbod. Er kwamen camera's, maar ja, chauffeurs van buiten de EU kunnen niet worden beboet op grond van camerabeelden alleen. En nu is er dus een controleweek. De boete bedraagt €500. En ja, Veza die noemde een heleboel files. Maar deze afsluiting van de A15 bij Papendrecht toch niet. Want de weg is een kwartier geleden vrijgegeven. De afhandeling verliep voorspoediger dan Rijkswaterstaat had ingeschat. Er moest asfalt worden gereinigd. Hersteld ook na een aanrijding tussen een auto en een busje. Waarbij de auto over de kop sloeg en op zijn dak was geëindigd. Het leek tot begin van de avond te gaan duren, maar de weg is nu dus weer vrij. Maar wel is het op de provinciale wegen nog erg druk. En in de St. Mary's Church in Swansea is vanmiddag de uitvaart geweest van Bonnie Tyler. In de kerk was alleen ruimte voor genodigden. Maar buiten hadden zich duizenden fans verzameld die naar tv-schermen keken. En er stonden ook veel fans langs de route van de rouwauto's. De dienst is ook wereldwijd gestreamd. En wie keek, die kon een speciale uitvoering horen van de grootste hit van Bonnie Tyler. Uitgevoerd door Choir Only Men Allowed.

0: is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: We met Rod Stewart en Tina Turner. It takes two.
0: Radio met een grote R.

0: De rauwe stemmen van Rod Stewart en Tina Turner. It Takes Two, 11 minuten over 5:30.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, dat doen we voortaan elke dag zo rond deze tijd in Afslag Rijnmond. Het laatste voetbalnieuws. En dan gaat het natuurlijk vooral over onze regioclubs. Ja, Feyenoord hoopt Javi López snel te kunnen presenteren als nieuwe linksback. De 24-jarige Spanjaard van Real Sociedad is vandaag naar Rotterdam gekomen voor zijn medische keuring. En zijn komst is wel belangrijk, want juist op de linksbackpositie zit Feyenoord wat krap. Gijs Smal is nog niet inzetbaar en Jordan Bos die wordt pas veel later teruggewacht. En daardoor speelt Mika Marmol, die eigenlijk als centrale verdediger is gehaald, nu op links. Nou, Feyenoord is van plan om López voor één seizoen te huren. Wat daarvoor wordt betaald is niet bekend. Wel is

0: zijn koopoptie afgesproken van naar verluid 7 miljoen euro.
1: En de reserves van Feyenoord hebben vanmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen het Belgische Westerlo met 2-1 verloren. Op varkenoot kwamen de Rotterdammers nog wel op voorsprong door Shaquille van Persie, die een hoekschop van Sam Stein binnenschoot. Feyenoord begon onder andere met Stein, Ahmed Hodžić, Borges en Ferry. De wedstrijd was vooral bedoeld om spelers die gisteren tegen Go Ahead Eagles niet of nauwelijks speelden wedstrijdritme te geven.
0: Ja, en dan de sterke start van Javai Zeghi al bij Feyenoord. Die leidt nu al tot speculaties over Oranje. De 22-jarige middenvelder was in de eerste twee competitiewedstrijden een van de beste Feyenoorders. Scoorde gisteren ook tegen Go Ahead Eagles. Bij Voetbal International wordt al verwacht dat Zeghi in ieder geval nadrukkelijk wordt gevolgd door de staf van de nieuwe bondscoach Xavi. Trainer Giovanni van Bronckhorst noemt Zeghi een groot talent en zegt zeer tevreden te zijn over zijn ontwikkeling.
1: En Sparta heeft concrete belangstelling voor Jochem Ritmeester van de Kamp van Almere City. De 22-jarige middenvelder kan daarmee terugkeren in de Eredivisie. Sparta heeft wel stevige concurrentie van Go Ahead Eagles en die club lijkt op dit moment de beste papieren te hebben. Ritmeester van de Kamp brak door bij Almere City en speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Telstar. Hij staat in de Almere nog tot medio 2027 onder contract.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: De jaren 80 versie van The Lion Sleeps Tonight. Tight Fit op Radio Rijnmond. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Het is 10 minuten voor 6. En laten we ons maar eens even bezighouden met de Wereldhavendagen in Rotterdam. Die komen er binnenkort weer aan natuurlijk. Groot evenement altijd. Een van de leukste evenementen in de stad. 4, 5 en 6 september is het weer zover. En vanmiddag is de kaartverkoop gestart voor al die excursies die ook horen bij de Wereldhavendagen. En we weten, dat gaat altijd meteen heel erg hard. En daarom even bellen met de directeur van de Wereldhavendagen, Sabine Bruining. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vanmiddag gestart die kaartverkoop. Ik weet, ik ben zelf altijd te laat. Hoe loopt het vandaag?
1: Ja, heel goed. Vanaf 12 uur zitten heel veel mensen klaar om kaartjes te kopen voor zo'n hele speciale excursie die ze dan graag willen boeken. Dus ja, dat gaat altijd heel hard de eerste dag.
0: Welke excursies gaan het hardst?
1: Ja, de nieuwe gaan altijd heel hard, want die zijn dan nog nooit geweest. Dus dan willen mensen weer iets bijzonders doen. En een stukje varen in bijzondere plekken kijken waar je normaal niet kan komen, die lopen ook altijd heel hard.
0: Ja, en nog even een paar voorbeelden van nieuwe excursies die het nu weer goed doen.
1: Ja, of de excursies die het altijd goed doen en bijzonder zijn, heb je bijvoorbeeld de kelder van de Erasmusbrug. Of de Maastunnel. Oh ja. Het havencoördinatiecentrum. Hoe vindt de afwikkeling van de scheepvaart plaats? Maar de een nieuwe excursie die we ook hebben is rondom de renovatie van de Papendrechtse brug. En die was ook heel snel uitverkocht.
0: Ja, is ook echt al uitverkocht?
2: Is al echt uitverkocht?
1: Die is al uitverkocht.
0: Oh, ja. Oké, daar heb je het alweer.
2: Ik zag hem nog voorbij komen. Ik denk, misschien wel leuk om te doen.
1: Ja. Oh, ja, helaas.
0: En is er al meer uitverkocht?
1: Ja, en vaartochten. Die bijvoorbeeld naar ExxonMobil. Dan mag je dus een keer de petroleumhaven in. Dat is ook uniek.
2: En de Sinterklaasboot?
1: Die is bijna uitverkocht. Dus die, daar zijn nog wel tickets voor. Maar we hebben ook bijzondere vaartochten. Bijvoorbeeld naar onze zaterdagavond. Om de show en het vuurwerk mee te maken. En die zijn natuurlijk ook heel bijzonder.
0: Ja, wat goed zeg. Behalve dat, wat staat er nog allemaal meer op het programma?
1: Nou ja, ook nog wel een aantal andere bijzondere excursies als wandeltours. En we gaan naar een locomotief op Centraal Station. We hebben een film in een oud vrachtschip. Nou, allemaal dat soort bijzonderheden hebben we ook. Maritiem Museum betrekken we natuurlijk.
0: Ja.
1: En verder op ons programma kijken we ook vooral naar hoe ziet de haven van de toekomst eruit. Dus onze innovatiekader die is echt veel groter dan voorgaande jaren. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat echt een uniek kijkje in de toekomst geeft.
0: Ja.
1: En hebben we heel veel verhalen over vanuit onze thema's veilig en slim of innovatief bedoel ik. Hebben we ook hele mooie deelnames. Zoals dus een stukje met de marine, het Rijnmond Veiligplein, de douane.
0: Ja.
1: Ook om het publiek, zeker in deze tijden, ook nog bewuster te maken van een stukje weerbaarheid. Maar ook wat zij doen, zodat jouw goederen veilig in deze haven aankomen. En uiteindelijk in jouw keukenkastje staan of in jouw kledingkast hangen.
2: Ja, merken ze dat echt of is het gewoon een heel groot evenement waarbij je heel veel leuke dingen kunt doen?
1: Het wordt gecombineerd. Dus terwijl je leuke dingen doet, kom je dit wel te weten. En het is natuurlijk wel belangrijk dat alle bedrijven, want de bedrijven die in de haven zitten, die zijn zichtbaar. Maar juist ook de bedrijven daaromheen, de diensten en zo'n marine, dat we dat laten zien is heel belangrijk.
0: Juist.
1: Zij zorgen dat het veilig aankomt en bij jou thuis belandt.
0: Tot slot, Sabine, nog één goede excursietip die nog niet is uitverkocht, graag.
2: Dat wordt moeilijk.
1: Nou, dan zou ik toch zeggen, kom lekker genieten van de avondshow op de Ocean Diva. Dat is echt wel een hele mooie plek waar we nog, waar we ook volume kunnen maken. Dus daar kan iedereen lekker meegenieten met ons onder het genot van een hapje en een drankje. En kijken naar dat spectaculaire beeld met vuurwerk en werkschepen. En heel trots als we daar staan, hoe je Rotterdam dan ziet.
0: Ja, we kijken er naar uit, 4, 5, 6 september. En voor nader info natuurlijk de website van de Wereldhavendagen. Dankjewel, Sabine.
1: Zeker, bedankt. Dag.

0: Nielsen. Zijn allereerste hit in 2012 was dat. Beauty and the Brain, zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur, afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
18: De politiecontrole op de Merwedebrug bij Gorinchem heeft op de eerste dag 34 boetes opgeleverd. De meeste chauffeurs die op de bon gingen waren afkomstig van buiten de EU. Ze waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van het vrachtwagenverbod op de brug. Een maand geleden ging de Merwedebrug bij Gorinchem dicht voor zwaar verkeer vanwege de veiligheid. Er kwamen ook camera's, maar daarmee mogen chauffeurs van buiten de EU niet worden beboet. En nu is er dus een controleweek. De boete bedraagt €500. De actie van politie en Rijkswaterstaat duurt tot en met vrijdag. De politie heeft iemand aangehouden die afgelopen vrijdag betrokken was bij het dodelijk ongeluk achter het trekkerprotest van de boeren. Het gaat om een 34-jarige vrouw. Na verhoor is ze weer vrijgelaten. In de staart van de file achter de tractoren reden op de A59 bij Hees meerdere auto's op elkaar. Een echtpaar uit Os kwam om het leven, 6 anderen raakten gewond. Of de vrouw vervolgd gaat worden voor haar aandeel in de aanrijding is nog niet bekend. Bij de explosie vannacht in een appartementencomplex in Zaandam zijn 3 woningen nog altijd onbewoonbaar. De bewoners ervan moeten vannacht nog ergens anders slapen. Bij de ontploffing vannacht werd een gevel uit een van de appartementen geblazen en er ontstond ook brand. In het huis was niemand aanwezig. De politie heeft 2 minderjarigen aangehouden. Hoe oud ze precies zijn, vertelt de politie niet. En havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8%. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5% meer loon. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Morgen is bewolkt en vooral in de ochtend periode met regen. Het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Niet echt sprake van een serieuze avondspits nog, maar wel hier en daar een file te melden. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Paspoelpolder 7 kilometer. Kleine 10 minuten vertraging na een ongeluk, maar de weg is weer vrij daar. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Albasserdam 5 kilometer. Een vertraging van een kwartier. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en de Thomassentunnel staat 5 kilometer. 20 minuten vertraging na een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. En dan nog file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein. 3 kilometer met een vertraging van 10 minuten. Dan de volgende plaat in afslag Rijnmond. Ja, dat wordt deze. Meer hoef ik niet te zeggen.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
19: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
13: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
20: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
23: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
26: Wat een goed plan.
25: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
26: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
25: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: single uit de jaren 80 die dit jaar opeens weer in de hitlijsten verscheen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die film over Michael Jackson. En het feit dat dit een tijdloze plaat is. Ook door de jonge generatie zeer gewaardeerd. Ik snap dat wel. Billie Jean, Michael Jackson van zijn legendarische album Thriller. Het is alweer 11 minuten over 6. Goedenavond, je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. We zijn er tot 7 uur natuurlijk. Zometeen kun je weer zelf stemmen over bepaalde platen via afslag 1, afslag 2. Voordat we dat gaan doen, eerst nog even terugkijken op het nieuws van deze dag.
1: Ja, er is een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug. En vandaag zijn de politie en Rijkswaterstaat begonnen met een grootschalige actie. Waarbij ze echt controle uitvoeren of die vrachtwagens er wel rijden of niet.
0: Ja, want er rijden veel te veel vrachtwagens nog steeds. Dat verbod is al 4 weken gaande.
1: Ja.
0: Nog steeds gaan er veel te veel vrachtwagens overheen. Camera's met boetes, dat helpt niet voldoende. Dus nu een speciale actieweek. En dan worden die vrachtwagens ook echt ter plekke aangehouden. En die aanhouding, dat is echt best wel een heel karwei.
2: De vrachtwagen rijdt over de brug heen, dat wordt geconstateerd. Dan moeten ze vervolgens de motoragent volgen die ze van snelweg afleidt naar een plek waar ze even rustig kunnen staan. Ja. Nou, dan heb je ook vaak te maken, in de meeste gevallen met een buitenlandse chauffeur. Er zit een taalbarrière op. Mm-hmm. Moet er soms een tolk bij gehaald worden via de telefoon die het vertaalt. De chauffeur moet even overleggen met zijn werkgever bijvoorbeeld. Dus al met alcohol zo'n 1 actie is zomaar een half uur.
0: Frank van der Zanden zat van Rijkswaterstaat op het moment dat wij hem spraken, waren er 34 vrachtwagens van de weg gehaald. En er zullen de komende weken waarschijnlijk nog veel gaan volgen. Ze krijgen allemaal een boete van €500.
1: Ja, dat is een flinke boete.
0: Tip aan de vrachtwagenchauffeurs, toch maar omrijden. Wat nog meer?
1: Introductieweek. In Rotterdam is er een introductieweek gaande voor studenten die beginnen aan de universiteit. Mm-hmm. Erasmus Universiteit in Rotterdam. En we hebben het er een beetje over gehad met de organisatie, de commissie die daar dan over gaat. En ook over wat zij er dan nog van herinneren. En er staat heel veel op hun programma.
0: Heel veel op hun programma. Ruim 3000 studenten die zwerven door de stad de komende week om een beetje kennis te maken met de opleiding en met Rotterdam. En de eerste dag zit er inmiddels op.
3: Nou, we proberen een goede rondleiding te geven door de stad en ook door eigenlijk de universiteit. Op de campus hebben we vandaag gehad. En dan ook wat iconische locaties zoals Ahoy en dan nu dus Maasilo. Mm-hmm. En dan morgen heel veel sport. En voor de masterstudenten ook nog een leuke middag. Carrière gericht meer.
0: Oh ja.
3: En dan op de woensdag dan hebben we ons festival. In de ochtend nog een tour langs verenigingen, musea en ook highlights in de stad.
0: Highlights in de stad, we weten allemaal, dat zijn er nogal wat.
1: Ja, zeker. Dus ze zijn wel even bezig.
0: Als je nog door Rotterdam loopt de komende dagen, dan zul je ongetwijfeld groepjes studenten gaan tegenkomen. Zo gaat het altijd met die Eureka. Ik vind het ook altijd een heel leuk gezicht. Ja. Al die nieuwsgierige gezichten. En ze zijn van harte welkom. Ja, en verder hebben we het even gehad over de Wereldhavendagen. Want vandaag is de verkoop begonnen van al die excursies die aan de Wereldhavendagen verbonden zijn. En een aantal zijn inmiddels uitverkocht. Dus als je belangstelling hebt voor allerlei activiteiten, kijk dan vooral even op de website van de Wereldhavendagen. Want voor je het weet, grijp je ernaast. Zometeen de eerste afslag. En dat doen we na deze plaat van Thin Lizzy.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is Afslag Rijnmond.

0: Spread the word. The boys are back in town. Wat een heerlijke plaat van Thin Lizzy. Het is al 12 minuten voor 6:30. We moeten hoog nodig naar de eerste afslag van vandaag. En dat zijn twee platen waarbij de artiesten allebei erg on fire zijn.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Alicia Keys is The Girl on Fire, afslag 1. Bruce Springsteen zingt I'm on Fire, dat is afslag 2. En jij bepaalt welke we zo meteen gaan draaien. Gebruik daarvoor de Rijnmond app en typ even een eentje als je liever Alicia Keys hoort met Girl on Fire. En een tweetje als je denkt, nee, het moet Bruce Springsteen worden met I'm on Fire.

0: Rolf Sanchez was dat met een oude hit van Dusty Springfield. I Only Wanna Be With You, maar dan helemaal verspaanst en vernederlandst. En dan heet het Marchar. Het is 7:09. We zijn bezig op de stem voor de eerste afslag van vandaag. Afslag 1, afslag 2. Welke On Fire plaat moet het worden wat jullie betreft? Wordt het Alicia Keys, Girls On Fire, afslag 1? Of Bruce Springsteen, I'm On Fire, afslag 2?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Alicia Keys is the girl on fire. Bruce Springsteen is the boy on fire. Afslag 1 is Alicia Keys. Afslag 2 is Bruce Springsteen. En je hebt nog één plaat de tijd om te stemmen. Om je stem uit te brengen. Om te bepalen welke het moet worden. Afslag 1, Alicia Keys. Afslag 2, Bruce Springsteen. En dit is Amy Grant.

0: Amy Grant en Baby Baby. Het is al 6:55. Welke gaat het worden? Afslag 1, Girl on Fire. Afslag 2, I'm on Fire. Wordt het Alicia of wordt het Bruce?
1: Wow, er is echt zoveel gestemd. En ik heb de laatste er nog even heel snel bij gehaald. Oké, het wordt... Ik ga het heel snel doen, want het zijn veel te veel stemmen. En we moeten ze gewoon draaien.
0: Ja.
1: Jeroen en Sandra gaan voor afslag 2. Die zeggen... Raymond en Astrid ook. Annelies zegt dan weer, we gaan voor afslag 1. Simona en Guido gaan ook voor 1. Dan zeggen Alkeline, Peter en Laura, Hans, Ria, Astrid, Rien en Arie afslag 1. Caroline zegt De Bos graag afslag 2. En Anja, Erik, Danny, Corrie en even kijken, Astrid had ik al genoemd. En Arita, die gaan ook voor afslag 2 voor Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Oké, nu wordt het spannend. Want Nigel, Els, die zeggen afslag 2. En Ada zegt, ik kies voor afslag 1, maar mijn lief voor afslag 2. En dan zeggen Ruud, Nora, Ronald, Sylvia, Jessica, Nico, René, John en Edwin ook afslag 2. Dus heb je meegeteld?
0: Ik heb meegeteld.
1: Nou.
2: We nemen afslag 2.

0: videoclip dat hij onder die auto ligt. Weet je nog? De nummer 1 hit in 1985, deze van Bruce Springsteen. Van zijn beroemde album Born in the USA, I'm on Fire. Afslag 2. Straks gaan we stemmen voor de lekker lange laatste. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Het is nu 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hebben we nog files?
5: Nee.
0: Geen files. Kunnen we meteen door naar het weer. Het is droog weer vanavond en ook een groot deel van de nacht nog. Pas aan het eind van de nacht krijgen we vanuit het westen wat regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt en in de ochtend de eerste regen. Daarna nauwelijks zon. Kans op een bui. En het wordt morgen 21, misschien nog 22 graden. Kijken we nog even naar de rest van deze werkweek. Dan zien we af en toe een zonnetje tevoorschijn komen. Ook enkele buien. Kans op onweer. Maar verder is er weinig verandering in temperatuur. En ik hoorde het al dus zojuist vertellen dat de komende zondag de mooiste dag van de week gaat worden. Dat wordt echt weer een zonnig dagje. Dus dan gaan we weer lekker genieten. Maar eerst maar even door deze wat regenachtige week heen. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
6: Hallo. De politie wil met de handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem bereiken dat het aantal vrachtwagens op de brug helemaal teruggaat naar nul. Maar of dat lukt? Politie en Rijkswaterstaat richten zich vooral op buitenlandse chauffeurs en dat is erg arbeidsintensief.
7: Nou, dan heb je ook vaak te maken, of in de meeste gevallen, met een buitenlandse chauffeur. Er zit een taalbarrière op. Moet er soms een tolk bij gehaald worden via de telefoon die het vertaalt. De chauffeur moet weer even overleggen met zijn werkgever bijvoorbeeld. Dus al met al kost zo'n één actie is zomaar een half uur.
6: Vandaag zijn 34 chauffeurs beboet, maar er reden er vandaag veel meer over de brug. Rijkswaterstaat hoopt dat van de actie van vandaag en deze week een afschrikwekkend effect uitgaat en dat het tamtam rondgaat door Truckersland, want ja, de boete bedraagt 500 euro. De blokkade van de straat van Hormuz zorgt voor een koortsachtige zoektocht naar andere routes. Waar de weg via Iran nu is geblokkeerd, zoeken transporteurs nu hun weg door Irak. Met duizenden vrachtwagens wordt de olie nu dwars door Irak vervoerd naar Syrië, dat meerdere havens aan de Middellandse Zee heeft. Wel een uitdaging, want het door oorlog geteisterde Syrië heeft bijna niks, ook al helemaal geen havens meer bijna. En dan de Efteling, ja, die is opnieuw een decor geworden van, laten we maar zeggen, pikante video's. Want het Britse OnlyFans-model Zara Rose die nam filmpjes op in een hotelkamer in Efteling vakantiepark Bosrijk. En ja, je kunt je voorstellen, de Efteling is daar dan weer niet zo blij mee. Op Instagram staan een paar filmpjes waar je verder eigenlijk bar weinig op ziet. Maar op haar OnlyFans-pagina, zo heeft de Telegraaf ontdekt, is van alles wel te zien. Dus de Efteling is niet blij en onderzoekt de vervolgstappen. Het is ook niet de eerste keer dat de Efteling te maken heeft met opnames van, laten we zeggen, pornografische inhoud. Zo nam een andere OnlyFans-model eerder dit jaar een filmpje op waarin ze paal danst in een draaimolen in het attractiepark. En er is ook nog eens een keer een seksfilm gemaakt van een orgie in een vakantiehuisje op de Efteling.
5: Ja, dus,
6: het idee van een sprookjespark, maar dan anders. Ja.
0: Daar gebeuren sprookjes. Dankjewel.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen aandacht voor de lekker lange laatste. Na deze van Iggy Pop. Hier is Candy.
8: Radio met een grote R.

Iggy Pop. Samen met Kate Pearson van de B-52's. Candy, candy, candy. 7:07, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7:00. En met welke plaat gaan we deze show eindigen zometeen? Dat is altijd weer een spannende vraag, ook voor ons.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Level 42 zegt, it's over, maar... Rick Astley, die zegt juist niet, never gonna give you up. Dus welke moet het worden? Wordt het die prachtige break-up song van Level 42? Dan neem je afslag 1. Als je denkt, nee, never gonna give you up, Rick Astley, laat maar horen die lange versie. Dan neem je afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app. Afslag 1, Level 42. Afslag 2, Rick Astley.

0: heaven for anyone. For everyone. Wat een mooi nummer van Queen. Hoor je niet zo vaak, maar lekker om te draaien. Uit 1995 deze, daarvoor de hit van Bauza, McNabbit. Ja, we kunnen nog steeds.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
3: And I won't take no souvenirs, no perfume, picture promises.
1: Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Er is al veel gestemd en het tekent zich al een uitslag af. Maar dat wil niet zeggen dat de race helemaal gelopen is. Dus als je nog je ermee wilt bemoeien, dan stuur nog snel even een appje met jouw voorkeur. Afslag 1 is dat prachtige nummer van Level 42. It's over in de lange versie. Afslag 2 is dat vrolijke nummer van Rick Astley. Never gonna give you up. Uitslag hoor je na deze van Smokey Robinson en The Miracles. The Tears of a

0: Een Motown klassieker uit het jaar 1970, lang geleden maar zo goed. The Tears of a Clown van Smokey Robinson en the Miracles als één na laatste in afslag Rijnmond. Want de laatste die is altijd de lekker lang, noemen wij ook de lekker lange laatste. En deze hele zomer zijn het lekker lange platen die een tweede kans krijgen. De eerste keer hebben ze het net niet gehaald, kwamen ze net een paar stemmen tekort. Maar nou goed, de herkansing dus. En vandaag ging hij tussen It's Over van Level 42 of Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En ik ben heel benieuwd welke het gaat worden.
1: Nou, er is weer zo ontzettend veel gestemd en heel veel leuke reacties. Ilse zegt, André's tweede favoriet. Op nummer 1 staat Paul McCartney, maar tweede is dus
0: Level 42.
1: Level 42. En daarom kiest ze daarvoor afslag 1. Nora zegt lastig, toch maar afslag 1. Yeti ook. Jessica zegt beide alsjeblieft. Ze vindt het heel lastig, maar ze gaat toch voor afslag 1. Ik vind ze een supermooi liedje. Dus je maakt het mensen weer heel erg lastig, Rijntjan. Rien gaat voor 1. Raymond, Guido, Nico, Ria, Raymond uit Den Haag. Die zegt Level 42. En Annelies zegt, we zaten er net ook naast. Dus dat zal nu ook wel weer wezen. We gaan toch gewoon voor afslag 1. En ja, ze zit er wel naast inderdaad. Want Hans gaat voor afslag 1. Ruud, afslag 2. Ruud zegt speciaal voor Veza afslag 2. Dankjewel.
0: Oh.
1: En Arie zegt afslag 2. Arita zegt lekker afslag 2 voor mij. Astrid zegt afslag 2. Danste ik op toen ik verliefd was. Anja, Jeanette, Danny afslag 2. En dan zeggen, dat is wel heel leuk. Teun en Bas van den Engel die appen ons. Bas zegt erbij, we doen voor het eerst mee. Ik ben 12 jaar en ben bij opa en oma. Die kiezen allebei voor afslag 2.
0: Opa en oma hebben de radio aan.
1: Hebben de radio aanstaan, heel goed.
0: Ja.
1: Corrie, afslag 2. Simona, Ada zegt, we gaan samen met haar lief. Gaat ze voor afslag 2. Sylvia zegt afslag 2. Erika, Els, Ronald, Leonard, Bas. John zegt afslag 2. Jeugdsentiment, Jan, Dave, Alkaline en ook Robin zegt afslag 2 alsjeblieft. Het heerlijke nummer van Rick Astley.
0: Een nummer dat je wel vaker hoort op de radio, maar nooit in die lekker lange versie die je nu gaat horen. Hier is de lekker lange laatste. Hier is Rick Astley.

0: Give You Up. Rick Astley, tot slot van Afslag Rijnmond. Wat leuk dat er weer zoveel mensen hebben meegedaan. Feza die heeft zich helemaal in het zweet gewerkt om alle stemmen te tellen.
1: Ja.
0: Ja, vinden we leuk, hè?
1: Ja, dat is zeker leuk.
0: Morgen weer tussen 4.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
3: Kippenvel.
6: Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Het is 7 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond, muziek van eigen bodem. Zo dadelijk eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie wil met de handhavingsactie deze week op de Merwedebrug bij Gorinchem bereiken dat het aantal vrachtwagens op de brug teruggaat naar nul. Vandaag gingen 34 chauffeurs op de bon. Maar er reden er vandaag veel meer over de brug, terwijl dat sinds half juli verboden is. Politie en Rijkswaterstaat richten zich deze week vooral op buitenlandse chauffeurs. Die kunnen nu nog niet worden beboet als ze worden geflitst op de brug. Maar het handhaven met agenten is wel arbeidsintensief.
17: Nou, dan heb je ook vaak te maken, in de meeste gevallen, met een buitenlandse chauffeur. Er zit een taalbarrière op. Moet er soms een tolk bij gehaald worden via de telefoon die het vertaalt. De chauffeur moet weer even overleggen met zijn werkgever bijvoorbeeld. Dus al met alcohol zo'n één actie is zomaar een half uur.
16: Rijkswaterstaat hoopt dat van de actie een afschrikwekkend effect uitgaat. Het verbod op zwaar verkeer is een maand geleden ingesteld. Toen bleek dat de Merwedebrug bij Gorinchem zwakker is dan gedacht. De politie heeft iemand aangehouden die afgelopen vrijdag betrokken was bij het dodelijk ongeluk achter het trekkersprotest van de boeren. Het gaat om een 34-jarige vrouw. Na verhoor is ze weer vrijgelaten. In de staart van de file achter de tractoren reden op de A59 bij Hees meerdere auto's op elkaar. Een echtpaar uit Os kwam om het leven, 6 anderen raakten gewond. Of de vrouw vervolgd gaat worden voor haar aandeel in de aanrijding is nog niet bekend. Op de A4 bij Delft is een motorrijder geflitst die 212 km per uur reed. Dat is ruim 2 keer zo hard als mag op de snelweg. De motorrijder is aan de kant gezet en hij is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Dat is gisteren gebeurd, zo maakte de politie vandaag bekend. De motorrijder moet ook verplicht een cursus volgen bij het CBR, waar hij leert om veilig deel te nemen aan het verkeer. Totale kosten €1400. De politie in Helmond is massaal uitgerukt voor een man die in het stadspark rondliep met een groot geweer. Agenten trokken kogelwerende vesten aan en omsingelden de gewapende man. Maar het bleek een dierenarts te zijn met een verdovingsgeweer. Hij was bezig met een van de dieren in het park. Kinderen in het park die de gewapende agenten zagen waren erg geschrokken. De politie liet de kinderen daarop hun kogelwerende vesten dragen. En ze gingen daarna met de kinderen op de foto. En toen was hun dag weer goed, schrijft de politie in Helmond. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur dan 15 graden. Morgen is het bewolkt, vooral in de ochtendperiode met regen. En dan wordt het net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
12: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
0: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
13: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.
1: De tijd staat stil voor jou en mij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Edis naar achten. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kwamen er 1,42 kinderen ter wereld in ons land per gezin. En dat nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek. Maar de onzekerheid over inkomen, de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8%. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. In Amsterdam verrijst een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Die werd deze week een jaar geleden omgebracht toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door 2 leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maansikkel onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Op de A4 bij Delft is een motorrijder geflitst die 212 km per uur reed. Dat is ruim 2 keer zo hard als mag op de snelweg. De motorrijder is aan de kant gezet en hij is zijn rijbewijs kwijt. Hij moet ook verplicht een cursus volgen bij het CBR, waar hij leert om veilig deel te nemen aan het verkeer. Totale kosten €1.400. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimumtemperatuur 15 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend nog periode met regen. Het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
8: Dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
7: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. 90's naar 9 en zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meter. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoet water nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen. Nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5% meer salaris. Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hij een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimumtemperatuur uiteindelijk 15 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. Het kan vooral in de ochtend een beetje regenen. Het wordt dan in de middag, net als vandaag, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinbakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

0: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en.
1: Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. Maarten van der Weijden is zwemmend onderweg naar Utrecht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De voormalig Olympisch kampioen doet in totaal 22 steden aan langs een route van 270 kilometer. Ook onze streek doet hij aan. Komende woensdag zwemt hij langs Gorinchem via Arkel, Noorderloos en Meerkerk om uiteindelijk in Utrecht te eindigen. Daar hoopt hij zaterdag aan te komen. En hij overhandigt dan een cheque aan het Prinses Maxima Centrum. De politie wil met de handhavingsactie deze week op de Merwedebrug bij Gorinchem bereiken dat het aantal vrachtwagens op de brug teruggaat naar 0. Vandaag gingen 34 chauffeurs op de bon, maar er reden er vandaag veel meer over de brug, terwijl dat sinds half juli verboden is. Politie en Rijkswaterstaat richten zich deze week vooral op buitenlandse chauffeurs, want die kunnen nu nog niet worden beboet als ze worden geflitst op de brug. Rijkswaterstaat hoopt dat van de actie uiteindelijk een afschrikwekkend effect uitgaat. Het verbod op zwaar verkeer is een maand geleden ingesteld, toen bleek dat de Merwedebrug bij Gorinchem zwakker is dan gedacht. Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Xavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hij een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer, toenemende bewolking vanavond en vannacht. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 15. Tegen het eind van de nacht kan het gaan regenen. Morgen in de ochtend ook nog kans op regen. In de middag wat vaker droog. En het wordt dan morgen, net als vandaag, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.